0: stof na?
1: Nou, ik vind het een groot avontuur.
0: Maar wat voor avontuur, wat denk je dan dat het gaat worden?
1: Je gaat voor nou, het gebeurt dan. Hoe het gebeurt, dat weet je niet.
0: Maar wat fantasie je daar wel eens over? Wat nou, het dan zou kunnen zijn?
1: Ik ben daarmee opgehouden.

0: alleen maar top 2000 klassiekers in het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.
1: Look, if you had one shot, one opportunity.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fasher in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd. De eigenaar van het schooltje is opgepakt. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende Europese landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim 1 miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger Joe Biden had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. En rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer, er zijn brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel een kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

goedenacht en goedemorgen. Het is 4:02 op deze eerste dag van een nieuwe maand. Een maand waarin het voor ons, en ook voor mij dus, eindelijk weer tijd is om even met de voeten omhoog te gaan zitten. En vooral niet met werk bezig te zijn. Bijna tijd alleen maar voor leuke dingetjes. En dan vind ik het dus leuk om één ding in de vakantie te doen die echt bijzonder is, weet je wel. Iets dat echt blijft hangen. En dat hoeft dan niet extravagant te zijn of zo. Zo ben ik vorig jaar bijvoorbeeld in een hele spannende achtbaan geweest. Nou, dat is voor mij best wel een groot dingetje, hoor. En bijvoorbeeld het jaar daarvoor een keertje wel spontaan de zee in met kleding aan. Dus zelfs als het iets kleins is, maar iets is dat afwijkt van een keuze die je normaal zou maken, en dan geeft het gewoon iets bijzonders. Dus dat is mijn gratis tip aan jou. Zodat je vakanties nog meer herinneringen oplevert, zeg maar. Dus ik ben benieuwd naar jouw vakantietips. Hoe maak jij nou van jouw vakantie meer dan alleen een rijtje vrije dagen in de zon? Laat het me even weten via de NPO Luister-app. Dan gaan wij proberen om dit ook nog weer even net wat mooier en lekkerder te maken. Die overgang van de nacht naar de dag. En dat doen we dan niet alleen. Nee, dat doen we met Hozier. Hozier. Hozier? Hozier. Dat is ook moeilijk te zeggen. Ik zeg Hozier. Ik ga altijd op zijn Frans. Ik snap ook niet waarom. Hozier. Direct. Roxette komt er ook zo meteen aan. Dat lijkt me toch samengesteld. Toch wel een beetje de muzikale hemel, toch? Tenminste, dat zegt dan de band waar we mee gaan starten. Fiction Factory. Hoor je zo al.

0: Avicii samen met Alu Black en Wake Me Up. Weet je waar ik zin in heb? Ik heb helemaal geen zin meer om al die WK-liedjes. En wel, Mexico speelt tegen Ecuador. En dan dat, als ze dan scoren, dan gooien we er een liedje in uit Ecuador. Ik vind het wel leuk geweest.
1: De dag. Nachtplaat.
0: Hij is toch een beetje zuurig, hè, zijn van dat je er andere uitlicht uit zijn WK. Dus daar heb ik ook wel een beetje last van. Dus misschien gaan we het van de week wel weer doen, als Gijs er zin in heeft of zo, van Ali of zo. Maar ik dacht, weet je wat, laten we gewoon eens even de dag-nachtplaat erbij pakken. Lekker ouderwets. Vandaag hebben we twee platen uitgezocht waar je uit mag kiezen. Eentje die is wat meer opgewekt en de andere die is, brengt je wat meer in de nachtelijke stemming. Luister even mee.
1: Dag-dagplaat.
0: ZZ Top en LaGrange. Nou, dat is toch een heerlijke plaat. Kan je voor gewoon voor kiezen, hè? Kan gewoon, hè? Kan gewoon.
1: Nachtplaat.

Ja, ik vond het wel mooi om twee hele lastige tegenover elkaar te zitten. Dus aan de ene kant hebben we ZZ Top. En aan de andere kant, de nachtplaat, hebben we Billy Joel. En She's Always a Woman. En dat is eigenlijk, maakt niet uit welk moment van de dag, ook altijd een prachtige plaat om te beluisteren. App het even door via de NPO Luister. Dan hoor ik je zo meteen. Dit is Roxette en Dangerous.

0: Direct, de nieuwe. En Won't Fall hoor je hier op NPO Radio 2.
1: De dag-nachtplaat.
0: De dag-nachtplaat, jouw kans om te kiezen wat er op de radio komt. In de vorm van, willen we nou iets heel rustigs? Of heb ik even wat energie nodig, moet ik wakker blijven? Roland die gaat voor de dagplaat. Judith gaat ook voor de dagplaat. Marco, François, Ruben, André. André zegt, goedemorgen Sam, groot gelijk. Lekker ouderwets, dag- of nachtplaat. Klaar met dat balken trappen. En meteen Makkie, gas erop, Sissy top, graag. Dirk die gaat ook voor de dagplaat. En Jaapie en Cor... Lika, Cor, Lika en Ingrid, die gaan dan weer voor de nachtplaat. Hè? Die gaan voor de Billy Joel. Kijk, zo mag ik het horen, Lika. Lika gaat meestal voor de nachtplaat. Maar de laatste tijd is het iets minder vast. En nu gaat ze toch weer terug naar de nachtplaat. Wouter gaat ook voor de nachtplaat. En aan de telefoon heb ik Huub. Hallo, Huub.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat ben je aan het doen, Huub?
2: Ik ben nog bezig met het werk als vrachtwagenchauffeur.
0: Je bent nog bezig met het werk als vrachtwagenchauffeur. En wat vrachtwagen je?
2: Melk van de veehouderij naar de zuivelfabriek.
0: En waarom moet het dan 's nachts?
2: Dat gaat 24 uur per dag door.
0: Oh, dat maakt niet uit. Dus je kan ook gewoon net zo goed om 9 uur 's ochtends beginnen en de andere keer weer om 3 uur 's middags.
2: Oh ja, meestal beginnen ze bij ons 5 uur 's ochtends. Tot 6 uur 's avonds. En ik begin dan vanaf 6 uur 's avonds tot 5 uur de volgende ochtend.
0: Oh zo. Oké. Jeetje, dat zijn best wel lange diensten ook, zeg.
2: Ja, ik heb toevallig vandaag een beetje mazzel, dus ik ben bijna klaar.
0: Maar het is 11 uur, toch? Of zo? Zei je dat nou?
2: Ja, het zijn een beetje diensten van 11 uurtjes, ja.
0: Maar hoe kan het dan? Want de meeste mensen werken toch maar 8 uur? Of ben ik nou heel naïef?
2: Ja, dat is met de vrachtwagen ben je al gauw langer onderweg.
0: En dan heb je dan wel 11 uur gewerkt? Of is het dan, zegt de baas dan van, nou ja, je had een pauze hier en een pauze daar. En dat gaat allemaal van je werktijd af?
2: Nee, dat gaat niet van de werktijd af.
0: Oh, dat gaat gewoon door. Dus je hoeft dan wel maar 4 dagen te werken, zo ongeveer.
2: Ja, 4 dagen in principe.
0: Nou, dat is wel lekker. Dan heb je 3 dagen vrij.
2: Ja, ik heb dan in principe 2 dagen vrij. En dan ga ik weer 4 dagen.
0: Dus, zo werkt dat. Oké. Nou, wat leuk. Wat wil je horen? Want ik kan me voorstellen dat als je nog op die wagen zit, dat je dan geen She's always a woman to me wil horen.
2: Nou, lekker zie je top. Dat is ook je gitaar. Dat ga ik nog even door met het werk.
0: Nou, weet je wat? Dan ga ik ze instarten voor je. Hij loopt nu, dus zet hem lekker hard en rijd nog even door.
2: Bedankt.
0: Doei!
2: Doei!
3: United takes the town. But the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. You got a lot of nice girls.

Church op NPO Radio 2. Ja, het is tijd om even wat meer pit in de ochtend te gaan gooien. En dat doen we met een grote hit uit de popgeschiedenis. Een van de grootste. Le Freak van Chic. En dat is grappig trouwens. De band die wilde eigenlijk zingen... Ah, fuck off! Maar omdat ze die avond namelijk een club niet binnenkwamen. Maar ja, dat mag natuurlijk niet op de radio in Amerika. Dus toen hebben ze er Freak Off van proberen te maken. Maar dat klonk niet echt lekker. En toen, pas toen de zanger Freak Out riep, per ongeluk, was de wereldhit geboren. Het werd trouwens de best verkochte plaat voor hun platenlabel. En zijn record dat pas 12.

10 minuten church op NPO Radio 2. Ja, het is tijd om even wat meer pit in de ochtend te gaan gooien. En dat doen we met een grote hit uit de popgeschiedenis. Een van de grootste. Le Freak van Chic. En dat is grappig.

Maar omdat ze die avond namelijk een club niet binnenkwamen. Maar ja, dat mag natuurlijk niet op de radio in Amerika. Dus toen hebben ze er Freak Off van proberen te maken. Maar dat klonk niet echt lekker. En toen, pas toen de zanger Freak Out riep, per ongeluk, was de wereldhit geboren. Het werd trouwens de best verkochte plaat voor hun platenlabel. En is een record dat pas 12 jaar later verbroken werd door niemand minder dan Madonna en Vogue. Maar om heel eerlijk te zijn, deze is veel lekkerder. Je hoort Chic en Le Freak nu op NPO Radio 2.

0: And don't break my heart. Maar ik vind het zo leuk omdat we deze ook gewoon draaien op NPO Radio 2. Je hoort hem bijna nergens, nooit niet.
1: De Trucker Track. Trucker Track.
0: Ja, even een extra ingelaste versie van de Trucker Track deze ochtend. Dat ik zat met verbazing te kijken naar... Nou, wat ik, of tenminste, net in het gesprek, 11 uur per dag reed iemand. En vervolgens kreeg je een appje binnen van Patrick. En Patrick die zei, nou ja, de meeste chauffeurs die werken wel tot 16 uur per dag. En dat doen ze dan 6 dagen in de week. En it blew my mind. Ja, net als Huub net van de melkwagen. Ja, ik vind dat echt bijzonder. En misschien klinkt dit heel naïef en onwetend en dom van mij. En heb ik altijd in een soort stomme bubbel geleefd. Dat ik me helemaal niet realiseer wat mensen allemaal niet doen. Maar nou ja, goed, ik heb er alleen maar bewondering en respect voor. Dus daarom dacht ik, nou, laten we even een extra Trucker Track draaien vandaag. Om de mensen wat meer waardering te geven. Die nu achter het stuur zitten, of vanmiddag, kan natuurlijk ook. Maar die horen dat, dit dan weer niet, dus dat is niet zo handig. Laat weten welke track je wil horen als trucker. Dat je zegt, nou, je doet me een groot plezier als je dit voor me draait. Mag ook wel iets ongebruikelijks zijn. Wat je ook niet altijd hoort op NPO Radio 2. Geef het even door via de NPO Luister-app. En wie weet draai hem zo meteen. Nu eerst een liedje dat je ook niet zo vaak hebt gehoord. Want hij is nog betrekkelijk nieuw. Het is Inside My Mind van Joshua Peter. En hij stond op Cas afgelopen week. En dat was zo bijzonder. Want die jongen die was zo ontzettend zenuwachtig. Ik heb behind the scenes beelden gezien. En hij was zo zenuwachtig dat hij daar moest gaan staan voor het publiek. En achteraf was hij ook zo geëmotioneerd dat het hem was gelukt dat hij daar had gestaan. Echt bewondering voor die gozer ook. Joshua Peter met Inside My Mind hoor je nu live vanaf Cas.

0: Phil Collins op je radio en Two Hearts op NPO Radio 2. Oh nee, we deden niet alright. Helemaal niet alright. Deze moet ik hebben. Ja.
1: The Trucker Track. Trucker Track.
0: The Trucker Track. Ons dankjewel aan alle chauffeurs van Nederland die het als werk hebben om rond te rijden met wat we dan ook rondgebracht willen hebben. Dus het kan zijn melk, het kan zijn benzine, het kan zijn nieuwe wasmachines. Het kan van alles zijn. Bijzonder, omdat deze mensen gewoon hele lange dagen maken. En dan ook nog eens heel veel dagen in de week werk. Dus vanuit mij niks anders dan respect voor deze beroepsgroep. En daarom even extra stilstand bij de truckers. En ze de gelegenheid geven om ze iets te laten horen. Danny, heb ik aan de telefoon. Goedemorgen, Danny.
2: Ja, goedemorgen.
0: Jij vervoert iets anders, hè, dan melk of benzine.
2: Ja, ik vervoer vooral spulletjes waar we zelf mee aan het werk zijn. En die nemen we dan spullen ook weer mee terug.
0: Wat voor spulletjes?
2: Apparatuur, laat daar maar op houden. Dat is makkelijkste te vertalen.
0: Oh, lekker. Klinkt altijd zo spannend als iemand dan niet precies vertelt wat het is. Dan is het, ja, dat ga ik niet helemaal precies zeggen wat het is. Alsof het een beetje mysterieus maakt het in elk geval. Danny, ik vroeg me af, hè, hoe is het nou om zo lang op de weg te zitten, om zulke lange dagen te maken?
2: Voor de meeste mensen is het een roeping. Ik vind het wel fijn om lekker onderweg te zijn en ook lekker ontspanning op de weg te vinden, ook wel. Dus
0: En hoe blijft het dan leuk? Want ook, ik weet niet of je vaste routes hebt of niet.
2: Nee, ik heb verschillende routes. Ik rijd elke dag weer ergens anders natuurlijk.
0: Oh, dus dat scheelt wel?
2: Ja.
0: Wat zou je dat dan saai vinden als je elke dag dezelfde route zou moeten rijden? Of is dat dan ook wel juist fijn op een gegeven moment?
2: Alles heeft zijn voor- en zijn nadeel.
0: Ja.
2: Een beetje waar je naartoe bent en anders iets. En anders dan moet je maar weer zien wat de dag brengt.
0: Ja. Oké, okay. En wat was nou, zeg maar, heb je zo'n moment gehad dat je, toen je klein was, je dacht, nou, het lijkt me wel leuk, omdat dat het toch lukt. Hoe voelde dat dan, dat je op een gegeven moment in je eigen wagen zat, dat je dacht, nou, I did it.
2: Ja, dat was een mooie tijd, laat ik zo zeggen. De eerste keer, dan denk je zo van, nou, dan ben je helemaal het mannetje, dan rij je rond.
0: Ja, maar vond je dat ook niet een beetje spannend dan, want je had dan best wel wat onder je reet zitten eigenlijk? En
2: ja,
0: dat je dan, moet ik het helemaal alleen doen.
2: Ja, dat is heel spannend. Vooral als je op plekken komt waar je dan nog nooit bent geweest. En in het buitenland op rare plekken moet komen. En dat soort dingen. Ja, dat is een stuk spannender.
0: Ja, dat snap ik. En met het parkeren dan? Hoe zit dat dan? Want dat leer je denk ik dan tijdens je rijlessen. Maar op een gegeven moment moet je dan voor het eerst ingeparkeren. En ik kan me voorstellen dat je dan gewoon echt een half uur doet over iets waar je nu misschien 3 minuten over doet.
2: Ja, dat wordt vanzelf sneller.
0: Ja, want iedereen staat tuut achter je te wachten. Ik schiet nou toch eens op, man. Ja. Ja, dat vind ik ook bijzonder, jongen. Ik zie dat af en toe van die manoeuvres met zo'n dubbele aanhanger en zo. Dan denk ik echt, wauw, holy shit, hoe doen jullie dat? Maar goed. Hé, Danny, jij wilde een plaat horen. Welke wil je horen?
2: Ik wil Limp Bizkit met Rolling horen.
0: Limp Bizkit en Rolling. Ja, dan moeten we eens kijken, hebben we die in de la zitten? Ja, die hebben we gewoon in de la zitten natuurlijk. Dus ik zeg, oké, partner, weet je hoe laat het is?
2: Ik heb 5 uur.
0: Ja, tijd om je plaat te draaien. Doei.
3: Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Coldplay en My Universe samen met BTS. BTS die staat op de finale van het WK in de halftime show. Halftime show? Hoort dat bij voetbal? Ja, tegenwoordig wel. Zometeen het nieuws van 5 uur. Nu eerst Pink en Runaway.

0: NPO Radio 2.
1: 5:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op weerpatronen. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. En ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges. En verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn 2 periodes als bondscoach. Het weer zijn brede opklaringen. Het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NXS op NPO Radio 2 en Mystify. Een hele goede morgen. Het is 5 over 5 op je woensdagochtend. Welkom op deze eerste dag van juli. Een gloednieuwe maand is begonnen. Yay, vakantiemaand! Nou, zullen we kijken wat die eerste dag van juli ons gaat brengen. Het is vandaag een bijzondere en belangrijke dag, want we vieren en herdenken Keti Koti. Het is precies de dag dat de ketenen werden gebroken en er een einde kwam aan de slavernij. En in het Oosterpark in Amsterdam komen vanmiddag mensen samen voor de nationale herdenking. Dus misschien vind je het leuk om daar even bij te zijn. Ondertussen gaan er ook een hoop nieuwe regels in ons land vanaf vandaag. Als het goed is, ga je namelijk een stuk minder lastiggevallen worden door ongewenste telefoontjes van telemarketeers. Meneer, wilt u? Ik weet nog wel, vroeger heb ik dat zelf gedaan. Ben ik telemarketeer geweest. En dan, Sam Shuega, dat werkt dan niet zo goed. Dus ik noemde mezelf dan altijd Robert Veerman. Dus misschien heb je me ooit een lijn gehad. Goeiedag, met Robert Veerman van puntje krant. Ja, het zou zomaar kunnen. Wat er ook gaat veranderen per vandaag is, als je een keer per ongeluk toch iets te hard langs een flitser rijdt en je vergeet dan even in je brievenbus te kijken, en dan krijg je de eerste betalingsherinnering voor de verkeersboete helemaal voor nop. Dat is gratis. Dat is nieuw. Nou, fijn, denk ik, of zo. En heb je vanavond zin in een flinke bak live muziek, dan moet je richting het Hoge Noorden. Want de mannen van Mumford & Sons die staan daar namelijk in het Stadspark in Groningen. En er zijn nog wat kaarten, dus grijp je kans. En mocht je nou liever op de bank hangen voor het WK, dat doordendert ook zonder oranje. Om 6 uur vanavond mag Engeland weer aan de bak tegen Congo Kinshasa. En om 10 uur vanavond spelen onze zuidenburen België tegen Senegal. Nou, ik hoop dat die er ook uitgaan dan eigenlijk. Ja, zo, ik vind dat niet erg. Dat we gewoon een beetje afgunstig worden dan. Die Duitsers liggen er al uit. Nou, die Belgen dan ook maar gewoon. Ja, toch? Genoeg te kiezen om wat je wil gaan doen vanavond. Dus tot 6 uur vandaag heb ik je gecoverd. Want dan ben ik gewoon bij. Daarna heb je natuurlijk de ochtendshow met Willem en Jeroen. Dus je zit hier ook wel goed tot die voetbalwedstrijd vanavond. Zometeen Ugly Kid Joe voor je. Maar eerst Zara Larsson. Dit is The Midnight Sun op NPO Radio 2.
1: NPO Radio 2. Er is maar één.

Ugly Kid Joe en Cats in the Cradle, de NPO Radio 2. Als er een hitlijst zou bestaan voor Tussen de Lakens, dus best een leuk idee trouwens, dan zou de volgende plaat die ik zometeen ga draaien zeker in de top 3 staan. En ik zit even te denken, hoe zou zo'n lijst dan heten? De Horny 100 of de Zwoele 60? Nou ja, misschien is dat iets voor als het bevolkingsaantal echt beneden de pijl raakt. Dat we dan met z'n allen wat meer tussen de lakens moeten duiken. Dat is een goed idee, denk ik. Dat is een hitlijst voor zwoele platen. Maar goed, dit is dus wat ik nu ga draaien. Geen muziek voor tijdens stofzuigen. Kan natuurlijk ook, hè. Misschien is dat ook een combinatie. I don't know. Je hoeft niet heel goed naar de tekst te luisteren. Want ja, zodra je die eerste toon hoort, dan weet je hoe laat het is. Let maar op. Ja, toch?

0: Walk the moon and shut up and dance.
1: Terug in de tijdplaat.
0: Ik neem je even mee naar het jaar 1986. Dat was het jaar dat Evert van Bentham voor de tweede keer de Elfsteden won. En in Nederland de beroemde, de wereldberoemde W.A. van Buren ook meereed. En de kapsels van toen die waren net als schoudervullingen groot en oversized. En die schoudervullingen die zie ik nog wel eens een keer terugkomen. Maar die kapsels, ja, ik denk dat er geen generatie meer komt die dat nog aandurft. En op de radio hoorde je toen regelmatig MC Mike G en DJ Sven, die graag met iedereen op zomervakantie wilden. En die hadden daar een liedje over gemaakt. En dat is een gigantische hit. En echt, het is een parel als je hem terug gaat kijken. De Holiday Rap. Zoek hem maar even op internet vanmiddag of zo. We're all going on a summer holiday. Nou ja, die video is echt hilarisch. Maar een serieuzere groep die het geweldig deed dat jaar en een geweldig album uitbracht dat jaar, dat was vele maten groter dan Michael G en Sven. Die groep die dropte namelijk het album Hunting High and Low. En de titeltrack, dat werd niet de grootste klapper, maar deed het op zich prima. The Sun Always Shines on TV deed het nogal iets beter. Maar Take All Me was ongeëvenaard. Ik heb het natuurlijk over Aha! Ja, dat spreekt voor zich. Sun Always Shines on TV. De titeltrack, Hunting High and Low. Ja, en deze kennen we allemaal wel natuurlijk, hè? Take on me. Ja, fantastisch toch? Jij mag gaan kiezen uit deze drie tracks die je net hoorde van het album Hunting High and Low uit 1986. Dus pak de NPO-luister-app erbij. En deze keer kun je doorgeven welke je wil. We gaan experimenteren met een poll. Maar dat is nog niet gelukt vandaag. En binnenkort, dat is heel leuk. In de NPO-luister-app hoef je niet eens meer iets te typen. Kun je gewoon aanklikken. Poep, die wil ik. Oh nee, dit wil ik. We maken het je steeds makkelijker natuurlijk. Maar vandaag nog even niet. Vandaag moet je gewoon nog intypen. Wil ik optie 1. Even kijken, wat was... Wacht even, Jarno. Ik ben nou de draad. Kijk, wat was nou ook weer optie 1? Ook hoorden we ook alweer. Volgens mij was dat... wacht, weet je wat? We doen genoeg keertjes de fragmentjes luisteren. Terug. Ja, deze. Die bedoel ik. Deze. Hallo. Ja. Zelfde volgorde vergeten. Lekker is dat, hè? Oh ja, de Sun Always Shines on TV was de eerste. Dat is optie 1 dus. Hunting High and Low is optie 2. Nou, en dan is automatisch is dan Take On Me de allerlaatste optie. Nummer 3. Welke wil jij horen? We gaan het zo meteen bekendmaken wat de winnaar wordt. Maar eerst een nieuwe plaat van Roxanne en Tranen in de Gift Shop.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Roxanne Hazes met Tranen in de Gift Shop.

0: Alicia Keys en Falling op NPO Radio 2. Zou misschien ook nog wel kunnen in de Horny 100. Ja,
1: kan terug. In de tijdplaat.
0: Wel een beetje een sexy plaat is het. Maar goed, we hebben het niet over sexy plaat. We hebben het over de terug in de tijdplaat. Je kon kiezen van het album Hunting High and Low van A-ha uit 3 titels. The Sun Always Shines on TV, Hunting High and Low, de titeltrack en A-ha Take On Me. En daar hebben een hoop mensen voor gestemd. Ik stel even kijken of we Take On Me, bijvoorbeeld Gwendolyn, Angela en Marco, Lika en Vincent, die kunnen daar geen genoeg van krijgen. En ook Sun Always Shines on TV. Ja, die had iets minder veel fans. Antoine, Luc en Robert. Of Robert, kan natuurlijk ook. Jorrit, Pino Dorien. Pino Dorien, ja, waarom niet? En Swiss Dutchy samen met Marco en Christian. Die dachten, nou, Hunting High and Low is misschien wel leuk. Ja, lastig. Het gaat een beetje gelijk op tussen die laatste twee. Take On Me en Hunting High and Low. Ilona, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo.
2: Hoi.
0: Hi. Ik ben helemaal van Babropo. Ilona, wat ben je aan het doen deze ochtend? Waarom ben je zo vroeg wakker?
2: Ik moet werken straks en ik vind dat lekker om even bij te komen. Dus ik zet altijd mijn wekker heel vroeg op snoezen. Ik was echt helemaal niks aan doen. Lekker rustig aan het bijkomen.
0: En wat ga je dan doen zometeen voor werk?
2: Ik werk bij de gemeente.
0: Bij de gemeente?
2: Ja.
0: En ja, maar dat kan voor alles zijn. Bij de gemeente, daar kan je zoveel dingen doen.
2: Ja, ik ben van afdeling burgerzaken. Dus D-kaart, paspoort, rijbewijs en alles wat daarbij omheen komt kijken.
0: Oh ja, wat leuk. Dus jij zit dan achter de baan. Ik vraag me af, moet je dan ook nog zelf handelingen verrichten? Of zit je echt alleen in de balie en ga je dan...
2: Nee. Het is niet alleen in de balie. Het is ook het bijwerken van bijvoorbeeld actes. Als mensen gaan scheiden, moet dat verwerkt worden.
0: En dat doe je dus ook allemaal?
2: Ja, ik ben echt... Abs noemen ze dat, ambtenaar burgerlijke stand.
0: Oké, wat grappig.
2: Dus ik mag ook mensen trouwen en zo, dus dat is ook leuk.
0: En mensen inschrijven en natuurlijk, als er baby's geboren worden, dan moeten die... Ja, wat leuk zeg.
2: Eigenlijk alles wat... Ja, het is heel breed, wel echt heel leuk.
0: Ja, wat grappig. En jij had een liedje uitgekozen van dit album, Hunting High. Ja, High and Low. Ja. En welke wil jij graag horen?
2: Hunting High and Low.
0: Hunting High and Low. En waarom?
2: Ja, weet je, vroeger had je dan die clipje daarbij horen en op een gegeven moment springt je in het water en komt je er weer uit en er komt een leeuw in voor en dat heeft me altijd... En ik dacht vroeger ook altijd wel dat het iets met een haai te maken had. Dat was natuurlijk helemaal
0: niet.
2: Maar ja, ik was natuurlijk nog best wel klein.
0: Ja, precies.
2: Ja, ik had geen haai.
0: Ik had het altijd met Michael Jackson en Annie, Are You Okay? Dacht ik altijd dat hij zei, Eddie, Are You Walking? En ik zat me echt af te vragen,
2: ja,
0: maar...
2: Ja, maar die snap ik nog wel. Daar had ik ook altijd last van.
0: Ja, maar dit is ook Hunting High. Ja, het is wel niet heel gek. In Japan jagen ze graag op haaien natuurlijk. En ja, je had natuurlijk ook Jaws en weet ik veel wat allemaal op televisie toen.
2: Ja. Nee, het had met hoog te maken.
0: Nee, dat is een heel andere haai. Hey, Oké, nou we gaan hem draaien. Dit gaat hem worden.
2: Yay!
0: Ja, wil je hem aankondigen zelf?
2: Oh, help, ik ben er niet zo goed in.
0: Ja, kom op, kan je wel. Dat is heel makkelijk.
2: Nou, oké. Goedemorgen. En nu komt A-ha met Hunting High. Hallo.
3: Here

Blondie en Maria, en daarvoor hoorde je Hunting High and Low van AHA. Uitgekozen door Ilona als Terug in de Tijdplaat. Zometeen Jan Willem en Jeroen in Jan Willem Start-up. Morgen zit Annelie hier weer. En ik spreek je vrijdag. Fijne dag alvast. Dit is Vanilla Ice.

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij, en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn 2 periodes als bondscoach. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad zodat niemand weg kon. Ook gebruikte de groep op grote schaal seksueel geweld. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges, en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dorien, dankjewel.
3: Dan de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Jan-Willem. Ja, de ochtendspits die is eigenlijk al begonnen. En dat komt natuurlijk vooral weer door de werkzaamheden aan de A27 bij Gorkum.
5: Jemig.
4: Ja, dat houdt maar niet op. En de A44 bij Sassenheim. Ja, het leidt tot files op de omleidingsroutes. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude. Je bent er een kwartier langer onderweg. Op de A27 Breda-Gorkum. 10 minuten vertraging voor knooppunt Gorkum. Daar word je omgeleid via de A15 en de A2. Verder is de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom dicht bij de Heinenoordtunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. Nou, verder zal de ochtendspits regionaal druk verlopen, dus door die werkzaamheden die ik net noemde. Maar goed, het is toch woensdag, dus dat betekent toch voor de rest van het land een niet al te druk ochtendspits. Dus een beetje een gemixt beeld.
2: Bijna, dankjewel. Tot zo.
6: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
8: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
8: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
12: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
13: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
12: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
0: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar €0,49. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze, in een leuk plaatsje.
22: Met 20.000

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Jan Willem stak op.

0: Kom op woensdag 1 juli, we zijn alweer halverwege het jaar. Nog 6 maanden.
1: Is dat nu al,
0: ja. Nog 5 maanden, dan begint de stemweek alweer voor de top 2000.
1: Ja, precies. Ik wou dat zeggen. Ik weet het goed. Oudejaarsavond.
0: Ja, dat gaat hard, hè. Ik vind het echt voorbij vliegen zo'n jaar. We begonnen met Muse en Starlight. Lekker begin van je woensdagochtend, toch?
1: Lekker meeblaren.
0: Al had het ook wel Moonlight kunnen heten. Wat een prachtige maan, heb je hem gezien?
1: Ja, ik zag het, ja.
0: Schitterend, ja. Hè? Ja. Dus ik ga er gelijk googelen. En toen dacht ik, oh, waarschijnlijk is het volle maan. Maar dan was het waarschijnlijk maandag op dinsdag volle maan. Maar toen heb ik een woelige nacht gehad. En dat klopt.
1: Oh.
0: Grappig, hè?
1: En dat heb je dan is de volle maan een soort van met een dag vertraging komt hij of zo?
0: Nee. Ik had dus een woelige nacht. Alleen toen heb ik de link niet gelegd met volle maan. Gisteren was het me niet opgevallen dat het volle maan was.
1: Ah zo.
0: Dus nu zag ik hem aan de horizon. Ik denk, zou die nou vol zijn of is het net geen volle maan meer? En het was dus gisteren volle maan.
1: Oh, ja.
0: Ja, of dat dan met elkaar te maken heeft. Ik blijf dat toch graag geloven. Helemaal als je het pas achteraf ontdekt. Weet je wel, anders...
1: Ja, dan blijkt het toch weer te kloppen.
0: Ja, want als je het vooraf zegt van, oh, het is morgen volle maan, dan zal ik wel slecht slapen. Dan gebeurt het natuurlijk ook. Nou ja. He, voor wie het wil geloven. Het Nederlands elftal begint vandaag aan de lange reis naar huis. Ja, die hele WK-droom is ook naar de maan. Ze vliegen terug naar Schiphol. Rond de 10:50 vanavond komen ze aan in Amsterdam. KNVB die schrijft dat de spelers zich daarna naar het VIP-centrum zullen begeven. Ja, waar anders? Voor verdere afhandeling van de vlucht. Koeman die heeft natuurlijk zijn ontslag ingediend. Heb je het meegekregen?
1: Ik hoorde het net.
0: Ja, heeft dat vannacht gedaan. Wel balen voor de krantenmakers, hoor.
1: Want die zijn we net even te laat.
0: Die zijn net te laat, ja.
1: Ja, ik moest gisteren ook zo lachen met AD die zo'n kop hadden. Omdat ze natuurlijk ook net niet konden doen. Duitsland konden meenemen. We hadden ze op de voorpagina gezegd. Wie heeft er gewonnen? Kijk nu op AD.nl. Ja, dat vond ik heel slim.
0: Het is voor de ochtendkranten echt de meest vervelende tijdzone. Maar hij heeft een heel groot bericht. Jij zit niet meer op Facebook. Op Facebook gedeeld.
1: Nee, dat ben ik al een tijdje geleden.
0: Waarin hij helemaal uitlegt waarom hij afscheid heeft genomen.
1: Want ik hoorde net in het nieuws dat hij het ook op Instagram gedeeld heeft. Dus als u daar...
0: Oh, daar kun je ook kijken. Ja. Wat mij wel raakt is dan dit stukje. De afgelopen jaren hebben mij bovendien opnieuw laten beseffen dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal. Dat lijkt me al een mooi inzicht. Voetbal is mijn leven geweest, maar gezondheid is onbetaalbaar. Wanneer iemand van wie je zielsveel houdt een zware strijd voert, verandert je perspectief. Mevrouw Bartina heeft mij, ondanks haar eigen ziekteproces, waar ze natuurlijk middenin zit, uitgezaaide borstkanker, iedere dag gesteund en aangemoedigd om mijn werk als bondscoach af te maken. Dat getuigt van een ongelofelijke kracht. Ik ben haar daar meer dan dankbaar voor. Meer dankbaar voor dan ik ooit onder woorden zou kunnen brengen.
1: Wat mooi.
0: Ja. Ja. En terecht natuurlijk. Ja. Ik vind het ook wel,
1: dat zet alles wel weer in perspectief.
0: Ja, daarom. Ja. Ja. En dan voel je zich ook, kijk, deze man, die kan er van alles van vinden. En de bondscoach heeft het natuurlijk altijd slecht gedaan als het niet goed gaat. En fantastisch gedaan als het wel goed gaat.
1: Ja.
0: Maar het is gewoon vooral een mens. En ik vind het wel mooi dat die menselijkheid ook in zijn verhaal op Instagram en Facebook echt wel naar voren komt. Ja.
1: Nou, super vervelend natuurlijk van het Nederlands elftal. Maar wat dacht je van al die mensen? Ja, om het maar weer in een heel perspectief te plaatsen. Die hun hele Oranjestraat nu moeten schoonvegen. Ja, dan sta je dan. Dus wekenlang bezig geweest. Ja, dan loop je daar door je Oranjestraat helemaal met lampa plastic je huis ingepakt. Vlaggetjes opgehangen. Oranje papier en alles. Nou, dat mag nu allemaal weg. Het AD heeft daar vandaag nog wat tips over. Want wist je bijvoorbeeld dat die plastic vlaggetjes dus niet bij het plastic afval mogen? Vraagteken.
0: Nee, dat wist ik niet.
1: Nou, nu wel. Het kan juist schadelijk zijn om die vlaggetjes bij de PMB-bak te gooien. Want die lange slierten waar dat allemaal vast zit, die kunnen die machines die dat allemaal moeten verwerken, beschadigen. Even tip van Flip hier. Bewaar ze gewoon. Gewoon even netjes opvouwen. Voor een volgend oranje feestje. Kan je ook leuk volgend jaar met Koningsdag gebruiken. Of weet ik veel, een of ander volgend EK, WK, I don't care. Als je er toch van af wil, gooi ze dan bij het restafval.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat er toch wel mensen zijn die uit puur chagrijn dat ding eraf gritsen en dan verfrommelen en dan wegsodemieten. Dus het is dan toch een handige tip, Jeroen. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Ja.
0: Helene Fischer, die stond gisteravond in de Gelredome. En nou, dit was het hoogtepunt van de avond. Zal je niet verrassen, hè? Ademloos terug die nacht. Ja, daar zit je dan toch op te wachten.
1: Ik ken het ook nog wel.
0: Ja. Ik kwam gisteren wel wat fans tegen die richting Arnhem gingen. De recensies zijn vrij wisselend. Gelderlander schrijft: Helene gaf alles met zang, dans en acrobatiek. Ze oogde onvermoeibaar. Ja. Maar ze hebben het er ook nog over dat een groot deel van de tribune was bedekt met zwarte doeken om de leegte op te vullen. Er werd natuurlijk al druk over gespeculeerd. Hè? Waarom verplaatsen van de Johan Cruijff Arena naar de Gelredome? Zou kaartverkopen tegen zijn gevallen? En daar lijkt het dus wel op. De Telegraaf heeft het over een tamme start, maar de tweede helft van de show zat spectaculair en weergeloos in elkaar.
2: Jouw startnummer.
0: Ja, misschien denk je van Helene Fischer, ademloos duurde die nacht. Dat is toch even een goed idee voor een startnummer. Dan mag je me aanvragen.
1: Ja.
0: Als je denkt, jongens, Volbeat, dat is ook al wel weer even geleden. Dan kan dat natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Of iets anders waarvan je juicht. Dat is echt, dat is leuk. soort van, wat zullen we zeggen?
1: Nou, Celine Dion.
0: Ik noem maar wat. Ja. Alles mag, jouw startnummer. Een lekker begin van je dag. Laat het maar weten via de app. Draai ik bijna al eens die dancing on the

0: Hurking uit je dak gaan. Hij was helemaal ondersteboven van Dancing on the Ceiling. Ik vind het op een dansvloer al lastig, want ja. Misschien dat de zwaartekracht mij een beetje helpt als we het een keer op het plafond proberen.
1: Ik zou het gewoon proberen. Ja,
0: als iedereen naar beneden dondert, valt het ook niet meer op dat ik niet kan dansen. Precies. Dancing on the Ceiling was het. Lionel Richie, goedemorgen. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: Hallo, lieve mensen. Hier is de belangrijkste punten uit de verkeersinformatie van deze ochtend. Met nu, ja, het is een beetje een saai verhaal, want het is de afgelopen week eigenlijk steeds hetzelfde. Omdat de A44 dicht is van Den Haag naar Amsterdam. Nu ook weer behoorlijke file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn bij Delft en Zoeterwoude. Nu een half uur vertraging.
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is What a Way to Die van Nona. NPO Radio 2 Topsong.

0: zij zou moeten doen. Nou ja, ze moeten natuurlijk helemaal niks, Nona. Maar wat ik heel erg leuk zou vinden, als zij dus met het Metropoolorkest of een ander orkest, een willekeurig orkest, als het maar een orkest is, zou optreden in het Concertgebouw in Amsterdam. Of in Carré. En dan dit doen, weet je wel, orkestraal, groots uitpakken, symfonieorkest.
1: Nou ja, jij kent mensen, dus ik denk dat je dat dan gewoon moet voorstellen.
0: Gewoon een keer opperen?
1: Ik zou het gewoon
0: doen. Denk je niet dat ze dan zoiets heeft van, waar bemoei je mee, vriend?
1: Nee, ik denk niet dat ze dat denkt. Als ik Nona een beetje ken, denkt zij... Nou, dan zou misschien kunnen dat ze het wel denkt en dat ze dan dat ze het niet zegt. Nee.
0: Nee, maar zou ze niet... Nee, maar dit is toch niet, dit is toch geen hogere wiskunde. Dit hebben ze toch zelf ook al lang bedacht, dat ze dat een keer moeten doen. Dat denk ik.
1: Ja. Nou ja, dat hopen we. Ja, nee, nou, nee, ik zou het gewoon eens doorgeven. Bel er gewoon eens op.
0: Stuur ja, nee, naar Nona. Ja. Ja. Ja. Goed, dan What A Way To Die is deze week topsong. Ik schrijf het even op het to-do-listje voor vandaag.
2: Jouw startnummer.
0: Daar staat ook dat we even moeten babbelen met Patricia. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen.
1: Hi, Patricia.
0: Wij moeten nodig even praten met elkaar.
3: Oh. Ja.
1: Wat nou dan?
0: Nou, je hebt een drukke dag vandaag.
3: Nou, valt wel mee, gelukkig.
0: Ik begreep het al. Je gaat een beetje werken, een beetje opruimen.
3: Ja.
0: Alles een beetje dus, vandaag.
3: Ja, alles een beetje. Ik even looptempo vandaag.
0: Maar waarom dan? Ben je er aan toe? Ben je aan vakantie toe?
3: Ja, ook wel. Maar ja, ik heb gewoon de laatste weken heel druk gehad. Dus dan wil ik vandaag even rustig aan doen.
0: Nou, groot gelijk. Heb je meer dan verdiend?
3: Ja, nou, dank je wel.
1: Waar ben je zo druk mee geweest?
3: Ja, ook met werken en ja, ritjes naar het ziekenhuis. Want mijn vriend ligt in het ziekenhuis.
0: Oké. Okay. Hoe gaat het dus, nu met hem?
3: Ja, steeds een beetje beter. Dus ja. Gelukkig wel.
0: Ja, was het heel ernstig of is het ernstig?
3: Het was heel ernstig en het is nog wel een beetje ernstig. Alleen nou onder controle.
0: Oké, okay, nou ja, goed om te horen. En maak je je veel zorgen? Is het iets waar je wakker van ligt ook?
3: Nee, ik lig er nou niet meer wakker van. Maar, dat heb ik dus wel gedaan. Dus ja. Vandaar dat ik nou een beetje rustig aan doe.
0: Ja, en, maar als ik je zo hoor, dan is het stabiel en langzaam steeds beter.
3: Nou, dat.
0: Nou, blij voor je, Patricia. En ik zei net al, ik bedoel, zonder dat ik dit verhaal wist dat ik het je gun. Maar nu gun ik het je alleen nog maar meer.
3: Nou, heel lief. Dankjewel.
0: Maar ik moet wel zeggen, mensen denken nu natuurlijk... Oh, Patricia, die komt dan met een heel rustig liedje. Want een, ja, daar is aan toe, maar daar is geen sprake van in.
3: Nee, lekker vol beat.
0: Ja, gewoon even vol beat erin. Ja, gewoon even vol op Lola Montez.
3: Ja. Hoewel ik moet zeggen, ik vind Mona ook wel heel mooi, hoor, wat we in het draaiden.
0: Ja, maar dat is dan toch prachtig in het voorprogramma? Het voorprogramma van
3: Vol Beat. Ja, sowieso. En dan met dat orkest helemaal goed.
0: Ja, en dan houdt het elkaar mooi in balans. Doe je vrienden groeten van ons, Patricia. Hou je haaks.
3: Zeker doen.
0: En een mooie dag vandaag.
3: Dankjewel.

0: Ronald Koeman is niet langer de bondscoach van het Nederlands elftal. Gisteravond maakte hij bekend dat hij opstapt. Nog geen dag na het teleurstellende verlies tegen Marokko op het WK voetbal. Verslaggever Jeroen Stekelenburg.
1: In een lange verklaring op zijn eigen Instagram-account zegt Koeman: afgelopen nacht heb ik de beslissing genomen om mijn periode als bondscoach van het Nederlands elftal af te sluiten. Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Bartina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
0: Koeman was 2 keer bondscoach. Hij zat in totaal 64 keer op de bank. En namen die rondgaan als opvolger van Koeman zijn Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag.
2: Die zijn nog te jong. Ja, dat denk ik.
0: Denk je dat?
2: Ja, we hadden het er vanochtend ook over. Het is natuurlijk uiteindelijk toch best wel een risicobaan.
0: Nou ja, Arne Slot is wel per direct beschikbaar. Dus dat scheelt misschien. Misschien halen ze hem wel uit het buitenland dit keer. Pep Guardiola bijvoorbeeld. Sarina Wiegman heb ik zelfs ook nog gehoord.
2: Sarina Wiegman?
0: Ja.
2: Dat zou ook wel out of the box zijn.
0: Ja.
2: Ik zat te denken aan Ron Jans. Dat lijkt mij dus heel erg leuk.
0: Oh ja. Ja, wie weet.
2: Kijk, die is met pensioen. Weet je wel, die heeft niks meer te verliezen. Die is aan het einde van zijn carrière.
0: Ja, ja.
2: En dan is het natuurlijk een hartstikke leuke klus, zoiets.
0: We gaan het afwachten.
2: Ja, we gaan het afwachten. Ja. Dat sowieso.
0: We hebben er toch geen invloed op, JB. Opnieuw laat de natuur van zich horen met een record. Het zeewater was namelijk nog nooit zo warm voor de tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen wereldwijd nu bijna 21 graden. De oorzaak is niet alleen de opwarming van de aarde door klimaatverandering. Ook het weerfenomeen El Niño speelt een rol. En daarbij warmt het water van de Stille Oceaan iedere 2 tot 7 jaar extra op. President Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim 1 miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streekt hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Uit de WK-pool van Oranje ligt nu ook Zweden eruit. Het land verloor gisteravond kansloos met 3-0 van Frankrijk. Met weer een hoofdrol voor deze man.
3: Kylian Mbappé zet Frankrijk op slag van rust op voorsprong en duikt in de armen van zijn coach. Hij is nu ook Klozen voorbij. 17e WK-doelpunt ooit. Wat een ongelooflijk aantal voor een speler van 27 jaar pas.
0: Ja, Mbappé maakte er nog één en staat nog maar 1 doelpunt achter WK-topscorer aller tijden Messi. En verder schoot Haaland de Nooren een ronde verder tegen Ivoorkust. En Mexico-Ecuador is net afgelopen en daar werd het 2-0.

0: Op dat liedje wat je toe wil voegen. Of ja, was het snel duidelijk?
1: Nee, het was meteen duidelijk. Daar was geen enkele discussie over. Want er is natuurlijk maar één nummer als we het hebben over het jaar 2023... dat aan het lijstje kan worden toegevoegd.
0: Oh, ik denk dat ik het weet.
1: Ja. De dame die in de jaren 80... We maakten kennis in de jaren 80 met haar. En toen dachten we, oh, leuk zo'n eendat vliegje.
0: Maar is het
1: maar
0: alweer zo lang geleden, joh? Want als jij de hit toe gaat voegen aan onze collectie... die ik denk dat je gaat toevoegen...
1: Ja.
0: In mijn hoofd was dat vorig jaar nog een hit.
1: Het is gewoon een tijdloze hit. Ik denk dat is gewoon wat het is. Maar goed, we maakten in de jaren 80 kennis met haar. Dachten we, leuk eendagsvliegje. Maar toen kwam ze terug, toch in het jaar 2000... met Can't Get You Out of My Head. En toen dachten we, nou, nu is het wel klaar met Kylie. En dat was niet. Dat was in 2023 kwam ze gewoon keihard terug. En hier bij Radio 2 dacht ook iedereen, ah, wat een stomme plaat. En toen later werd het toch een van de grootste hits.
0: Nou, dat was toch helemaal... Want jij was toch samen met Desiree van der Heijden, was je een groot fan?
1: Ja, tegen de stroom in. Want iedereen hier dacht van... Nou,
0: jullie waren de influencers.
1: Dat gaan we mooi niet doen. Nou, dat maakt niet uit, want het was uiteindelijk gewoon wel een heerlijke klapper. Ja, en als we het hebben over 2023... Ja, daar is ze. Kylie. Padam, padam.
0: Ja, dat is eigenlijk een hit gemaakt, dat wou je even zeggen.
1: Nou, hier in Nederland wel, ja. Maar goed, thank me later.

al voelt het als gisteren. 2023 toegevoegd aan onze na 2000 collectie. Padam, padam van Kylie Minogue. Toch nog heel even de inspiratiebron van de Gigi Dragon. Dat is toch lekker op weg naar Zuid-Frankrijk.

0: Toi.
1: Wat is dat toch met deze muziek dat je hier gelijk in Parijs waant?
2: Je wil
1: gelijk gaan. Je wil echt gelijk gaan. Dan maar de hele dag in de bloedverziekende hitte op de Rue du Soleil. Maar dan maakt Edith Piaf een hoop goed in al die prachtige Franse chansons.

0: American Girls van Harry Styles. Voor de Power of Love van de Hulu's en de Nieuws. Hoe is het op de weg, Jeroen?
1: Nou, het is niet heel erg druk. Het is een beetje een saai verhaal. Want ik zei het net ook al, de omrijders voor de werkzaamheden op de A44 die dicht is. Van Den Haag naar Amsterdam. Daardoor gaat iedereen via de A4. En daardoor sta je nu vanaf het knooppunt Ypenburg tot aan Leiden in de file. En kan je lekker, ik zie wat jij niet ziet, spelen met jezelf. Want je hebt 3 kwartier extra reistijd.
2: Goedemorgen Jan-Willem.
0: Goedemorgen Monique.
2: Goedemorgen Jeroen.
1: Hoi Cindy.
2: Is er nog nieuws?
0: Jazeker. Bij de première van de nieuwe Minions film was een zangwedstrijd. De Minions, och wat zijn ze leuk hè. Ik ben fan van de Minions. Heb je wel eens een Minions film gezien of niet? Ook niet de verschrikkelijke ikken?
1: Nee, dat is aan me voorbij gegaan. Maar het is een aanrader dus.
0: Ja, het is echt, echt heel erg leuk. Het is leuk voor kinderen, maar volwassenen is het minstens zo leuk. Nou ja, de Minions, die kunnen ook goed zingen. Bijvoorbeeld deze klassieker. Okay. Dit is... Je hebt het waarschijnlijk wel herkend. Dit nummer doet het altijd redelijk in de top 2000.
1: Ja.
0: Nou ja, het is het bananentaaltje van de mini. Het is een gek taaltje, heel grappig taaltje ook. Dan moet je ze zo goed mogelijk nadoen. Dat was het idee. En mensen zijn er heel goed in. Laten we even luisteren naar een originele Minion.
3: Luca, zo'n panodo. En ook. C'est la banana.
0: Ja, het
1: lijkt alsof we Japans praten.
0: Ja, het lijkt van alles. Hier hoor je even 2 mensen die je Minions nadoen. Uiteindelijk heeft Reinier Kando gewonnen. Het is toch net echt, hè? Als Minion Jackson.
1: Oké. Okay.
0: En wat heeft ze gewonnen?
1: Een enorme gouden banaan.
0: Jij mag niet meer raden. Ja, dat is toch leuk. Ja. De film draait vanaf vandaag ook hier in de bioscoop. De nieuwe Minions film.
1: Heel veel beschuit met meisjes in het ziekenhuis in Veldhoven. Want een vrouw is daar bevallen. Niet van 1, niet van 2, niet van 3. Maar van 4 kinderen. Het is ook nog eens een 1-eiige vierling. Nou, dat zat er al een tijdje aan te komen. Dus in het ziekenhuis waren ze weken geleden al begonnen met de voorbereidingen. In een operatiekamer, daar is eigenlijk maar ruimte voor 3 kinderen. Dus, nou ja, goed, het moest allemaal gepland worden. 4 jongens zijn gezond op de wereld gekomen en ze heten Adam, Amir, Hassan en Hussein. Ze hebben ook al een grote zus. En om eventjes duidelijk te maken hoe bijzonder dat is. Een 1-eiige vierling, dat komt naar schatting bij ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor.
0: Zo. Mooi initiatief in Groningen. Krijg je daar een brief van de gemeente waar je geen touw aan vast kunt knopen. Vanaf vandaag mag je die gewoon terugsturen.
1: Ja, doe je.
0: Dat is een ideaal ding. Ik snap er helemaal niks van. Dan stuur je hem terug. Binnen 10 werkdagen krijg je dan dezelfde brief terug. Maar dan in duidelijke, begrijpelijke taal. De gemeente zegt er eerlijk bij. Als je een brief niet begrijpt, dan ligt het niet per se aan jou. Maar misschien wel aan ons. En eerlijk is eerlijk. Dat hoor je natuurlijk niet zo vaak. Dat een overheid gelijk hand in eigen boezem steekt. Je kan ook denken van, waarom stuur je dan niet gelijk een begrijpelijke brief?
1: Dat denk ik.
0: Dan is het dus ook opgelost. Ja, maar je moet ergens beginnen natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: Laten we lief zijn voor elkaar.
1: Zo is het ook.

0: Michael en Queen. En die George Michael laat het zo makkelijk klinken. En dat zijn de hele grote die het laten klinken alsof het vanzelf gaat. Maar ondertussen liep hij daar dagen rond bij de voorbereidingen van dat Freddie Mercury Tribute Concert. Dat was op 20 april 1992. Alle grote artiesten die traden erop. En hij was daar de hele dag, keek een beetje mee en was alleen maar aan het oefenen en aan het meekijken. En een beetje die sfeer aan het proeven, met mensen aan het praten. En nou ja, hij nailde dat. Dit is toch prachtig. Ja, mooie woorden.
1: Ja, mooi.
2: Hier is Carmen.
1: Ja.
2: Hier is Carmen. Met een raadsel.
0: Zometeen het nieuws van 7 uur. De grote vraag is, gaan wij het ook nailen?
3: Ja, dat is de vraag. Waar gaat dit over zo?
4: Nou ja, echt bizar wat er gebeurt. En ja, zo vreselijk lief van Anna.
1: Lief van Anna. Mm-hmm. Zij was op vakantie, deze mevrouw. En Anna die heeft op het huis gepast, dus die heeft de poes eten gegeven. Oh, en de post netjes op een stapeltje gelegd.
3: Heel belangrijk.
0: Ja. Ik denk dat Anna een puberdochter is en ze heeft de kamer opgeruimd.
3: Ze heeft de kamer opgeruimd?
0: Ja, maar dat is echt een mijlpaal, hoor.
3: Heel lief van haar.
0: Nee.
5: Dit is NPO Radio 2.
3: Nou, dat vertel ik je als je eerst koffie hebt gedaan.
0: Nou, okay. Ik zou het wel wat vinden voor het nieuws, hoor. Als een
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
10: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
11: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
10: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
12: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
13: Hak je dag!
14: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
15: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
16: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
17: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
16: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
18: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
0: Het is 7 uur op woensdagochtend met het NPO Radio 2 en de Westjournaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de €150 moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen, minimaal €3. Zo moet oneerlijke concurrentie worden aangepakt. En ook lukt het de douane niet om alle losse pakjes uit China te controleren. Omdat er volgens deze douane-expert zoveel verschillende spullen binnenkomen.
20: Nu komen er veel meer zendingen aan. Ja, en als ze één goed hebben geïnspecteerd, zegt dat nog niks over alle andere goederen die zich in een container bevinden. Dus dat is de grote uitdaging waar zij voorgesteld staan.
19: De EU is van plan om binnenkort met meer maatregelen te komen. Ronald Koeman heeft de handdoek in de ring gegooid. Na de vroege uitschakeling op het WK stopt hij als bondscoach. Hij voelt zich verantwoordelijk. En hij zegt dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal. Hij doelt daarmee op zijn zieke vrouw. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men daarachter. De jongen was erg overstuur. Dat busje was van hetzelfde vervoersbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Een 18-jarige vrouw uit Hilversum is een inzamelingsactie begonnen voor een biologische tuinderij in 's Gravenland. Die werd hard getroffen door het zware onweer zaterdagnacht. Grote hagelstenen verwoesten daken, potten en kassen.
21: Hey, hier zijn de hagelkorrels gewoon ingeslagen.
22: Ja, de tuinders waren natuurlijk helemaal van slag. Dus ik dacht, nou, dan zet ik een fundraiser op.
21: Nou ja, echt bizar wat er gebeurt. En ja, zo vreselijk lief van Anna.
22: Elke keer als ik weer refresh, dan is het elke keer weer meer.
21: Geweldig. Ja, je hoort het al. Wordt al weer emotioneel van, maar het is echt prachtig.
19: Ja, binnen. Ik ben mijn stem even kwijt.
0: Ja, ik hoor het. Dat is een enorme kikker. Heb je wat te drinken?
19: Ja.
0: Gaat het?
19: Dat helpt niet. Ja, er schoot iets in mijn keel.
0: Oh. Nou, dat schiet niet. Moet ik even het weerbericht doen?
19: Dat is ook goed.
0: Ja. Oh, het is eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Maar dit is geen kikker meer. Dit is een complete wurgslang, zo te horen.
19: Ja, joh. Dat gaat niet weg ook. Maar het komt goed.
0: Sowieso. Dan nu eerst even de verkeersupdate. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
23: Goedemorgen. Ja, de ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Verreweg de meeste files staan op de wegen in Zuid- en Noord-Holland. En dat komt door de werkzaamheden aan de A44 bij Sassenheim, die dicht is richting Amsterdam. En op de A27 Breda-Utrecht wordt gewerkt bij knooppunt Gorkum. Ook die weg is dicht. Het leidt tot files op de omleidingsroutes. En juist op een van die omleidingsroutes is een ongeluk gebeurd. Het gaat om de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade, daar is de extra reistijd opgelopen tot een uur in 15 kilometer file. Ik zie net wel dat de kruisen doven, dus de rijbaan is wel weer vrijgegeven. Op de A27 Breda richting Gorkum, tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum, nu 7 kilometer file voor de wegafsluiting. En je bent daar zo'n 20 minuten langer onderweg.
0: Dankjewel. Zometeen gaat hij rollen.
24: Een dobbelsteen.
0: De grote vraag is, wat mag Rob plek voor 6 liedjes? Even kijken hoe het is met
24: de
19: Volgens mij leef ik weer.
0: Nou, een beetje. Rustig. Maar wat bizar, maar wat schoot er in je...
19: Ik denk dat je geen muesli moet eten vlak voor je...
0: Oei.
19: Ik denk dat dat het is.
0: Zou goed kunnen.
19: Maar goed.
0: Cornflake Girl, Tori Amos.
19: Ja, nee, ik dacht aan England Dan en John Ford Coley. Ken je die nog? I'd really love to see you tonight. Mooie plaats.
25: Laten we eens eventjes doen. Parijs, Kenny B.
0: Ja, waarom ook niet?
25: Ja, precies.
24: Een dobbelsteen.
0: Frisse morgen in Parijs. Precies. Van jouw business.
25: Van mijn business.
0: Dus jij denkt, ik weet er ook nog wel een plek voor 6 liedjes. Dus op de dobbelsteen. Misschien moet ik even een borrel voor je halen, Carmen.
19: Ja, doe dat, een hele ster.
26: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
4: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.

0: verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
8: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
7: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
12: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
11: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.

0: Jan Willem start op.
1: BNN Vara.
2: Zomer op je radio.
3: Goedemorgen.

0: welkom op woensdag 1 juli 2026. Je hoorde het net al bij Carmen. We worden wakker zonder de bondscoach vandaag. Ronald Koeman die stopt ermee. Dat schrijft hij gisteravond op zijn social media. Ja, en je voelde dat ook wel aankomen, toch? Dit was onvermijdelijk. Gisteren na de wedstrijd tegen Marokko vroeg Jeroen Stekelenburg van de NOS Ronald naar zijn toekomst. En toen zei hij dit.
1: Is het te vroeg om aan jou te vragen hoe dit nu verder gaat?
2: Dat gaat vanaf morgen komen.
1: Ja, maalt het al in je hoofd of helemaal niet?
2: Ik heb daar wel mijn gedachtes over, maar het lijkt me niet...
1: Krijgen we geen inkijkje in?
2: Nee, zeker niet.
1: Oké. Okay.
0: Nee, dus we kwamen het een paar uur geleden net te laat voor de ochtendkranten. Dus je loopt nog een beetje achter de feiten aan. Dat was gisteren ook al zo lullig. Dat was ook al te laat. Maar we gaan dus op zoek naar een nieuwe bondscoach. Is dat voor jou? Ik denk dat je het wel zou kunnen.
3: Lekker bondscoach. Nou, dat was wel gezellig. Goeie, dan. Gezellig met de boys. Lekker,
0: goeie assistent voor de techniek. En dan jij voor de motivatie. En de lekkere muziek natuurlijk. Ik wil meer ABBA. Over meer ABBA gesproken. De grote vraag is, staat er ABBA op het lijstje van onze mystery guest? We weten het over een uurtje. Dan krijgen we ze alle vijf. Nu even kijken wat rolde uit de printer, jongen. Ik kan het niet goed zien.
3: Even kijken hoor. Oh ja, Aretha Franklin. R-E-S-P-E-C-T.
0: Dat is een leuke.
3: R-E-S-P. Ik had hem even een fragmentje gemaakt. Ik ga het even laten horen.
4: Dus je dacht van, wat was het ook alweer? Nou, dit liedje dus.
0: Huh?
4: Ja. Nou ja, als je het hoort en je denkt, nou, dat kan maar één iemand zijn, dan laat het even weten via de NPO Luister-app natuurlijk.
0: Bij respect denk ik snel aan een politicus. Iemand die dan zegt, ja, we moeten meer respect voor elkaar hebben, en vervolgens vechten ze elkaar de tent uit in de Tweede Kamer.
4: Oh, nou, ik hoop het niet.
0: Of een sportman of een sportvrouw. Want daar is respect natuurlijk ook belangrijk.
4: Of gewoon iemand die het gewoon een leuk liedje vindt.
0: Dat kan natuurlijk ook.
4: Niet alleen fijne muziek op het lijstje van onze mystery guest vandaag. Ook in het Stadspark vanavond in Groningen klinkt het lekker. Ja! Mumford & Sons treden daar vanavond op. En wij zijn maar een handshake away van de mannen natuurlijk. Sarah Julia, die staat vanavond in het voorprogramma. Een maand geleden stonden ze nog bij ons op het podium bij Jan-Willem Ruimte op televisie.
0: Dat was leuk, bij ons mini-festival.
4: Ja, mini-festivaletje. Nou, heel veel plezier als je er vanavond bij bent.
0: Ja, en het was de comeback van de eeuw Serena Williams. De tennislegende, die stond weer op de baan op Wimbledon. Nou ja, het had de comeback van de eeuw moeten worden. Want ze heeft haar eerste wedstrijd gelijk verloren. Van de Australische Maya Joint. Dat ging zo.
5: Maya Joint has just beaten a legend, one of the greatest athletes of all time, and we wonder if time has finally caught up with the great, great Serena Williams.
0: Ja, maar toch lullig hè, van zo'n commentator die dan zegt, en we vragen ons af, heeft de tijd dan eindelijk deze legende ingehaald?
4: Ze is gewoon te wachten op haar ondergang.
0: Ja, nou ja, daar lijkt het dan op. Ja. Morgen staat ze nog wel samen met haar zus Venus in het dubbelspel op de baan bij Wimbledon. Dus,
6: Bootie van de Zandschulp.
0: Je bent zo jong als je je voelt, hè?
7: De man die het doet, de trots van Veenendaal. Is er nog wat over hem te melden?
4: Nou, zeker wel. Hou je vast. Bootie van de Zandschulp en Jesper de Jong zijn de twee Nederlanders die nog in het heren enkel toernooi van Wimbledon zitten. En weet je wat nou het leuke is? Als ze vandaag allebei hun tweede wedstrijd winnen, dan moeten ze in de derde ronde tegen elkaar. Nou ja.
0: Ja, dus... Maar voor wie moeten we dan zijn?
4: Nou, weet ik niet. Dat is dan maar net wie ervoor staat. Daar zijn we dan voor.
0: Oh, wij zijn voor degene die wint. Oh, dat is altijd handig inderdaad. Ja. Nou, we zagen heel even het jaar doormidden. Het is vandaag 1 juli. We hebben er 6 maanden op zitten. En we hebben nog 6 maanden te gaan. Ja. En dat betekent dat er ook weer een heleboel dingen gaan veranderen. Want vaak gaan nieuwe wetten op 1 juli in. Het minimumloon bijvoorbeeld gaat vandaag omhoog. Net als veel uitkeringen en de AOW. Dat is ook alvast een lekker vooruitzicht, hè, Johan?
4: Onvermijdelijk.
0: Voor pakketjes uit het buitenland, en dat is wel even belangrijk ook voor mensen die dan de gewoonte hebben om goedkope
4: shit
0: te bestellen. Ik noem een willekeurig prijzenwinkeltje. Ja? Voor pakketjes uit het buitenland moet je €3 extra betalen.
4: Nee, maar de prijzenwinkels komen gewoon...
0: Bij
4: de Acetion vandaan.
0: Oh, ik had altijd het idee dat je dat dan ook ergens in China bestelde.
4: Maar uiteindelijk komt het natuurlijk allemaal in China. Maar...
0: PostNL mag vanaf nu 2 dagen doen over de verzending van brieven. Dus dat je als je denkt van, hé, is hij nou nog niet aangekomen, dan weet je dat het dus mag, 2 dagen. En waarschijnlijk krijg je vanaf vandaag minder ongewenste verkooptelefoontjes. Want bedrijven mogen hun klanten niet meer zomaar ongevraagd bellen om allerlei producten of diensten te verkopen. En daarom zijn we de afgelopen weken bestookt met mailtjes. Mogen we je nog bellen? Heb jij die mailtjes ook gehad?
7: Nee.
0: Ik heb heel veel mailtjes gekregen. Mogen we je nog bellen? Ik dacht, waarom vragen jullie of je mij nog mag bellen?
7: Maar dat is dus bij mij. Hoor.
0: Nee, ja, we, vaak laat je dat. Want dat soort mailtjes ervaar je dan ook weer als spam. Dus de antwoord
7: is 0800-1121.
0: Je mag ons altijd bellen.
7: De A4 van Rotterdam naar Amsterdam is sowieso al heel erg druk deze week vanwege de omrijders van de A4.

0: Een moderne klassieker. Dit is er eentje die over 100 jaar nog gedraaid wordt. Dan heb je de top 2000 aller tijden. En dan staat dit gewoon in de top 100. Misschien ooit wel in de top 10. Zou me niks verbazen. Impossible for Nothing But Thieves. Met ervoor Another and Talk To You. Als je denkt, nou jongens, ik weet er wel eentje.
1: De dobbelsteen.
0: Dan weten wij er ook nog wel eentje. Namelijk de dobbelsteen. 0800-1122. Om een lekker liedje aan te vragen. Plekje 5 en 6 zijn nog vrij. 0800-1122. Via de app binnengekomen. Judith, plekje 1 is voor jou. Goedemorgen jongens. Voor de dobbelsteen. Hey St. Peter van Flash in the Pan. Vergeet de pareltje.
2: 2. Rob, goedemorgen. Mijn dochter Lynn Ruijs luistert op mijn vrije woensdag. Had het gezellig mee. Zij is in de beurt voor de dobbelsteen. En ik wil graag Loser van Roxy Dekker horen. Groetjes van Rob.
0: Groetjes terug.
2: Ja.
0: Ook aan Lynn.
2: Hoi Lynn.
0: Cindy, plekje 3 is voor jou. Goedemorgen, schrijft ze. Ten aanleiding van de kikker in Karmers, in de keel van Karmen, die later een slang bleek, dacht ik aan Whitesnake met Here I Go Again voor de dobbelsteen. Oh, ze komt net binnen. Karmen, hoe gaat het met de slang in je keel?
3: Ja, die is weg.
2: Oh, die is weg.
0: Oké, Cindy, dan halen we je van de dobbelsteen. Want de slang... Nee hoor. Whitesnake en Here I Go Again. Voor de slang in jouw keel. Dat is wel lief van Cindy, hè?
4: Heel lief. Dankjewel.
2: 4 is Ruud. Goedemorgen, vrienden. Hebben jullie nog plek voor No Son of Mine van Genesis voor de dobbelsteen? Vooral gewoon omdat het een prachtige plaat is. Nou, bij deze.
0: We gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hallo, met wie spreek ik?
5: Bij Pascal.
0: Hey Pascal, goedemorgen. Wat mag er op 5?
5: Ik wil graag Zonne van Ramstein.
0: Zonne van Ramstein. Even lekker rustig opstarten.
5: Ja, zeker. Mooi weer.
0: Ja, toch. Ik geef je groot gelijk, Pascal. Hij staat op 5.
5: Dankjewel.
0: Joe, jij bedankt voor het bellen.
6: Hoi.
0: We gaan naar nummer 6. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Hi. Met wie spreek ik?
7: Met Mirjam.
0: Hey Mirjam, goedemorgen. Wat kan ik voor je betekenen?
7: Nou, ik hoorde Jeroen vanochtend, ik werd net wakker hoor, ik hoorde Jeroen vanochtend Parijs noemen.
0: Ja.
7: En toen dacht ik, die Frans-Nederlandse zanger, die dan die zin, ik ken de titel niet, ik weet het niet. Het is nog 's ochtends vroeg, hè?
0: Ja.
7: Praat Nederlands met me.
0: Gaat Nederlands met me.
7: Mm-hmm. Je parle peu, petit peu français.
0: Ja.
7: Die.
0: Ja, dat is ook het enige zinnetje dat ik kan in toch, in het Frans. Je parle peu français.
7: Maar dus weet je welke ik bedoel?
0: Ja, ik denk dat jij degene bedoelt die Jeroen ook bedoelde.
2: Gewoon
0: van Kenny B, Parijs. Frisse morgen in Parijs. Ja, gewoon de business. Okay. Ja.
7: Oh, dat wist ik niet.
2: Ja, joh. Soms is het leven zo overzichtelijk.
0: Ja.
7: Die dus.
2: Staat als een Eiffeltoren boven water.
0: En zo is het. De vraag is Kenny B of Kenny niet. Ik ga gooien, Mirjam.
7: Ja, is goed.
0: En de grote vraag is, wat gaat het worden vandaag? We hebben al heel lang geen 6 gegooid.
2: Straks heeft Carmen weer een kikker.
0: Ik denk, gooi even die slang uit de keel. Ja, maar dat is goed, want als je schrikt, dan...
4: Dan is die weg, hè?
0: Dan is die weg.
4: Dan blijft die ook weg.
2: Even een testcase, dan kan je even zeggen welke het is geworden.
4: Ik zal je vertellen, het is geworden. Ik heb goed nieuws. Nummer 6.
7: Leuk.
0: Nou, dan moest het zo zijn. Hé, maar wat leuk dat je dan met een slaperige kop zo'n zinnetje opvangt... en dan gelijk denkt, ja, dat is leuk. Dat is een goed idee. Zo ga ik mijn dag beginnen.
2: Maar ik vind het vooral grappig dat jij die associatie had met dat Parijs... terwijl ik dat hele zinnetje nooit heb genoemd, maar wel het liedje bedoeld.
0: Ja, maar dat is gewoon jouw business.
7: Ja, precies, want ze zit aan die boulevard op een gegeven moment. Ja. Daarom dacht ik aan dat liedje.
2: Met een kopje koffie.
0: Dat is toch lekker, hè, Mirjam?
7: Ja.
0: Nou, dankjewel voor het bellen en ga genieten van het liedje.
7: Dankjewel. Fijne dag.
0: Doei. Hoe is het weer daar eigenlijk?

0: De A12 Arnhem-Utrecht bij Maarsbergen met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En er was ook net een ongeluk op de A20 richting Gouda. Die maakt daar de dagelijkse file extra lang bij Moordrecht. En je bent er een half uur langer onderweg.
1: Dankjewel. 3 minuten over 7:30.
2: Daar is Carmen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet, die vorige week werden gepresenteerd. Een meerderheid lijkt voor, maar onder meer JA21, SGP en ChristenUnie zijn kritisch. Ze vinden dat boeren in de zones rond natuurgebieden te hard worden geraakt.
4: Wij zullen stevig aangeven dat ik wel wil dat we van het stikstofslot gaan, maar niet dat boeren offers brengen die niet nodig zijn.
5: Een van de dingen die ons echt wel stevig raakt is die grote zones.
6: In de basis moet er denk ik wel echt iets gebeuren aan die zonering.
3: De BBB zegt dat er vandaag veel boeren bij het debat worden verwacht. Of ze met de trekker naar Den Haag komen, dat weet Caroline van der Plas nog niet. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela is om hulp te bieden na de aardbevingen daar, komt terug naar Nederland. Ze zochten onder meer met reddingshonden naar mensen die nog in leven zijn. Maar de kans daarop wordt steeds kleiner. Het team kan daar niet zoveel meer doen. Er zijn nu meer dan 1900 doden geteld in Venezuela. Een gevoelige klap voor president Trump. Ook in de toekomst krijgen baby's die in de Verenigde Staten worden geboren automatisch het Amerikaanse burgerschap. En dan hebben we het over migranten die daar een baby krijgen. Trump wilde daar een streep doorheen zetten, maar het Hoge Rechtshof ging daar niet in mee. Amerikanen met een migratieachtergrond zijn daar blij mee.
7: I have a message for president Trump. You may try to redefine what it means to be an American and you will fail. We are American. We belong here. And no wannabe king will ever take that away from us.
3: You're here. En vanavond is het Nederlands elftal weer terug op eigen bodem. De selectie en de staf vliegen vandaag terug uit Amerika. En eenmaal hier zullen ze weinig meer merken van de oranje koorts. Want op de meeste plaatsen is de versiering alweer weggehaald na de nederlaag tegen Marokko. Ook in Breda.
8: Het wordt lafgebroken gelijk, hè?
9: Ja, daar zijn we klaar mee. Slechte keuzes van Ronald Koeman.
8: De vlaggetjes hangt er wel even anders bij vandaag, hè?
10: Ja, haal stok.
3: Ja, ook supermarkten zullen balen van de uitschakeling van oranje. Sommigen geven de oranje artikelen al weg. En de kwalificatie voor het EK zal oranje met een andere bondscoach moeten doen, want Ronald Koeman is opgestapt. Zo maakte die zelf bekend gisteren op Instagram.
2: Telegraaf. Telegraaf, ja. Ja,
11: zeker.
2: Ja. Grote kop.
3: Kom maar door.
2: Vastbijter.
3: Vastbijter.
11: Ja. Dit gaat over een dier. Dit is of een is een hond die niet los wilde laten. Of het gaat over teken. Ik hoor heel weinig over teken. Terwijl het tekenseizoen is er ook alweer begonnen.
2: Ja, muggenseizoen.
3: Ik heb al heel veel pissebedden gezien.
11: Ja, misschien is deze krantenkop een soort voorteken.
2: Andy Kerrigan uit Colorado die opende afgelopen weekend niet vermoedend de deur van zijn pick-up toen hij opeens oog in oog stond met een beer.
11: Huh?
2: Waar is Freek Vonk als je hem nodig hebt? Deze beer, een jonkie van vermoedelijk een jaar oud, had zich genesteld op de passagiersstoel van zijn truck. Ja, die had 's nachts de ramen open laten staan en zo was die beer naar binnen gekropen. Het dier ondernam geen poging om de auto te verlaten, tot ontsteltenis van Andy die de truck nodig had om naar het werk te gaan. Ja, zo gaan die dingen. Hij besloot een plank te pakken en de beer daarmee met succes te verjagen.
11: En nu zit die beer op de weg.
2: En nu zit die beer op de weg, ja. Krijg je dat?
11: Carmen, dankjewel. Was weer berengezellig. Tot straks. Hè.

0: van girar por aquí. Midnight Sky van Miley Cyrus en Supertramp ervoor en Give a Little Bit. Goedemorgen.
1: Nieuwe muziek op Rockband Radar.
0: Ja, het is fonkelnieuw, maar het klinkt alsof het een rock ballad is opgenomen in de jaren 80. Die vibe heeft het. En het heeft te maken, denk ik, met de verhuizing van de zanger van Twin Atlantic vanuit Schotland naar Toronto, Canada. Dat is natuurlijk nogal een verschuiving. Mm-hmm. Dat is nogal een soort van aan de andere kant van de wereld. Mm-hmm. En heel soms, ja, dan zorgt zo'n verhuizing ook voor nieuwe inspiratie. Dat is wat een verhuizing met je kan doen. Gewoon nieuwe inspiratie. En dat levert dit nummer op. Twin Atlantic op de radar. Zet een knijterhard. Het is zwoele de zomers. Het is In Your Eyes.

0: Twin Atlantic, de band heeft een geweldige live reputatie. En dat voel je wel door het nummer heen. Dan heb je al zoiets van, oh, in een stadion wordt het echt te gek in
1: Lekker
0: your eyes.
1: Een galmpje eroverheen.
0: Ja, zo is het nieuwe single.
2: Jan Willem, start op. Intro rally.
0: Met je galm doet wonderen. Daar weet je natuurlijk alles van in je prijzenwinkeltje.
1: Waar zouden we zijn zonder een lekkere galm? Hm? In het leven. Hallo?
0: Ja.
3: Hallo?
0: Sam, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hai. We hebben brandweerman Sam. Jij bent postbode Sam niet helemaal, hè, maar je stuurde net al een appje naar een van het berichtje dat we net hadden over alle veranderingen per 1 juli.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Ja,
0: ja, want ik zei, een van die veranderingen die deze maand ingaat, en ik dacht dus per vandaag, is dat PostNL 2 dagen over het bezorgen van een brief mag doen.
4: Nee, en dat is inderdaad per 12 juli pas. We hebben een hoop andere veranderingen vandaag, maar deze is dus wat later.
0: Ja, 13,
1: bij ons op de Veluwe doet de PostNL er sowieso al dagen over om de post te bezorgen.
4: Ja, eigenlijk is dat wel waar, ja.
0: Dat komt ook door die... dat komt ook door die enorme oprit van je.
1: Ja, dat is waar. Daar hebben we dagen voor nodig.
0: Want dan zijn ze wel op tijd, maar voordat ze bij de brievenbus zijn...
1: Nee, is ook zo. Ja. Sam, ik zou nooit PostNL durven bashen.
4: Nee, ik vind dat wij toch wel de meest betrouwbare zijn.
1: Is ook zo.
0: Nou, en als je prijzen te laat binnen zijn, dan weet je in ieder geval waar je moet zijn.
4: Ja, zeker.
1: Maar dan moet je Alfred bellen.
0: Ja, maar je moet ze eerst nog winnen, Sam. Het gaat om de thermomok natuurlijk. Dan moet je ze alle 5 goed hebben. 5 goede titels, dan heb je die te pakken. Je wil spelen met top 40 hits in de periode 1993 tot 2003.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Dat is, 1993 begon ik een beetje met het te volgen. En na 2003 is het weer ietsje minder geworden. Dus ik dacht, ik doe precies deze tijd.
0: Ja, precies. Dat waren de 10 jaren dat je het blaadje van de top 40 haalde bij de platenwinkel.
4: Zo ongeveer. Ik luisterde veel radio en ik keek ook veel op televisie naar videoclips.
0: Ja, nou ja, laten we rollen. 1. Dat ze er nog een beetje in zitten. Ik heb er 5 voor je allemaal hits geweest in die periode. De eerste is 10 seconden. Als jij er klaar voor bent, start ik hem in.
4: Ja, ik ben er helemaal klaar voor, dus kom maar door.
0: Top, hier komt hij aan, Sam. Succes.

0: Ja, die weet ik nog. Die is, dat is, ik wou dat ik jou was van Veldhuis en Kemper.
1: En dat is... Vrij recent.
2: Ja, dat is helemaal goed.
3: Ronde 2.
2: Zeg je nou vrij recent?
0: Nou ja, een van de meest recente uit het decennium.
2: Ja, precies. Ja, maar dat is toch alweer, ik bedoel, al komt het uit 2003... dan is het toch alweer 23 jaar geleden, Sam.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Het tijd gaat heel snel.
2: Ja, toen was je 19.
0: Ja, ik, dat hebben jullie wel snel uitgerekend.
2: Ja, dat heb ik heel snel uitgerekend.
4: Ja, dat kan je
2: zelf ook heel knap
0: uitgerekend. Ja. Ja.
2: De volgende is 8 seconden, ga je hem doen?
0: Ja, ik
2: komt
0: ga hem doen.
2: Succes.
0: Oei, ja, ik weet hem nog wel. Het was ja, ergens wat meer begin jaren 90. Oh, hoe heet hij ook alweer? Ik zit even te denken.
2: Ja, maar je wilde al...
4: Volgens mij lag hij op je
2: inderdaad,
4: op je lippen,
2: ik voelde al een aankomen, volgens mij.
0: Die band heette Dance to Trance. Power of American Natives.
2: Ja, dat is hem, inderdaad.
3: Ronde 3.
2: Sam.
4: Knap hoor.
2: 1993, deze zat weer helemaal aan het begin van jouw periode.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik had hem ergens op een cassettebandje staan, wat ik toen had gekregen.
2: Dat is leuk, ja. Dat begon dan steeds lelijker te klinken als je het vaker afspeelde.
0: Ja, dat...
4: Als je hem lang genoeg in de zon ligt.
2: Inderdaad, het was een heel onzuiver panfluitje, werd het dan.
0: Ja, er stonden zelfs twee platen over elkaar heen, weet ik nog. Oh, ja. Dat klonk echt niet.
4: Maar het cassettebandje van de Action.
2: Ja, die had je toen nog niet. Ja.
4: Oh nee.
2: Kost €3 extra tegenwoordig als je het uit China bestelt, dat weet je. Ja. De volgende is 6 seconden op jouw teken. Komt hij aan, Sam?
0: Ja, kom maar door. Nou ja, die is weer iets makkelijker. Return of the Mac van Mark Morrison.
3: Ronde 4.
2: Sam van der Meulen, je gaat hartstikke lekker. Dat is helemaal goed. Nog 2 te gaan. 4 seconden. Ga hem doen.
0: Ja, zeker. Yeah. Nou, ik weet dat het in mijn tijd een van de eerste top 40 hits is... die op nummer 1 toen binnenkwam. I Want It That Way van de Backstreet Boys.
3: Ronde 5.
2: Nou, schitterend. Ik heb er nog maar eentje. De grote finale, Sam. 2 seconden.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
2: Komt-ie aan. Ja.
0: Oei, ja, deze wordt toch wel iets moeilijker. Oh.
2: Ik vond hem er ook heel raar in komen, Alfred van de Weetjes. Had je een stukje van de intro afgehaald?
0: Ik
4: zou hem wel herkennen, denk ik, maar...
2: Jij zou hem wel herkennen.
4: Ja, maar daar gaat het niet om.
2: Ja, maar Sam. Ja, ik vond hem een beetje gek beginnen. Ik moet het toch even één keertje horen, Sam?
0: Ja, heel graag.
2: Ja, want hij begint zo. Ja, er zit al een soort aanloopje erin.
4: Ah, maar dat knip ik er dan even van. Dan is het 2 seconden ruis.
2: Sam, wat denk je?
0: Oei, ja, ik denk dat deze toch heel erg lastig gaat worden. Oh. Ai.
2: Waar zit je aan te denken?
0: Ja, er gaat echt helemaal geen...
2: helemaal niks?
0: Branden hier.
2: Oei. Ja. Moet je dan een mokstuk gooien?
4: Nee!
0: Ik vrees het ergste.
4: Nee! Ja.
2: Nou, misschien krijg je een wonderlijke ingeving. Komt die nog een keertje, Sam? Zet je schrap.
0: Ja. Nee, ik denk toch dat het heel lastig gaat worden.
2: Waardeloos, zeg hij. Je ging zo lekker. Dit was Supergirl.
0: Oh, ja... Inderdaad.
2: Ja, van Riemann. Ach, jongen, wat balen.
4: Dat is zonde.
2: Zit er iets bij waar je blij van wordt? Wat kan ik voor je draaien als troostliedje?
0: Die tweede, die heb ik al een hele tijd gehoord.
2: Die Power of American Natives.
0: Ja,
4: die is leuk.
2: Dat is een lekker nummer. Sam.
0: Ja.
2: Ik moet zeggen, ik twijfelde al een beetje bij dat afhakken bij dat laatste intro. Ik heb het idee dat ik gewoon mijn eigen thermomok ter beschikking stel. Ik heb er 2, kwam ik laatst achter. Dus,
4: wat is dit voor ruimte?
2: Nou, ja, weet je, ik ben toch ook een beetje aan het opruimen in mijn hoofd.
4: Ja.
2: En omdat
4: oh.
2: Ja, nee, maar dat is voor mezelf, hè?
1: Nee, ik gun het Sam van harte. Ja, nee,
2: maar goed.
1: Sam?
2: En omdat het natuurlijk ook wel heel erg sneu is.
1: Ja, krijg je ook nog een sneutelhanger. Nou, dan heb je gewoon alles.
5: Ja, kijk, dat vind ik leuk.
1: Ja.
2: Je hebt het hartstikke goed gedaan, Sam. Dat heeft iedereen gehoord. Je was lekker bezig. En bedankt voor het meedoen. Ik wens je een mooie dag.
5: Van hetzelfde.
2: Hou je

0: Van het bandje van Sam van der Meulen vandaag in de Intro Rally. Power of American Natives van Dance to Trance. Uit de Intro Rally. Zometeen het nieuws van 8 uur. De grote vraag is, Carmen, wat zit erin?
1: Ja, waarom laat ik dit horen?
0: Je bent er eentje.
1: Dat ook.
2: Zo meteen in het nieuws en er is maar eentje die weet wat daarin zit.
0: Ja. Iemand was toe aan ander gekwaak.
1: Nee.
2: Is het nieuws uit Woerden?
1: Zo, nee.
0: Nieuwe campagne van Sieren, hou je snavel.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro.

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 €. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.

0: Verfzaak.
1: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch?
0: Oh, nee hè. Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
12: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Het is 8:02 op woensdagochtend met het NPO Radio 2 en het NOS-journaal, gelezen door Carmen Vreul. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. De KNVB kan op zoek naar een nieuwe bondscoach. Ronald Koeman is opgestapt bij het Nederlands elftal na de nederlaag op het WK tegen Marokko. Koeman maakte het nieuws zelf bekend via Instagram. In dat bericht lijkt hij ook te hinten op pensioen, want hij bedankt ook alle clubs waar hij heeft gewerkt, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
16: Ook bedankt hij de spelers van het Nederlands elftal, de KNVB, en hij sluit af met te zeggen dat hij toch wel heel erg teleurgesteld is dat het zo moet eindigen, zijn periode bij het Nederlands elftal zo moet eindigen met die teleurstellende nederlaag tegen Marokko.
15: Nooit eerder was het zeewater wereldwijd rond deze tijd al zo warm als nu. Volgens het Europees Klimaatbureau Copernicus ligt het gemiddelde op 21 graden. En dat heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor weerpatronen. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over box 3 uitgesteld tot na de zomer. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden moeten betalen over winst die nog niet is uitbetaald. En ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt erom tijd voor nieuwe voorstellen. Een eend heeft een bijzonder avontuur achter de rug. Hij werd in de kop van Noord-Holland aangereden door een auto en zat vast boven de bumper in de gril. De chauffeur had niks door en nam die eend, ja, zo kilometers lang mee. De auto ging soms 100 kilometer per uur, maar het liep goed af. Toen de eend uiteindelijk werd ontdekt, konden medewerkers van de dierenambulance hem levend bevrijden en hij hield er alleen een paar schrammetjes aan over. Het weer eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden.
1: Wat een verhaal is dit, joh.
15: Ja, toch?
1: En was dit overigens de eend uit het verhaal of was het een illustratie-eend?
15: Nee, de eend in het verhaal die was er helemaal stil van.
1: Oh.
15: Die hebben eruit gekwakt.
1: Oké. Okay. Dat is in ieder geval een auto met extra veren.
15: Ja.
1: Kijken we even hoe het op de weg is. Ja, waar is het druk en waar staan mensen in hun eentje? Weinig zwaan weet het. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
17: Van de ene naar de
5: ja, precies. Een kleine...
1: De A1'tje.
5: Precies. Kleine stap. Nou ja. Hoe dan ook. Ja, ik kondig het al een beetje aan 2 uurtjes geleden. Het is uiteindelijk een gemixt beeld geworden op de weg. Want op sommige plekken is er eigenlijk niks aan de hand. Denk aan de hele regio Noord-Holland, Amsterdam. Delen van Oost-Nederland ook wel. Maar in Zuid-Holland en in Noord-Brabant is dat echt een heel ander verhaal. En dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A27 bij Gorkum. Die weg is dicht in beide richtingen. En de A44 naar Amsterdam is dicht bij Sassenheim. En dat laatste leidt tot veel drukte op de A4, de alternatieve route. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep ben je zomaar een uur langer onderweg in een uur vertraging, in een uur extra reistijd. Op de A12 Arnhem richting Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Maarsbergen. De weg is daar zojuist weer vrijgegeven. De vertraging vanaf de afrit Wageningen is nog wel een half uur. Op een ander stuk van de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Woerden en knooppunt Gouwen een half uur vertraging. Dat komt door een afgevallen lading zuiveringsslip. 3 rijstroken zijn daarvoor dicht. Ja, je kunt er dus maar mondjesmaat langs. Omrijden kan via Alphen aan de Rijn en Leiden over de N11 en de A4. Op de A20 richting Gouda is een ongeluk gebeurd bij Moordrecht. Daar is de vertraging nu een uur vanaf knooppunt Terbrechtseplein. Er zijn inmiddels wel bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht.
1: Dankjewel, Wijnand. Heel luisteren op zo. Ster.
18: Kom naar Museum Batavialand.
19: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
18: Parkeren kan bij Bataviastad.
19: Dus kom naar Museum Batavialand.
20: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
19: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
18: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
22: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
23: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
24: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
23: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
25: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
26: Tuurlijk wel!
25: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
27: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
25: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
27: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
28: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
29: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
28: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
30: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
30: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Jan Willem start op.
4: BNN Vara.
6: Zomer op je radio. NPO Radio 2.
7: Goedemorgen.

0: dus hebben wij vandaag een mystery guest die om te zoenen is. Of is het iemand die gevaarlijk is en waar je toch liever bij uit de buurt blijft? Dat is even de grote vraag. Het is woensdag 1 juli 2026. Woensdag betekent Mystery Guest Dag. Wij krijgen 5 liedjes en aan de hand van die liedjes mogen we gaan raden. We hebben er al eentje gekregen. R.E.S.P.E.C.T. Aretha Franklin.
1: Aretha Franklin. Eens even kijken hoor. Ik heb hier nog Tina Turner, Private Dancer, Elton John en Your Song Tom Jones. It's Not Unusual. En de Pointer Sisters in Happiness.
0: Private Dancer. Ik moet dan toch aan een licht erotische mystery guest denken.
1: Een licht erotische
0: een
1: mystery
0: guest?
1: Wie is dan een licht erotische mystery guest? Wat staat daar voor je te maken?
0: Goedele Liekers bijvoorbeeld.
1: Wel licht erotisch.
0: Hoe heet ze ook alweer? Helene van Rooyen.
1: Wat doet je dat daaraan denken dan?
0: Ja, private dancer, maar ook die Tom Jones, toch een beetje showy. Happiness van de Pointer Sisters, dat heeft ook wel een beetje die vibe van een gezellige nachtclub.
1: Evelien Stallard.
0: Elton John, Your Song is natuurlijk ook wel zo'n pianobar-achtige.
1: Ja, maar dat vind ik meer een liefdesliedje dan een speciaal erotisch liedje.
0: Nee, zeker, daar heb je een punt. Maar gewoon in het hele complete plaatje.
1: Ja.
0: Nou. Nachtclubgevoel.
1: Ja.
0: Dus ik ga dan toch voor Goedele Liekens. En jij?
1: Nee, dan zeg ik, blijf ik in jouw straatje, want ik bedoel toch wat zeggen. Dan zeg ik Evelien Stallard.
0: Evelien Stallard.
1: Vind ik ook leuk altijd.
2: Ja, dit zijn ze. De 3 van vandaag.
0: Ja, precies. Zij verdween uit Wie is de Mol en kwam toen toch weer terug.
1: Ja, zij. Ja.
0: En zij matchen altijd mensen aan elkaar die dan met elkaar moeten trouwen, terwijl ze elkaar niet kennen.
1: Inderdaad Married at First Sight.
0: Dat is ook zo'n groot succes. Dat lukt toch meestal niet?
1: Nee, meestal niet. Maar goed, je moet toch proberen, zou ik denken.
0: Ja, maar dat is ook het hele idee van verkering natuurlijk. Anders kon je dat ook al afschaffen.
1: Precies.
0: Je bent leuk, ik ga met je trouwen. Dat weet ik. Ja. Nee.
2: Nummer 3.
0: We gaan het meemaken. 3 dingen waar het vandaag over gaat. Ja, nu is het misschien handig als het niet is. Want anders heeft ze zin nu zitten luisteren. En ik zeg, nou, lekker dan. Op plekje 3, Sybrand Buma. Hij is vanaf vandaag de nieuwe vicepresident van de Raad van State. Dat is een hele mond vol natuurlijk. Maar hij wordt de baas van een belangrijk adviesorgaan van ons land. Buma die neemt een stokje over van Tom de Graaf. Misschien denk je, vicevoorzitter. Dat heeft met het volgende te maken. Onze koning, Willem-Alexander, is de voorzitter van de Raad van State. Maar de dagelijkse leiding ligt dan in handen van Buma.
2: Nummer 2.
1: Op 2 staat Kitty Kotti vandaag. De verbroken ketenen. Dat betekent dat als je het letterlijk vanuit het Stranaan Tongo vertaalt. Vandaag wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Op het Museumplein in Amsterdam is vandaag het officiële Kitty Kotti Festival. Op een heleboel plekken in het land werd gisteren al de slavernij herdacht. En wordt vandaag de vrijheid gevierd.
2: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1.
0: Op plekje 1 staat Ronald Koeman, onze bondscoach. Die stopt ermee. Dat heeft hij in een lang bericht op zijn social media gedeeld. Zoals Carmen net al zei. Hij hint ook al een beetje op het einde van zijn carrière als coach. Hij noemt in die tekst al die clubs waar hij heeft gewerkt als coach. Dus het lijkt er niet op dat hij nog bij een andere club aan de slag wil. Hij heeft ook hele mooie woorden. En dat vond ik wel bijzonder wel, prachtig dat hij, dat hij daar ook en terecht natuurlijk even woorden aan geeft. Mooie woorden voor zijn vrouw Bartina. Hij schrijft: wanneer iemand van wie je ziel veel houdt, een zware strijd voert, verandert je perspectief. Mijn vrouw Bartina heeft mij, ondanks haar eigen ziekteproces, iedere dag gesteund en aangemoedigd om mijn werk als bondscoach af te maken. Dat getuigt van een ongelofelijke kracht. Ik ben haar meer dan dankbaar ik ben haar daar meer dan dankbaar voor dan ik ooit onder woorden zou kunnen brengen. Dat zijn de woorden van Ronald Koeman.

0: Kings of Leon kwamen er langs voor een heel kort staatsbezoek. Maar altijd fijn, you're somebody. Dan horen Miles Smith en Nowhorn en Drive Safe.
1: The Mystery Guest.
0: We gaan bellen met de Mystery Guest. We hebben 5 liedjes gekregen, maar ja. Wie hoort erbij? Aretha Franklin, Respect. Tina Turner, Private Dancer. Elton John, Your Song. Tom Jones, It's Not Unusual. The Pointer Sisters, Happiness. Ik dacht even aan iemand met een multi-erotische inslag. Maar dat komt door die Private Dancer. Dat zit je dan toch in een bepaalde hoek.
2: Ja, ik kwam er daarna ook niet meer uit.
0: Nee, maar goed, ik vind Evelien Stallard dan nog wel heel keurig. Uiteindelijk. He, als je van goede reliques...
2: Hey, oh, dat vindt Evelien zelf lachen. Ook.
0: Oh. Ik bedoel, ik kwam bij goede reliques vandaan. Leoniek, die denkt nog Ronald Koeman vanwege R.E.S.P.E.C.T. En Your Song is dan voor Bertina. Tommy, April Darby, Hugo, Romy Montero. Ik heb wel volgens mij een vrouw horen lachen.
2: Ja.
0: En jij?
2: Ja, ik ook. Ja.
0: Goedemorgen, ben je een vrouw?
3: Ja. Ik ben een vrouw, ja, dat klopt. Ja. En ik moest lachen, inderdaad.
0: Even kijken. Goede reliques valt sowieso af. Zit je in die hoek als in seksuoloog? Of kennen we je daarvan? Of van Married at First Sight, die hoek?
3: Nee, dat helemaal niet. Ik moest er wel aan denken, want Private Dancer gaat natuurlijk over een...
0: Dat is niet leuk! Je hebt het nog niet eens bevestigd.
2: Anders ging Jan Willem het zeggen.
0: Je hebt het nog niet eens bevestigd, maar Jeroen riep Marcella Mesker, klopt het?
3: Ja, zeker. Ja, ik heb het nu al door.
2: Maar dit is onmiskenbaar, Marcella.
3: Oh, nou ja. Ja, nee, dat is natuurlijk een beetje tricky. Een mystery guest met een bekende stem.
0: Dat is ook zo. En je hebt het ons niet te moeilijk gemaakt. Je gaf lange antwoorden, dat helpt dan ook. Hè?
3: Ik dacht, ja, precies. Nee, maar Tina Turner heb ik ontmoet met tennissers. Dus daarom had ik dat liedje uitgekozen. In de hitparade. En dat zongen we allemaal mee. En ja, oké, de tekst is een beetje seksueel, zullen we maar zeggen. Maar ik dacht, ik kies voor Tina.
0: En geschreven door Mark Knopfler, wist je dat van Dire Straits? En die dacht, het is misschien een beetje gek als een man het zingt. En toen kreeg Tina Turner het liedje.
3: Nou, dat weet ik weer niet. Dus ik heb hier wat geleerd.
0: Geinig, hè?
2: Vertel eens even. Tina Turner ontmoet?
3: Ja, dat was bij een tennistoernooi in Newport, Amerika. We gingen met een grote limousine heen, backstage. Tina Turner met Chris Evert, Pam Shriver, allemaal topspelers. We waren een groepje van 6, 7. En de afloop mochten we de kleedkamer in bij Tina. Nou, was geweldig. Ze tenniste niet, maar ze volgden het wel. En ze vond het hartstikke leuk om ons te ontmoeten. Maar voor ons was het natuurlijk nog...
2: Maar ze had wel een kleedkamer.
3: Ja. Nee, het was geweldig. Tina Turner, wow. Ja. Kleedkamer.
0: Wow. Maar heb je er ook nog dingen kunnen vragen? Of sta je daar dan en denk je van... Ja, als ik een foto heb, vind ik het eigenlijk al lang prima.
3: Nee, ja. Ik heb een prachtige foto. En ja, het was een beetje chit-chat. Hè, dus dat stelt natuurlijk niet veel voor. Maar ze was vreselijk aardig. Dus ik ben op die manier altijd een fan van haar geweest.
0: Maar het is toch grappig, want als tenniscommentator... ontmoet je dus veel beroemdheden blijkbaar. Heb je er nog meer ontmoet van je lijstje?
3: Ja, Elton John, hè, die dus ook op mijn lijstje staat.
0: Oh,
3: daar heb ik zelfs mee getennist.
0: Nee.
3: Ja, hij is natuurlijk klein, hij is een beetje dikkig. Maar hij was razendsnel op de baan, joh. Was hartstikke leuk. Cliff Richard, tennisser. Billy Joel gingen we naar het concert. Bruce Springsteen, nou, die ontmoeten we dan weer niet. Dat was heel jammer. Maar ja, we hadden soms wel wat voorkeursplaatsen. En dat was erg leuk.
0: Dat is toch wel heel geinig, zeg. Hè? En hoe is de backhand van Elton John?
3: De backhand kan ik me niet meer herinneren, dus zal wel slecht zijn geweest.
0: Ja, dat denk ik ook. Je hebt hem alle hoeken van de baan laten zien.
3: Ja, zeker.
0: Wat ontzettend leuk. Ik vind het ook bijzonder dat je de tijd hebt om überhaupt mystery guest bij ons te zijn. Want je bent natuurlijk hartstikke druk met Wimbledon nu.
3: Ja, Wimbledon, hè. Gisteren Serena Williams met haar comeback na 4 jaar. Wel verloren, maar het was entertainment van de bovenste plank. Hartstikke leuk om haar toch weer in actie te zien. Ja.
0: Ik vond de BBC-commentator een beetje zurig of zo. Die hebben vanochtend nog even laten horen. Die zei zoiets van, deze carrière wordt ze dan toch nog ingehaald door de tijd.
3: Ja, ik had eerlijk gezegd niet anders verwacht. Ik had misschien gehoopt dat ze dit rondje zou winnen, maar het was wel fantastisch om haar te zien. En ik moet zeggen, het zuivere geluid van het racket en de bal, ja, dat was er nog steeds.
0: Jij kan het gewoon horen als iemand goed kan tennissen.
3: Ja, nee, absoluut, ja.
2: Het zuivere geluid, wat is dat dan?
3: Nou, de impact van de bal, dat is precies in het midden. De sweet spot van het racket, grote racketblad, dus precies in het midden. Ja, amateurs of heel vaak professionals
0: Elton
3: ook.
0: Dan
3: sla je op het frame, ja. Elton John. Sla je niet in het midden. En de timing is dan niet goed, weet je. Maar nee, dat was mooi. En nog een service van dik boven de 200, hè.
0: Hoppatee. Ik vind dan toch wel mooi dat we begonnen met het goede Leakens en dat we dan toch eindigen met de sweet spot. Welke van je lijstje mogen we draaien op deze mooie woensdag?
3: Tom Jones, ja, dat is toch heerlijke, lekkere, happy music. It's not unusual. Ja. Veel opgedanst, leuk, gezellig. Dus,
0: geweldig.
3: Goed om wakker te geweldig. Worden.
0: Op welke Nederlandse tennissen moeten we ons geld inzetten? Want Botik en Jesper komen nog in actie.
3: Ja, Jesper heeft de João Fonseca Braziliaan. Wordt zwaar met heel veel Braziliaanse fans. Net als de voetballers, vreselijk fanatiek. Botik speelt tegen een Rus, Safiulin. Daar zet ik mijn geld op.
0: Nou, dan zetten wij ons geld er ook op in, Marcella, dat begrijp je.
3: Oké. Okay.
0: Bedankt, leuk dat je onze mystery guest wilde zijn.
3: Ja, fijne ochtend.
0: Marcella Mesker. En de grote Tom Jones.

0: Alfred van de Weetjes kunnen vragen. Hoe goed ze was, Marcella Mesker, als tennister. Dat ze al die beroemdheden kon ontmoeten.
1: Nou, ze was 31ste op de wereldranglijst.
0: 31ste?
1: Ja, Marcella Mesker.
0: Oh, vandaag onze mystery guest.
1: Ja.
0: It's not unusual, Tom Jones.
1: Dat is heel goed.
0: Ja. 31 op de wereldrang. Het ligt er een beetje aan hoeveel mensen er tennis in de wereld. Maar er zijn er altijd wel meer dan 31, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel, ja. In ieder geval beter dan Elton John.
0: Ja, precies, maar dat zei zij. En hebben we Elton John nog niet gesproken? Misschien moeten we hem ook even bellen.
1: Elton bellen. Ik bel Ed wel eventjes. Die heeft zijn nummer.
0: Wat een kleine, dikke mannetje. Alle hoeken van de baan laten zien. Dat is toch wel grappig.
1: Nou ja, goed. Ja, geweldig. Ja, wat Jeroen zegt.
0: Wat Jeroen zegt, dat klopt. Je hebt het opgezocht.
2: En er deden toen 33 mensen mee. Nee.
0: Je hebt geen aanvullende weetjes verder.
2: Nee, sorry. Nee.
0: Dan heb ik het weerbericht. Het is ook wel lekker een zonnige dag vandaag. Met kans op een buitje in het oosten en noordoosten. Het wordt een graad of 25 vandaag. En bijna Zwaan weet waar de file staan. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, in een groot deel van het land valt het op zich wel mee met de files. En is het echt typisch woensdag. Zeker de regio Amsterdam, noorden en oosten van het land, is eigenlijk niks aan de hand.
0: Die beroemdheden kon ontmoeten.
1: Nou, ze was 31ste op de wereldranglijst.
0: 31ste?
1: Ja, Marcella Mesker.
0: Oh, vandaag onze mystery guest.
1: Ja.
0: It's not unusual, Tom Jones.
1: Dat is heel goed.
0: Ja. 31 op de wereldrang. Het ligt er een beetje aan hoeveel mensen er tennis in de wereld. Maar er zijn er altijd wel meer dan 31,
1: denk ik. Dat denk ik ook wel, ja. In ieder geval beter dan Elton John.
0: Ja, precies, maar dat zei zij. En hebben we Elton John nog niet gesproken? Misschien moeten we hem ook even bellen.
1: Ik bel Ed wel eventjes. Die heeft zijn nummer.
0: Wat een kleine, dikke mannetje. Alle hoeken van de baan laten zien. Dat is toch wel grappig.
1: Goed. Ja, geweldig.
2: Ja, wat Jeroen zegt.
0: Wat Jeroen zegt, dat klopt. Je hebt het opgezocht.
2: En er deden toen 33 mensen mee.
0: Je hebt geen aanvullende weetjes verder.
2: Nee, sorry. Nee.
0: Dan heb ik het weerbericht. Het is ook wel lekker een zonnige dag vandaag. Met kans op een buitje in het oosten en noordoosten. Het wordt een graad of 25 vandaag. En bijna Zwaan weet waar de files staan. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, in een groot deel van het land valt het op zich wel mee met de files. En is het echt typisch woensdag. Zeker de regio Amsterdam, noorden en oosten van het land, is eigenlijk niks aan de hand. Maar kijk bijvoorbeeld naar Zuid-Holland, Noord-Brabant en het

0: was toch die het opgezocht.
1: En er deden toen 33 mensen mee.
0: Je hebt geen aanvullende weetjes verder.
1: Nee, sorry.
0: Dan heb ik het weerbericht. Het is ook wel lekker een zonnige dag vandaag met kans op een buitje in het oosten en noordoosten. Het wordt een graad of 25 vandaag. En bijna als Zwaan weet waar de files staan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, in een groot deel van het land valt het op zich wel mee met de files. En is het echt typisch woensdag. Zeker de regio Amsterdam, noorden en oosten van het land is eigenlijk niks aan de hand. Maar kijk bijvoorbeeld naar Zuid-Holland, Noord-Brabant en het rivierengebied. Daar ziet dat er ineens heel anders uit. Daar staan echt veel files. En dat komt voornamelijk door de afsluitingen van de A27 bij Gorkum in beide richtingen. En de A44 naar Amsterdam bij Sassenheim vanwege werkzaamheden. Omrijders staan daardoor in de file op de routes A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Vught en Waardenburg. De vertraging is daar 3 kwartier. Op de A4 naar Amsterdam tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep een uur vertraging zelfs en 25 kilometer file. Ja, veel mensen rijden om via allerlei N-wegen. Nou, is niet aan te raden hoor. De N206 bijvoorbeeld. Van Zoetermeer naar de A4 toe tussen Stompwijk en de A4 zomaar een half uur vertraging. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Gouwen. Daar staat het stil vanaf Woerden met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een afgevallen lading trouwens. 3 rijstroken zijn voorlopig nog dicht. Gaat nog tot 1 uur of 11 duren. Omrijden kan het beste via Amsterdam over de A2, A9 en dan de A4.
0: Bijna, dankjewel. Het is 8:30 geweest. Daar is Carmen met het laatste nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Vanaf vandaag is het duurder om een pakketje uit China te bestellen. Voor zendingen van onder de €150 van buiten de Europese Unie betaal je namelijk invoerrechten. Deze douane-expert legt uit hoe dat werkt.
4: Dat betekent dat als bijvoorbeeld een zending onder de €150 binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je €3. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer €3, want het zijn dan 3 items.
3: De hoop is om zo de concurrentie voor Europese bedrijven eerlijker te maken. En ook kan de douane de stroom aan pakketjes uit China niet meer aan. In het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen bij een bosbrand. Iemand anders raakte gewond. Het kind van een van de slachtoffers wordt nog vermist. Ruim 100 brandweerlieden zijn bezig het vuur te blussen, onder meer met blusvliegtuigen. Vanwege de droogte en de harde wind gaat dat niet makkelijk. In Rode School in Groningen was gisteravond een informatieavond over de mogelijke bouw van een kerncentrale. Zo'n 200 mensen waren aanwezig en de meesten wisten van tevoren al genoeg. Ze willen geen kerncentrale in de Eemshaven.
5: Hoe kun je een kerncentrale in een aardbevingsgebied plaatsen? Dat is toch gewoon eigenlijk Fukushima 2? En daar wordt helemaal niet over gepraat.
6: Als je al eentje wil bouwen, doe dat dan in een provincie die dat graag wil. Bijvoorbeeld Zeeland. Is ook zeer geschikt, zeer vlak. Koel water uit de Noordzee is veel beter dan uit de Waddenzee. Dus waarom ga je daar niet heen?
3: Ja. Morgen debatteert de Tweede Kamer over 2 plekken waar het kabinet kerncentrales zou willen bouwen. En naast de Eemshaven is ook Terneuzen nog in beeld.
0: Ik heb de hele tijd de indruk dat het, Nederland is zo klein, dat het eigenlijk niet uitmaakt waar je zo'n kerncentrale neerzet. Als het fout gaat, dan is het sowieso voor heel Nederland natuurlijk foute boel.
7: Ja, op die manier. Ja. Ja, maar goed, als je dan als argument gebruikt inderdaad dat aardbevingsgevoeligheid in Groningen.
0: Ja, oké, daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen. Ja, wij wonen er onder de rook van de kerncentrale in Dodewaard.
7: Doet hij het nog?
0: Dat is een goede vraag.
7: Volgens mij niet.
0: Volgens mij ook niet.
7: Nee. Nou, zie je.
0: Goed.
3: We gaan het hebben over
0: het weer. Goedemorgen, wat? Oh, waar wilde je het over hebben? Het is jouw nieuws, dus ga lekker door.
3: Nou, ik wou het even hebben toch nog over Ronald Koeman. Je weet, hij gooit het bijltje erbij neer. Hè. Na de nederlaag tegen Marokko stopt hij als bondscoach. Hij voelt zich verantwoordelijk. En hij zegt ook dat er belangrijke dingen zijn dan voetbal. En hij doelt daarmee op zijn zieke vrouw. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. De KNVB moet dus nu op zoek naar een opvolger. En volgens verslaggever Jeroen Stekelenburg wordt Arne Slot vaak genoemd.
8: Als je het hebt over beschikbaarheid en meest geschikt, volgens mij staat hij op 1. Dus als Nigel de Jong slim is, dan pakt hij de telefoon en begint hij met het bellen van Arne Slot. En dan gaat hij proberen dat rond te maken. Als dat niet lukt, dan ga je naar andere namen kijken en ga je naar het buitenland kijken. Maar het lijkt mij eigenlijk niet zo moeilijk waar hij zou moeten gaan beginnen.
3: Het Nederlands elftal wordt vanavond alweer terugverwacht in Nederland. Ze landen waarschijnlijk rond 11 uur op Schiphol.
0: Carmen, dankjewel. Op wie zet jij je geld in? Nieuwe bondscoach?
3: Nou, ik denk ook Arne Slot.
0: Arne Slot, hè? Die wordt toch het vaakst genoemd, hè?
3: Per direct beschikbaar.
0: Ja, daarom. En dan denk ik toch, waar rook is, is vuur. Ja, we dachten ook van, misschien is hij nog te jong. Dat het risico te groot is, het afbreukrisico.
3: Ja, dat zeg jij, hè? Dat je eerst even met pensioen moet. En dat je dan...
0: In ieder geval dat je iets meer die kant op gaat, weet je wel? Dat je dan nu nog een paar grote clubs zou kunnen doen.
3: Dat is waar, maar er is een beetje haast bij. Dus ik zet mijn geld in op Arne Slot.
0: Kijk nog even naar Alfred van de Weetjes, die alles weet. Zolang hij het maar kan opzoeken, sterregisseur van dit programma.
9: Ja, hallo.
0: Hi. Nee, we hadden het even over Dodewaard.
9: Dodewaard, ja, die kerncentrale daar. Die is in 1997 al gesloten.
0: Oh, dat is best een tijd. Maar...

0: Moet je altijd oppassen, hè? Want het gaat daar ook eigenlijk vanzelf als iemand dat tegen je zegt. Ja, begrijp het niet verkeerd, hoor. Maar,
1: ik wil me verder nergens mee bemoeien, hoor. Maar
0: en dan komt er vaak iets. De Pretenders, goedemorgen. Zometeen een nieuwe editie van het Team voor 9 journaal. Wat zit erin?
1: Nou, veel mensen vragen zich af hoe het verloopt met de carrière van Alfred van de Weetjes. Zeg maar, in het licht van ons. Maar hoe dat zit, dat kunnen we zo meteen vertellen. En de onderzoeksredactie is in de status gedoken van het huwelijk van Taylor Swift. En onze vraag die wij gisteren opwierpen natuurlijk. Of er nog royals daar aanwezig zijn. Straks het antwoord.
0: Waar precies?
1: In Madison Square Garden.
0: Oh, joh, daar.
1: In New York. Ja. Daar gaat het allemaal gebeuren.
0: Maar jij komt toch sowieso op de bruiloft.
1: Die zijn erbij. Nou, dat hangt er vanaf. Want ik heb nog geen parkeerkaart.
0: Oh, maar dan kun je die van Alfred van de Weetjes voor lenen, denk ik.

0: voor het 10 voor 9 journaal.
1: Ja, dan laten we even de boel de boel.
2: Ja, wat zullen we eens even bijdoen? Ja, gewoon even lekker op het werk of op de camping. Een kopje koffie, een stukje monchoetaart. Heerlijk.
1: Lekker. Monchoetaart is bij ons thuis altijd het favoriet.
2: Ja, dat snap ik.
1: Gaat heel hard altijd.
2: Stonjekoeken, dan kruimelen eronder.
1: Ja, lekker.
2: Wat wou ik nou zeggen? Oh ja, nee, even goed geïnformeerd natuurlijk aan de woensdag. Beginnen met het 10 voor 9 journaal. Veel vragen over onze verhuizing vanaf september. Je kan alles vragen wat je wil via de app. Kom maar door. Ook AG die stelt een hele terechte vraag. Goedemorgen heren, ik ben benieuwd. Hoe moeten we het doen zonder de weetjes van Alfred? Ja, nou ja, dat is natuurlijk een grote vraag
1: die
2: wij
1: ons ook,
2: afvragen.
1: We kunnen het in principe niet doen zonder de weetjes van Alfred.
2: Zonder de weetjes van Alfred, dat is het fundament onder dit radioprogramma.
1: Dus de weetjes van Alfred verhuizen gewoon mee?
2: Die verhuizen gewoon mee. Oh, Alfred wist nog van niks. Nee, maar nu wel.
1: Anders zoek je het even op.
2: Ja, wacht. Ik ga dit even googlen. Misschien weet AI er raad mee. En de update, laten we dat eens eventjes meenemen. Want dat is eigenlijk ook heel belangrijk. De bruiloft van TT. Taylor Swift en Travis Kelce die gaan trouwen. Want op de gastenlijst staan Prins William en zijn vrouw Princess Catherine. Niet.
1: Oh.
2: Nee, die zijn er dus niet bij. Morgen zou dat spektakel beginnen. Dat gaat beginnen voor Intimie. Er is een vergunning afgegeven door de gemeente New York. 999 mensen mogen er komen. En dit weekend, tenminste, zo doen de geruchten ons geloven, geven ze elkaar het ja-woord.
1: Nou. Maar ze heeft toch ook gezegd, ik wil op mijn bruiloft niemand die ik nog nooit in levende lijve heb ontmoet. Dus dat vind ik wel een mooie stel.
2: Dat is wel, dan, daar valt dan veel onder, denk ik.
1: Ja, maar, nou, ik ben bij een concert geweest, dus valt dat dan onder wel of niet in levende lijve ontmoeten? Dat is,
2: ja.
1: Nou, dat is, jawel. Toch in de buurt. En jij zat, hoe ver zat je bij Travis Kelce?
2: Één handshake bij Taylor vandaan.
1: Nou, dat bedoel ik.
2: Villa Morero, dat was een spin-off ooit van Gooise Vrouwen. Een soort parodie op Villa Velderhof. Dat deden ze allemaal interviews met mensen. Martin Morero en Tante Cor. En het huis waar dat opgenomen werd in Vinkeveen, dat staat te koop. Dan moet je wel, als je denkt van ik wil daar wel wonen, diepe zakken hebben. De vraagprijs is 8,45 miljoen euro. Heb je wel 927 vierkante meter woonoppervlak. Dat is leuk, dan kan je al je 999 beste vrienden uitnodigen. Een perceel van 4720 vierkante meter en een privé wellness. En er zit zelfs een zwembad in het huis aan het water. Nou, wie wil dat niet?

0: Hey Bart, goedemorgen.
1: Ja, plaatjes draaien, dat is mijn business.
0: Ja man,
1: gaan we doen zo goed.
0: Ja man.
1: Ja, en dit is de eerste.
0: Oh, wat grappig dat jij dat dus wel doet midden in de week. Nou, ik heb dus altijd, dat heb ik ook met Manic Monday, die kan ik alleen op maandag draaien. En dat heb ik, dan bij deze, die draai ik alleen op vrijdag.
1: Nee, daar ben ik wars van.
0: Ja? Nee,
1: alles dwars door elkaar.
0: Maar draai je dan ook september in oktober?
1: Ja hoor.
0: Dat kan ik ook niet. Ik draai het hele jaar september, als het maar in september is.
1: Ja, kijk, dat je Happy New Year dan alleen op de 1 januari draait, die snap ik toch. Maar de rest,
0: nou, waarom dan? Als je Manic Monday op dinsdag draait, dan moet je ook gewoon Happy New Year op in maart kunnen draaien.
1: Oké, dan beginnen we zo met Mariah Carey.
2: Goed, heerlijk. Oh, nou, dan blijf ik helemaal luisteren.
0: Oh, bluf. Bluf dat je dat doet. Dat is bluf dat je dat doet.
2: Ja, echt vette bluf. Durf je echt niet.
0: Dat durf je echt niet. Nee, dat je met dat nummer begint zometeen.
1: Oké.
2: Echt, durf je echt niet.
0: Jongens, raden maar. Wat denk jij dat Bart straks gaat draaien na 9 uur? Spreek het in, zing het in, schreeuw het in, fluister het in. En heel misschien mag jij de show van Bart aftrappen. Bart, vroeg pieken.
1: Ja.
0: Dit was Jan-Willem Stortop voor woensdag 1 juli. Fijn dat je erbij was.
2: Maakt er een hele mooie dag van. Morgenochtend om 6 uur, dan zijn wij er weer. Tot dan.

0: NPO Radio 2.
1: Zou je het doen?
2: Stem. Ik denk het wel.
1: Ja, ik denk het.
3: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: diverse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt en gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
11: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Dames en heren, we gaan zo meteen heerlijk aan de slag. Dat doen we met z'n allen, hè? En jij aan de andere kant van de radio. Ik met een heleboel lekkere plaatjes op de radio. En Carmerville gaat nu aan de slag met het nieuws van 9 uur.
14: Ja, moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die je juist beschermen tegen ziektes. Het is 1 juli en dat betekent dat Kitty Kotti wordt gevierd, de afschaffing van de slavernij. In Amsterdam is de nationale herdenking slavernijverleden in het Oosterpark. In Amersfoort werd er gisteren al stilgestaan bij het slavernijverleden. De burgemeester bood zijn excuses aan voor de rol van de stad tijdens het koloniale verleden. En die excuses vallen goed bij de Surinaamse gemeenschap.
15: Het is nodig, want dat heelt een beetje, dat heelt mensen.
16: Dus ik denk dat het bewustzijn langzamerhand maar zeker groeit.
17: De gemeente Amersfoort zegt, het is gebeurd. En dat geeft je een beetje een voldoening. Het is nog niet wat we willen zijn, maar het is mooi, het is een begin.
14: Het thema van Kitty Kotti is dit jaar schouder aan schouder om te laten zien dat we het samen doen. De enige Afghaanse cosmonaut tot nu toe is overleden. Abdul Ahad Momand mocht in 1988 mee op een Sovjet-ruimtemissie naar ruimtestation Mir, omdat Afghanistan een bondgenoot was. Hij ging met een Soyuz-raket naar boven samen met 2 Russische cosmonauten.
18: Yes, Katania. Yes, springen de protonen.
14: Ja, de Afghaan nam onder meer een Koran mee de ruimte in en maakte in de ruimte onder meer foto's van zijn land. Abdulhamad Momand was 67 jaar. Serena Williams stond gisteravond op Wimbledon weer te tennissen op Center Court. Iets wat ze haar twee dochters dolgraag wilde laten zien. En daarom maakte de 44-jarige Amerikaanse haar rentrée. Ze won één set van haar 20-jarige tegenstander en liet weer even zien hoe ze dat deed in de jaren 2000. Maar later werd ze dan toch uitgeschakeld. Serena Williams kreeg na de partij een staande ovatie van het publiek. Ze is nog wel actief in het dubbelspel in Londen en dat doet ze samen met haar zus Venus. Het weer, eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden.
13: Dankjewel. En dan Wijnand Zwaan bij de ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen.
19: Goedemorgen Bart. Ja, de ochtendspits is regionaal druk verlopen. We hebben het over Zuid-Holland en Noord-Brabant. En de rest van het land was er eigenlijk veel minder aan de hand. Dus wel een heel ongelijk beeld. En dat komt door de wegafsluitingen van de A27 bij Gorkum in beide richtingen. En die van de A44 naar Amsterdam tussen Sassheim en knooppunt Burgerveen. Dus het verkeer rijdt om en dat merk je op die routes. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Vught en knooppunt Everdingen. Drie kwartier vertraging. De A4 richting Amsterdam ook nog ruim drie kwartier vertraging. Zeg maar bijna een uur. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Op de A12 richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Woerden en knooppunt Gouwen. Nu 16 kilometer stilstaand verkeer met daar drie kwartier vertraging. Er zijn voorlopig nog opruimwerkzaamheden aan de gang. Drie rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, A9 en de A4. En op de A16 is het nog erg druk van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda en de Moerdijkbrug. Je bent er een half uur langer onderweg.
13: Dankjewel.
20: I don't care if Monday's blue. Tuesday's grey and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love.
13: Inclusief accent, hè?
14: Ja, mooi hoor.
13: Ja, goed gedaan. Adrian, dankjewel voor je audio-appje. De plaat komt eraan zo. Ster.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
22: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
24: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst. Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
25: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
27: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
28: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je onderneming...

0: de zomerdeals. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
7: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
0: Aan de slag.

Ze braken door in 2007 en hadden toen slechts één hitje. En toen werden ze op een bepaald moment gevraagd door de Spice Girls of ze misschien mee wilden toeren. Oké, wat is dat dan precies voor tour? Vroeg Alphabeat. En toen zeiden de Spice Girls, oh, dat is in de O2 Arena. En dan 17 keer, dus wel heel veel mensen. En toen heeft Alphabeat dus nee gezegd. Ja, dat was wel een momentje. Ze waren er nog niet klaar voor, vonden ze zelf. Ze hadden nog maar zaaltjes van 3.000-4.000 mensen gedaan. Ze dachten, dat gaat val ik al mis. Dus nee, en we hebben ook nog maar één hit. Ik vond het fascinerend nieuws. Dit is het duidelijk.

Teddy Swims. Mr. Player al hier. Goedemorgen, dit is Aan de Slag. Ook deze ochtend volgt weer een rits aan hits. Het gaat van Alphabeat naar de Dijk. En van Teddy Swims naar Eurythmics.

0: Douwe Bob, maker van super catchy en super succesvolle radio is. Dat kan niet zo goed. Dit is er eentje van die samen met Sira. Could have been us. Het is 9:50. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: De Eerste Kamer heeft de stemming over box 3 uitgesteld tot na de zomer. Er is veel kritiek op de kabinetsplannen omdat er belasting zou moeten worden betaald over winst die nog niet is uitbetaald. De Eerste Kamer is nog niet overtuigd en staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom tijd voor nieuwe voorstellen. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens Franse media heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zal draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Degene die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met de ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerder over haar dood zijn volgens de FBI ook niet betrouwbaar. Bij ons vielen afgelopen weekend nog de mussen van het dak. Nu is New York aan de beurt. Want daar begint vandaag een hittegolf met temperaturen boven de 38 graden. Het zou de warmste periode in 15 jaar kunnen worden. En dus gaf burgemeester Mamdani een paar tips.
2: Stay inside and stay cool. And if you happen to be getting married at Madison Square Garden, you will be staying inside and you will be staying cool.
1: Ja, en dat lijkt een knipoog naar Taylor Swift. Want zij trouwt deze week waarschijnlijk op Madison Square Garden in New York.
0: En niet heel veel andere mensen. Dus nee. Dit kan ook alleen maar om haar gaan. Ja. Het weer.
1: Ja, eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden.
0: Dankjewel, Carmen. Wijnand Zwaan met de ANWB. Hoe is de situatie op de weg?
3: Nou, nog niet zo best. Ja, we hadden op zich van de ochtendspits af kunnen zijn. Waar het niet dat we nog altijd met die wegafsluitingen zitten door werkzaamheden. Op twee hele belangrijke routes. Het gaat om de A27 bij Gorinchem in beide richtingen. En de A44 naar Amsterdam bij Sassenheim. En dat betekent dat er nog massaal wordt omgereden voor die wegafsluitingen. Nou, dat merk je vooral in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht langzaam rijden en stilstaan tussen knooppunt Hintram en knooppunt Everdingen over 26 kilometer met daar ruim een half uur vertraging. Op de A4 richting Amsterdam is ook nog bar en boos tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade 15 kilometer stilstaand verkeer met ruim een half uur oponthoud. Dan de A27 van Breda naar Gorinchem voor de afsluiting bij knooppunt Gorinchem. Een half uur vertraging vanaf Hank. En op de A12 richting Den Haag, daar is het ook goed mis. Tussen Woerden en knooppunt Gouwen 14 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier vertraging. We belanden daar een lading zuiveringsslip op de weg. Dat moet nog worden opgeruimd. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Blijven er nog 2 over. Verkeer richting het westen kan het beste omrijden via Amsterdam, vanaf Utrecht, over de A2, A9 en de A4.
0: En die afsluiting, hè? Die A44 gaat geloof ik morgen andersom dicht. Dus dan hebben we andersom problemen. En dat duurt dan nog 2 dagjes uit mijn hoofd.
3: Klopt.
0: En die andere?
3: En die A27, die... Ja, moet even het lijstje erbij pakken, hoor.
0: Ja. Nou, dat kan ook over een half uurtje, toch? Maar wel handig om een beetje te weten. Dus doen we het over een half uurtje.
3: Ja, laat dat even doen.
0: Heel
3: ja,
0: goed. Ja. Dankjewel, Wijnand.
3: Tot later,
0: we zijn er helemaal bij. Thanks. Dit is 3 Doors Down, Here Without You.
4: 100 days have made me older. Since the last time that I've saw your pretty face.
3: Urgen Hoogmade, 15 kilometer stilstaand verkeer met ruim een half uur oponthoud. Dan de A27 van Breda naar Gorinchem voor de afsluiting bij knooppunt Gorinchem. Een half uur vertraging vanaf Hank. En op de A12 richting Den Haag, daar is het ook goed mis. Tussen Woerden en knooppunt Gouwen 14 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier vertraging. We belanden daar een lading zuiveringsslip op de weg. Dat moet nog worden opgeruimd. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Blijven er nog 2 over. Verkeer richting het westen kan het beste omrijden via Amsterdam, vanaf Utrecht, over de A2, A9 en de A4.
0: En die afsluiting, hè? Die A44 gaat geloof ik morgen andersom dicht. Dus dan hebben we andersom problemen. En dat duurt dan nog 2 dagjes uit mijn hoofd.
3: Klopt.
0: En die andere?
3: En die A27, die... Ja, moet even het lijstje erbij pakken, hoor.
0: Ja. Nou, kan ook over een half uurtje, toch? Maar wel handig om een beetje te weten. Dus doen we het over een half uurtje.
3: Ja, laat dat even doen.
0: Heel
3: ja,
0: goed.
3: Ja.
0: Dankjewel, Wijnand.
3: Tot later,
0: we zijn er helemaal bij. Thanks. Dit is

0: het lijstje erbij pakken, hoor.
1: Ja. Nou, het kan ook over een half uurtje. Toch? Maar wel handig om een beetje te weten. Dus doen we het over een half uurtje.
0: Ja, laten we dat even doen.
1: Heel
0: goed.
1: Dankjewel, Wijnand.
0: Tot later,
1: we zijn er helemaal bij. Thanks. Dit is Freedom.

Als je wil weten, bel Stevie Wonder. Superstition op de radio naar Ruben Hillen en 20 Seconds. En Three Doors Down zat dan er weer voor. En Here Without You. Dames en heren, het is al een tijdje geleden. Maar ik heb ooit Carlos Santana en Camila Cabello gefuseerd tot één nieuwe eenheid. Het was een mashupje. Wil ik gewoon één keer draaien in mijn radioprogramma. Maar hij blijft zo lekker met dit weer. Dat ik hem gewoon nog een keertje ga opzetten. Smooth en Havana. In één op Radio 2.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster. Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op ANWB.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook! Uit de meterkast!
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
7: Kom naar Museum Batavialand.
8: Stap aan boord van de Batavia. Een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
7: Parkeren kan bij Bataviastad.
8: Dus kom naar Museum Batavialand.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
11: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Ik draai zo meteen de Bengals met Walk Like an Egyptian. Een van de grootste hits, maar er was er nog één. Of een andere hele grote hit. Noem er eentje en stuur het via de NPO Luisterapp en speel zometeen mee met het 60 seconden spel. Het is 10 uur, tijd voor het nieuws. Carmen, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Er komt een nieuw noodfonds voor mensen die hun energierekening niet kunnen betalen. Het kabinet steekt er €193 miljoen in en denkt daarmee 500.000 huishoudens te kunnen helpen. En dat zijn er veel meer dan in voorgaande jaren, zegt minister Veilbrief. Het noodfonds Energie is zeker 4 maanden open. De vorige keer vielen mensen buiten de boot omdat het budget op was. Nu krijgt iedereen die er recht op heeft en een aanvraag doet steun, zo zegt Veilbrief. In de Tweede Kamer gaat het vandaag over de stikstofplannen van het kabinet. Vrijdag werden die gepresenteerd. Een meerderheid van de Kamer lijkt voor de plannen dankzij de steun van onder meer Pro en Ja 21. Maar die linkse en rechtse partij eisen beide andere concessies, zegt verslaggever Wilco Boom.
17: Je hebt dus aan de ene kant Pro en Ja 21, die allebei een fors tegengesteld eisenpakket hebben, en daartegenover een onderling verdeelde coalitie. Ja, en makkelijk is het dus allemaal niet.
16: Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Ze vertelden onder meer over de fysieke verwoesting in Gaza en ook over hun mentale gezondheid die onder druk staat vanwege de onveiligheid. Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. De KNVB kan sollicitatiebrieven gaan doorpluizen, want de voetbalbond moet een vervanger zoeken voor Ronald Koeman, die gisteravond opstapte. Als namen worden Arne Slot en Peter Bos veel genoemd. Het WK gaat zonder Oranje gewoon verder. Naast Noorwegen en Frankrijk plaatst ook gastland Mexico zich voor de 16e finales. We wilden onze correspondent Boris van der Spek vragen hoe blij de Mexicaanse fans waren, maar die namen het echt volledig over.
18: Ja, laten we het snel doen.
16: Ja, hij werd helemaal ondergespoten met een soort nepsneeuw en kon geen woord meer uitbrengen door alle enthousiast schreeuwende fans daar. Het weer, er zijn naast de zonnige periode ook enkele wolkenvelden. Verder is in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 20 tot 25 graden.
15: Dankjewel. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
19: Nou, op sommige plaatsen nog niet zo best. Want we zitten nog altijd met die problemen op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Woerden en knooppunt Gouwen. 3 kwartier vertraging in 12 kilometer file. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Daar belandde een lading zuiveringsslip op de weg. Blijven nog wel 2 rijstroken over. Maar het is toch beter om te rijden. Dat kan vanuit Utrecht het beste via Amsterdam. Over de A2, A9 en de A4. Gaat naar verwachting nog een uurtje duren. Verder zitten we nog met wat files veroorzaakt door omrijders voor de wegafsluitingen van de A27 bij Gorkum en die op de A44 bij Sassenheim. Op de A2 Den Bosch-Utrecht rijdt het langzaam tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen met een kwartier vertraging. En omrijders voor de A44 staan in de rij op de A4 naar Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Roelofarensveen. Je bent daar een 30 minuten langer onderweg. En op de A37 Duitse grens richting Hogeveen. Daar gebeurde een ongeluk bij Hogeveen-Oost. De vertraging is een kwartier, de linkerrijstrook is dicht.
15: En we hadden het een half uurtje geleden al even over de A44. En dat die problemen waarschijnlijk deze week over zijn. En je zou nog even opzoeken hoe het bij de A27 zat. Hè? Wat was dat
19: ook weer? Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, op de A27 die blijft in ieder geval nog in beide richtingen dicht tot vrijdag 17 juli 10 uur 's avonds. Dus dat duurt dan allemaal wel even.
15: Ja.
19: En aansluitend blijft dan de A27 richting het zuiden dicht. Tot maandag 3 augustus in de vroege ochtend. Dus maar goed, dan kun je richting het noorden in ieder geval weer doorrijden in die tussenliggende periode.
15: Sterkte als je er elke keer in staat.
20: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Oh, nee hè.
21: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
22: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
23: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
22: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
24: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
25: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
26: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
27: Lieslot, wat ben je aan het doen?
28: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Prins 5 Vakanties.
27: Dus?
28: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
27: Ah, met superkorting.
28: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
27: Prijsvrije vakanties.
29: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
27: Hey!
0: prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Kom naar Museum Batavialand.
6: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
5: Parkeren kan bij Bataviastad.
6: Dus kom naar Museum Batavialand.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
6: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
5: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
8: Voel mij zo free.
18: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
30: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
18: Wow, dit is echt nice.
30: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
31: Aan de slag.

0: Lekker deze Hanging by a Moment van de band Lifehouse, die geen band wilde zijn. Geen mooie jongensband. Ze wilden gewoon een plek zijn die niet perfect is. Maar een soort toevluchtsoord, een soort house voor het echte rauwe leven. Het zit er allemaal in verwerkt. Lifehouse, Hanging by a Moment naar de Bengals en Walk Like an Egyptian. Ik kijk even naar de productie van deze show. Hebben wij al leuke kandidaten te pakken?
1: Ja.
0: Oh, wat leuk. We spelen zometeen het 60 seconden spel.
2: Er is maar één. NPO Radio 2. NPO Radio 2.

0: heerlijk dit. Billy Joel, Only the Good Die Young.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Wat je nu gaat horen is het stemgeluid van Edwin uit Hendrik Ido Ambacht.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het, Edwin?
2: Ja, lekker.
0: Ja?
2: Ja.
0: Jij zit al 30 jaar in het verzekeringsvak en je vindt het nog steeds heel leuk. Hoe komt dat?
2: Ja, klopt. Ja, variatie van diversiteit. De ene moment zit je met een kaaswinkel. Of en de volgende moment zit je met een fabriek voor vleeswaren, bewijs van.
0: Ja, dus. En kom je aan de telefoon als er stront en een knikker is en het moet worden opgelost en het moet worden uitbetaald? Of geef je vooral adviezen hoe je het beste kunt verzekeren?
2: Nou, we hebben geen adviezen. Wij werken aanvragen van de verzekeringskantoren werken wij uit.
0: Ah.
2: En daar maken wij de offertes voor op en heeft dat de polissen. Dus de kantoren zelf die doen de adviezen en wij gaan inventariseren wat is het risico.
0: Ja. Wat is het risico dat je dit spel wint of verliest?
2: Het risico dat is 50-50.
0: Ja, dat heb je goed gezien. Ja, afhankelijk van jouw kennis natuurlijk. Hè. Dat kan het enorm bepalen. De highscore staat op 14, Edwin. Je heeft Menten neergezet afgelopen maandag. Probeer dat even naar of te verbreken als jij graag een taart eet aanstaande vrijdag. En we gaan maar beginnen. De Bengals met Walk Like an Egyptian heb ik gedraaid. Maar ik was nog op zoek naar een andere hit van de band. Wat heb jij geappt?
2: Ik had zelf geappt Eternal Flame.
0: Eternal Flame.
2: Manic Monday.
0: Kan ook nog. Ja, ja hoor. Allemaal netjes. Vraag nummer 2, daar komt-ie. Wie had de vrouwelijke hoofdrol in de serie Kees en Co?
2: Een pas.
0: Met welk getal voor de komma begint het getal pi?
2: 1.
0: Krijg je koolzuur in je water als je plat water bestelt?
2: Nee.
0: In welk land ligt skigebied Winterberg?
2: Duitsland.
0: Hoeveel stoelen staan er in totaal met 5 rijen van 12?
2: 60.
0: En wie staat in de top 2000 met Ik heb je lief en vlieg met me mee?
2: Bluff.
0: Wat is de voornaam van de voormalige Amerikaans president Biden?
2: Pas.
0: Van welke provincie is Zwolle de hoofdstad?
2: Overijssel.
0: En welk album bracht Michael Jackson eerder uit? Ben of Bad?
2: Ben.
0: Noem één van de 3 onderdelen van een caprese.
2: Kaas.
0: En wat is de munteenheid van Japan?
2: Pas.
0: Maak de titel van John Mayer af. Slow dancing in a burning...
2: House.
0: Welke snel groeiende plant eten panda's heel graag?
2: Bamboe.
0: En met welke dokter staat Snoop Dogg? Dr. Dre. Maar, ik heb mijn vraag ook helemaal niet afgemaakt, want we waren al door de tijd heen. Je hebt er in totaal 14 kunnen beantwoorden. En je raakt een beetje half in paniek, had ik het idee. Zo van, oh shit, die weet ik niet, die heb ik gepast. Of viel het
2: ja. Dat denk ze op een gegeven moment van, oh, help.
0: Ja. Vraag 2, wie had de vrouwelijke hoofdrol in de serie Kees & Co? Ja, je moet er maar net opkomen. Simone Kleinsma was dat.
2: Kleinsma, ja.
0: En welk getal voor de komma begint het getal pi? Dat is 3. 3,141592, et cetera.
2: Nou, ja.
0: En wie staat in de top 2000 met Ik heb je lief en vliegen met me mee? Vlieg met me mee naar de regenboog! Paul de Leeuw was dat.
2: Ja.
0: Ja, en de voornaam van de voormalige Amerikaanse president is Joe Biden.
2: Joe.
0: Ja, we hebben de kaas in de mozzarella gewoon goedgekeurd. En de munteenheid van Japan is de yen. En Slow Dancing in a Burning Room was van John Mayer. Je komt tot, dames en heren, even een paukje. 8 goed beantwoorde vragen.
2: Wauw.
0: Help. Gelukkig heb je heel veel verstand van verzekeren. Duik er weer lekker in. Ik werk ze vandaag. En leuk je hebt gesproken, Edwin.
2: Dankjewel, jij ook.
0: Hoi. Dit is Queen in the window.

0: legendarische innuendo. Door sommigen ook wel de alternatieve Bohemian Rhapsody genoemd. Als je die andere namelijk een beetje zat bent, is deze fijn. We luisteren. Het is 3:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor een baby. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook worden gebruikt voor cyberaanvallen. En de geruchtenmolen draaide al even, maar Stefan de Vrij gaat officieel naar het Griekse Panathinaikos. En tegenwoordig horen daar aankondigingsfilmpjes bij om het publiek alvast warm te maken. Zo ook bij de Vrij, want wat niet veel mensen weten is dat de Vrij goed piano kan spelen. Klinkt helemaal niet slecht, toch?
0: Nee, dit is helemaal gewezen.
1: Dat bedoel ik. Het weer, er zijn zonnige perioden, maar ook enkele wolkenvelden. Verder is het in het noordoosten, heb je kans op een bui. En het wordt 20 tot 25 graden.
0: Dankjewel.
1: Geplekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook worden gebruikt voor cyberaanvallen. En de geruchtenmolen draaide al even, maar Stefan de Vrij gaat officieel naar het Griekse Panathinaikos. En tegenwoordig horen daar aankondigingsfilmpjes bij om het publiek alvast warm te maken. Zo ook bij de Vrij, want wat niet veel mensen weten is dat de Vrij goed piano kan spelen. Klinkt helemaal niet slecht, toch?
0: Nee, dit is helemaal gewezen.
1: Dat bedoel ik. Het weer, er zijn zonnige perioden, maar ook enkele wolkenvelden. Verder is het in het noordoosten, heb je kans op een bui. En het wordt 20 tot 25 graden.
0: Dankjewel. Wijnand Zwaan met een verkeersupdate.
2: Ja, want we zijn nog...

0: bij de Vrij, want wat niet veel mensen weten is dat de Vrij goed piano kan spelen. Klinkt helemaal niet slecht, toch?
1: Nee, dat mag er wezen.
0: Dat bedoel ik. Het weer, er zijn zonnige perioden, maar ook enkele wolkenvelden. Verder is het in het noordoosten, heb je kans op een bui. En het wordt 20 tot 25 graden.
1: Dankjewel. Wijnand Zwaan met een verkeersupdate.
2: Ja, want we zijn nog niet van de files af. En dat komt voornamelijk door de werkzaamheden aan de A27 en de A44. Als je omrijdt, sta je in de file op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Tempel en Waardenburg met een kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Nieuw-Vennep bijna een half uur oponthoud. Ja, en die problemen op de A12 bij Gouda houden ook nog steeds aan. Van dan Utrecht naar Den Haag tussen Woerden en Gouda. Nu 11 kilometer stilstaand verkeer met ruim een half uur vertraging. Door opruimwerk van een lading slip die daar is verloren, zijn drie rijstroken dicht, blijven er nog twee over. Maar verkeer van Utrecht naar het westen kan beter omrijden om de vertraging te vermijden. Dat kan via Amsterdam over de A2, A9 en de A4.
1: Dankjewel. Als je op dit moment staat, doe je ogen even dicht. Laat je vol vertrouwen achterover vallen. Je wordt opgevangen door de muziek van NPO Radio 2. Trustfall, dit is Pink. En aan de slag.

0: even lekker en even dansbaar. Roman Stone, volledig gedraaid op Radio 2.
1: Every day I'm shuffling.
0: Ja, iedere dag wordt er in dit radioprogramma geshuffeld. En vandaag kun jij de hoofdrolspeler zijn. Dus heb je het vaak dat je thuis of op het werk of in de auto zit te luisteren naar de top 2000 shuffle en dat je denkt, nee, hoe kun je dit uitzetten? Dat had ik anders gedaan. Nou, doe het dan ook maar anders. En laat het eventjes weten dat je meespeelt door je naam te appen via de NPO Luister app. Dan gaan we je terugbellen en dan zit je zometeen hartstikke in dat item en mag jij bepalen wat de rest van Nederland hoort. Kunnen ze weer over jou vloeken en dingen tegen de radio roepen, maar dan heb je in ieder geval zelf geen klachten. Mooi, hè? Nogmaals, opgeven voor de top 2000 shuffle is simpel. Eventjes je naam appen via de NPO Luister app. The Wombat.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseur...

0: goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: De lekkerste muziek van ontbijt tot lunch. Zometeen hoor je meer van In aan de Slag met Tom Cochran, Amy Winehouse. Somber, maar eerst het nieuws van 11 uur met Carmen Verheul. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Volgend jaar lijkt het voor het eerst te lukken om er in één jaar 100.000 nieuwe woningen bij te bouwen. Het kabinet streeft hier al jaren naar. Dat het komend jaar wel lijkt te lukken, komt doordat het aantal afgegeven bouwvergunningen sinds 2023 flink is gestegen. Het duurt dan vaak nog jaren voordat je van vergunning tot huis gaat. En daarom lijkt volgend jaar, een paar jaar later, de 100.000 te worden gehaald. Dat optimisme is wel van korte duur, want de jaren daarna zal het aantal nieuwe woningen waarschijnlijk weer dalen. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland.
15: 18% van de onderzochte melk bevatte meer PFAS dan de risicogrens. Dan kunnen er effecten optreden op het lichaam. Het zijn kleine effecten, dat valt dan mee. Maar dit is toch iets wat je niet wil. Daarom adviseren wij wel om vooral bedrijven en de overheid om onverminderd in te zetten op maatregelen om de PFAS-blootstelling naar het milieu te verminderen.
14: Ondanks de PFAS in de moedermelk raadt het RIVM wel aan om borstvoeding te blijven geven, omdat er ook goede stoffen voor de baby in zitten. Volgende maand, vanaf 1 augustus, gaat het landelijke vuurwerkverbod in. Vorig jaar werd dat al afgesproken, maar de Tweede Kamer eiste nog een paar aanpassingen. En die komen er nu. Vuurwerkhandelaren krijgen compensatie. En mensen mogen een vergunning aanvragen om samen vuurwerk af te steken. Maar daarvoor gelden dan wel dezelfde strenge regels als voor professionals. Ook komt er een mogelijkheid voor consumenten om hun vuurwerk in te leveren. Het centrum van Zeist komt er heel anders uit te zien, want het grote voormalige gebouw van de VND wordt daar voorzichtig afgebroken. Dat maakt een hoop herrie, maar deze omwonenden zijn blij dat er eindelijk wat gebeurt na 10 jaar leegstand.
16: Het slopen van de letters, foto gemaakt, dat is toch een beetje nostalgie.
17: Oh ja, wij zitten ook met Smart te wachten op de nieuwe bewoners. Het is een heel goed voor ons natuurlijk. Heel leuk dat
18: er weer leef is.
17: Ja.
16: De leegstand, dat heeft ook geen weinig zin.
14: Nee, en op die plek komen bijna 190 appartementen en over 3 jaar kunnen de eerste bewoners erin. En de leadzanger van The Village People is overleden, Victor Willis. Hij had altijd een politie- of marineuniform aan, zoals in de hit YMCA. Hij overleed maandag na een korte maar agressieve ziekte. Victor Willis zou morgen 75 zijn geworden. Het weer, naast zon ook wolkenvelden. Verder is er in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden.
13: Dankjewel. Excel, ik ga Tom Cochran draaien met Life is a Highway. Als jouw leven er zo uitziet, dan is dit interessant. De verkeersinformatie. Waar staan de files, Wijnand?
19: Ja, er staat er nog behoorlijk wat op die snelwegen. En dat komt grotendeels door de afsluitingen van de A27 bij Gorkum. En de A44 richting Amsterdam vanwege werkzaamheden. Als je omrijdt, sta je in de file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Tempel en Waardenburg. En verderop bij Culemborg. In totaal is de extra reistijd daar een kwartier. Op de A4 naar Amsterdam vanuit Den Haag tussen Leidschendam en Hoogmade 12 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dan zijn er nog wat problemen op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar was de weg een tijdje helemaal dicht bij Reewijk na een ongeluk. Nou, inmiddels zijn daar alle rijstroken weer vrij. Er staat nog wel file vanaf Woerden, 7 kilometer. En het oponthoud is nu 3 kwartier.
13: Dankjewel.
20: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
21: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
22: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
23: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
24: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
25: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
27: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
28: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
29: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
28: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
30: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
31: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
32: Of deze, in een leuk plaatsje.
33: Met

0: countydiscounter.nl.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.

0: veilig bij de verfzaak.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.

Het verhaal komt van een medewerker van haar platenmaatschappij. En dat gebeurde rond deze tijd, ongeveer 2007. Amy Winehouse had net een nieuw album uit. En het was door die platenmaatschappij bedacht dat het misschien leuk was om een Nederlandse release party te organiseren. Met heerlijke hapjes ook daar, allemaal geregeld, mooie drankjes. Van die luxe dingen, weet je wel, geleverd door een traiteur, alles erop en eraan. En Amy kijkt daar wat ongelukkig naar en zegt op een bepaald moment: zit hier misschien in Hilversum ook een pizzeria of zoiets? Ik wil even normaal eten. En niet het ingewikkelde gedoe. En zo geschiedde. Kort daarna zat ze aan een pizzapuntje lekker te genieten. Als je de documentaire kijkt over haar leven, zie je dat ook. Ze is echt een meisje van de straat. En die showbizwereld heeft nooit helemaal bij haar gepast.

0: Voor Avond Ros op Radio 2 met Fleetwood Mac en Seven Wonders. Maar Nielsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Afkomstig uit Zeist, maar daar ben je op dit moment niet. Je bent onderweg naar Texel.
1: Klopt.
0: Ja, groep 8
1: met
0: kamp.
1: 46 kinderen gaan ermee.
0: Kijk, heel goed. En nu bijna de boot op?
1: Bijna de boot op, ja.
0: Ah, gezellig. Hoeveel dagen?
1: Tot vrijdag gaan we. Dus 2 nachtjes.
0: Ah, oh, wat leuk zeg. Oké. Okay. En, zoveel vraag. Jij gaat koken daar, had ik begrepen.
1: Ja, of ik rijd de auto en wij runnen de keuken. Ja, collega en ik. Wij zorgen dat alle 46 kinderen plus begeleiding 2 keer een gezonde maaltijd krijgen. En dat doen we echt al heel lang en dat vinden we onwijs leuk.
0: En wat staat er op het menu?
1: Ja, ze luisteren mee, want ze zitten nu volgens mij op het punt om mee te luisteren. Maar het is geen verrassing hoor. Vanavond eten we pasta met rode saus. En morgen hamburgers, aardappelkroketjes en sla.
0: Ik hoor niet op de achtergrond heel hard.
1: Zij lopen de boot op en wij rijden de boot op.
0: Oh,
1: dus ze zitten niet naast me.
0: Vandaar.
1: Dus als ze naast me hadden gestaan, had je ze gehoord. Ja.
0: Het klinkt volgens mij als iets wat kinderen heel lekker vinden. En ik ben benieuwd wat jij lekker vindt in de top 2000. We gaan erachter komen door op een knop te drukken.
2: 86. And through it, she
1: offers me protection. Ja, dan ga ik meteen Jaap zeggen.
0: Echt?
1: Dat vind ik zo'n ongelooflijk tof nummer.
0: Ja.
1: Ja, dat is een... De vraag was, kies ik voor mezelf of kies ik voor de kinderen?
0: Ja.
1: Maar kiezen voor onszelf.
0: Ja.
1: Robbie Williams is altijd een goed idee.
0: Dan gaan we die toch lekker draaien. En zeg je ook, laat die andere 4 ook gewoon maar lekker helemaal zitten. Dit is toch gewoon de nummer 1?
1: Nee,
0: of we zo
1: horen? Als mag, willen we ze wel horen, ja.
0: Oké, komt-ie.
2: 1444.
0: Waarom het hier was dat geweest? No Good Start
1: nee,
0: to
1: nee,
0: Dance?
1: Nee, nee,
0: okay.
1: Nee.
2: 251.
1: Nee.
0: Ook niet.
2: 1075.
1: Nee.
0: Ook niet.
2: 1665.
1: Ja, dat was een leuk alternatief geweest. Ik ben heel blij met mijn keuze.

0: Deze was meer dan raak in de shuffle. Marilse wilde deze en twijfelde geen moment. Vond de rest ook eigenlijk helemaal niks, dus het is een mooie keus geworden. Het is 11:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels bij het werken met grote datasets. Het gaat om de gevoeligste persoonsgegevens van iedere burger, zo meldt de toezichthouder. Te veel medewerkers kunnen bij data die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee moeten werken. Het kabinet steekt 193 miljoen euro in een nieuw noodfonds voor mensen die hun energierekening niet kunnen betalen. Daarmee kunnen 500.000 huishoudens worden geholpen, en dat zijn er veel meer dan in voorgaande jaren, zegt minister Veilbrief. Een man van 29 en een jongen van 16 zijn veroordeeld voor oplichting. Ze hebben 300.000 euro afgetroggeld van een oude echtpaar uit Staphorst. Ze deden zich voor als bankmedewerkers. De man krijgt een celstraf en de jongen een taakstraf. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van de dag.
0: Ja, en het best bekeken nachtuitzending van de afgelopen 75 jaar televisie.
1: Moet je nagaan.
0: Ja.
1: Zou toch denken, 3 uur 's nachts? Maar nee hoor.
0: Nee, toch gekeken.
1: Het weer, naast de zon ook wolkenvelden. Verder is er in het noordoosten kans op een bui. En het wordt 20 tot 24 graden.
0: Dankjewel. Met al die wegomleidingen is Wijnand Zwaan ieder half uur present met de verkeersupdate. Goedemorgen, Wijnand.
2: Goedemorgen, Bart. Ja, het blijft toch wel erg rommelig op de weg, hoor. We hebben niet alleen te maken met die wegafsluitingen door werkzaamheden, maar ook met wat andere problemen, zo links en rechts. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld, 6 kilometer file met daar een half uur vertraging. Er staat een kapotte auto stil, 2 rijstroken zijn dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Bodegraven en Knopend Gouwen, een kwartier vertraging in 6 kilometer file. Dat komt door het afgevallen lading. Er zijn nog opruimwerkzaamheden aan de gang. 3 van de 5 rijstroken zijn dicht. Verder is het erg druk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude een kwartier oponthoud. En op de A15 Gorinchem-Rotterdam bij Sliedrecht een kwartier vertraging door een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij.
0: Dankjewel.
3: Al onze medewerkers zijn nog in gesprek. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen.

Wel waar. Something Good. De nieuwe single van Ilse Lange is ook Something Good. Wat een lekker catchy liedje. De James Bay zat ervoor. And the best fake smile.

hoeveel ik heb gedraaid. The Rolling Stones waren dit. Misschien ken je ze wel. I Can Get No Satisfaction. En de Bowser daarvoor. En die praat met die fijne piano erin. Magnetic, de zomerhit van 2026. So far. Ik ga nog één bijzonder momentje laten horen van Concert at Sea. Ik bedoel, het is afgelopen weekend geweest. En we hebben er heel veel over verteld. En ik moet ook een keer klaar zijn. Maar dit is echt te gek. 15 jaar geleden speelde Counting Crows and Bluff het nummer Holiday in Spain voor het laatst samen. Dus 15 jaar geleden. Dat is best wel een tijd. En het geinige is, je hoort tijdens dit live optreden, want, oh, dat moet ik ook even bij zeggen, ze wisten op het laatste moment pas dat ze dit nummer samen live op Concert at Sea gingen doen. En je hoort Pascal halverwege, tijdens het spelen, aan de zanger van Counting Crows, Adam Duritz, uitleggen hoe ze naar de break gaan van het nummer. Zo van, oké, weet je nog hoe dat zat? Dan doen we dit en dan tik en dan gaan we zo verder. En dat legt hij twee keer uit en daarna doen ze hem. Kippenvel.

Misschien, tik, en there we go. Misschien.

0: That's my friend Dean. And that handsome gentleman on the end is my pal Miller. Thank you so much for having us.
1: Oh. Het genot dat live muziek heet. Het waren Counting Crows en Bluff. Een Holiday in Spain live op Concert C 2026. En dat beëindigt ongeveer dit radioprogramma. Vind ik wel mooi dat ik aan het einde dan ook begin van Mad kon draaien. Baggins, sorry. Veel plezier met de lunch, joh.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
2: Zo, waar is het warm? Hoor ik aan de barbecue?
1: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
0: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Je vindt ons in Enkhuizen.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal, alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
4: Doei.
5: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
4: Yes.
5: En de leukste hamsterzomer items vanaf 99 cent.
4: Hamster.
6: Het is 12 uur. Tijd voor het laatste nieuws. Dat hoor je van Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Tim. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit een onderzoek van het RIVM. Toch adviseren ze om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan. De positieve effecten van moedermelk zijn namelijk veel groter dan de negatieve.
8: Naast stoffen die via verontreiniging van het milieu in de moedermelk komen, bevat moedermelk heel veel goede voedingsstoffen en heeft het geven van borstvoeding goede effecten op kind en de moeder. In flesvoeding, die gemaakt is met kraanwater, zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Dus dan krijg je minder PFAS binnen, maar de voordelen van borstvoeding blijven nog steeds staan.
7: Baby's worden niet direct ziek van te veel PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en MIVD. Te veel medewerkers kunnen bij gegevens die eigenlijk alleen toegankelijk horen te zijn voor mensen die er echt mee werken. Het kabinet zegt dat het er iets aan wil gaan doen. Het laatste kunstwerk van Wim T. Schippers wordt vandaag gepresenteerd in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De kunstenaar heeft het geschonken. De naam van het kunstwerk is Wim is weg. En dat is een logische keuze, zegt de voorzitter van de stichting Wim T. Schippers.
9: Het is een soort tafeltje waarop een kwast staat met verf en die is omgevallen. En er ligt wat zand en wat flessendolpen en wat schelpen en wat voet- en handdrukken van Wim. En het ziet er eigenlijk uit alsof het net is afgemaakt. Alleen dat hij er net is bij weggelopen.
7: Wim is weg dus. Wim T. Schippers overleed vorige maand. De radiomaker, kunstenaar en stem van onder meer Ernie, Graaf Tel en Kermit de Kikker was 83. En de leadzanger van The Village People is overleden, Victor Willis. Hij had altijd een politie- of marineuniform aan, zoals in de hit YMCA. Victor Willis overleed maandag na een korte maar agressieve ziekte en zou morgen 75 jaar zijn geworden. Het weer vrijwel overal droog, al kan er in het noordoosten een onweersbuitje langskomen. Het wordt vanmiddag 22 tot 26 graden. Morgen wat lichte regen, maar later klaart het op. En het wordt dan maximaal 25 graden.
6: Juri, dankjewel. Gaan we naar de ANWB, daar zit Wijnand Zwaan. Waar staat het stil in Nederland, Wijnand?
10: Nou, op een enkele plek nog op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Urmond en Roosteren. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 2 kilometer met daar 10 minuten op onthoud.
6: Dankjewel. Zometeen muziek van onder andere Keen. En we gaan de Wham ook nog voor je draaien. Maar ja, die die derde, hè? Ja.
0: 3 is voor jou.
6: Vandaag gaan we een leuk thema bedenken. Sterker nog, hebben we al bedacht. Het is namelijk vandaag International Reggae Day. En dan zeg je... Brabang, pang, bijvoorbeeld. Of kwak, kwak, kwak, kwak, kwak, kwak. Maar goed, liedjes met reggae-invloed. Of een reggae-liedje zoeken we gewoon. Laat het weten met NPO. Luister, ik ben erg benieuwd.
11: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst. Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
12: Hey, jij daar.
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
13: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
12: Prijsvrij vakanties.
14: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
12: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
15: Ga 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
16: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
17: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
16: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
18: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elk

0: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
1: Annemiekes A-lunch.
2: Avrotros. Zomer op je radio.
3: Hey meneer de DJ.

0: een stuk fijner met Keen in Everybody's Changing. Ik zeg goedemiddag en welkom bij... Met Nathan. Hey Nathan.
1: Hallo.
0: Hallo. En dat allemaal op 1 juli. Woensdag 1 juli. En dat is een bijzondere dag. Op meerdere vlakken, want 1 juli 2026
1: is
0: de dag dat de muzici van het Koninklijk Concertgebouw Orkest Surinaamse kamermuziek gaan spelen. Dat is vandaag namelijk Kitty Kotti. Terwijl de herdenking van de afschaffing van de slavernij. En door de introductie van reizen met een betaalpas in het openbaar vervoer komt de anonieme OV-kaart te vervallen.
1: Oké. Okay.
0: Dus die kunnen we begraven. Manfred & Sons speelt vanavond in Stadspark Groningen. Heel veel plezier voor iedereen die daar naartoe gaat. Altijd live een sensatie. Het is ook de dag dat we op zoek gaan naar een goed stel. Dus een peper en zout stel kun je winnen. Heel veel lekkere muziek. Wat wil je horen? Misschien wel een vergeten platenliedje waarvan je denkt, het is toch potverdorie gek dat dit gewoon niet meer op de radio wordt gedraaid. Nou, laat het gewoon even weten met de NPO Luisterapp. Kunnen wij kijken wat we voor jou kunnen doen.
2: 3 is voor jou.
0: Ja, het is vandaag International Reggae Day. Bang, bang, bang, bang. En we voegen een reggae-plaatje. Nou, we krijgen heel veel binnen. Bijvoorbeeld het origineel van Rivers of Babylon. Dat is namelijk niet van Boney M. By the rivers of Babylon. The Melodians. Dat is het origineel van. Oud reggae-plaatje. Ik ben ooit een keer naar een reggae-festival geweest trouwens. Sundance was dat in Eindhoven. Best beroemd festival.
1: Is dat leuk?
0: Dat is leuk. De eerste, twee uur. En daarna begin je toch wel echt een beetje zat te worden. Want het is wel gewoon vaak hetzelfde. Het is gewoon zo. Ja. En ja, daar ben je dan wel op voorbereid. Maar je loopt naar huis. Tenminste, ik liep naar huis met nog een hele week lang in mijn hoofd. Wel super relaxed natuurlijk.
1: Je gaat heel, heel langzaam lopen, denk ik.
0: Ja, maar je gaat echt heel erg... Je wordt er heel relaxed van. Het is goed voor je bloedsomloop. Peter Kubben, hallo.
3: Hey, Tim.
0: Kijk, dat is nou zo'n enthousiasme, daar word ik vrolijk van. Peter, bij reggae, wat denk jij aan?
3: Ik denk aan Musical Youth, Spassy Dutchie.
0: Die is goed afgelopen, hè, met Musical Youth.
3: Ja, ik weet niet wat daarmee gebeurde. Je hoort er niks van.
0: Nee, je hoort er niks van, omdat de meesten zaten in de bak. Dus het is allemaal het verkeerde pad opgegaan. Iets te veel Dutchies meegesmokkeld, vrees ik.
3: Ja, dat denk ik ook wel.
0: This Generation. Ik ga het draaien, Musical Youth. Speciaal voor jou, dankjewel, man.
3: Ja, dankjewel.
4: This Generation. Rules the nation. With Russian.

van die prachtige stem van Shanna Spyro. Die on this Hill is een ex-NPO Radio 2 topzonger geweest bijvoorbeeld. Material Lover hoor je ook regelmatig hier. En haar debuutalbum verschijnt vrijdag, The Visitor. En ze speelt ook nog op het North Sea Jazz Festival op 10 juli. Het gaat echt goed met Shanna Spyro. Het is de A-lunch met New Wave muziek, want wat mij betreft is het New Wave woensdag. Depeche Mode en It's No.

0: vanmorgen echt wakker met deze tune in mijn hoofd. En ik dacht, die moet ik weer eens draaien op de radio. Depeche Mode, It's No Good. Als jij denkt, ja, dat heb ik ook, zo'n liedje. Dat het heel tijd in mijn hoofd zit, maar wat je gewoon nooit op de radio hoort, laat het even weten met de NPO Luisterapp. Gaan we het straks draaien voor je.
1: Verkeer.
0: We gaan naar Robert Vriezen voor het laatste nieuws rondom de Nederlandse wegen.
2: Hi Tim, goedemiddag.
0: Hallo.
2: 60 kilometer file staat er in het land. En er is een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij afrit Everdingen. 7 kilometer file daar nog. Vanaf afrit Geldermalsen duurde 20 minuten langer over. Er zijn nog 2 rijstroken dicht. Kleine 10 minuten vertraging op de A6, Lelystad-Emmeloord. 2 kilometer file bij afrit Urk. En een kwartiertje vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden vanaf Zevenaar.
0: Dankjewel. Gaan we naar het laatste nieuws, dat hoor je van Juri Stubenitski.
3: Bij een grote brand in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen en zwaar gewond geraakt. Aantallen zijn nog niet bekend. Het gaat om brand in een appartementencomplex van 10 verdiepingen aan de linkeroever in Antwerpen. Een man van 29 en een jongen van 16 zijn veroordeeld vanwege het oplichten van een ouder echtpaar uit Staphorst. Ze deden alsof ze bankmedewerkers waren en hebben €300.000 gestolen. De man krijgt een celstraf en de jongen een taakstraf. 500.000 mensen die moeite hebben met het betalen van de energierekening krijgen hulp van de overheid. Het kabinet trekt €193 miljoen uit voor het nieuwe noodfonds energie. In september moet duidelijk worden wanneer mensen hulp kunnen aanvragen. En de nieuwe veerboot tussen Groningen en Noorwegen is een stap dichterbij, want er is geld geregeld voor een nieuwe kade. Op die kade komt onder andere een passagiersterminal. Vanaf 2028 dan moeten de eerste veerboten varen van en naar de Noorse stad Arendal.
1: Weer.
3: Vrij zonnig bij 22 tot 25 graden, maar vooral in het noordoosten kans op een bui. Morgen eerst wat zon, rond de lunch lichte regen en daarna klaart het op.
0: We krijgen weer een hittegolf, hè, volgende week, toch? We kunnen niet zo ver vooruit kijken.
3: Nog een beetje tricky. Het wordt wel weer wat warmer, maar hittegolf, dat durf ik nog niet te zeggen. Ik zie hier vooral temperaturen van 22... 27.
0: Mij is 35 graden beloofd. Doe maar wie?
3: Door wie?
0: Niet door jou, dat is waar. Malifie de Weerstation was dat.

0: Waar zat jij aan te denken, Marcel?
1: Ik zat te denken aan Simon & Kepski met Pete Philly.
0: Ja.
1: Make My Day.
0: Wauw, wat goed, joh. Zeg, ja. Marcel, mag je even een andere vraag stellen? Want ik hoor een redelijk zuidelijke klank en daar sla ik altijd op aan als Medelimburger zijnde. Waar kom je vandaan?
1: Uit Maasbree.
0: Maasbree, hoe is het daar nu op dit moment, joh?
1: Zonnig.
0: Ja. En warmer dan de rest van het land, hè, waarschijnlijk.
1: Dus dan is de Roggel ook wel heel zonnig.
0: Roggel, je noemt nou eventjes Roggel. Dat is inderdaad... ik vind het zo erg dat ik die harde G heb. Maar ik ga even terug. Zeg dan met mijn echte ik. Moment.
1: Oblief.
0: Roggel. Ja, Roggel. Je moet dat niet met een harde G gaan uitspreken. Want dat klinkt heel goor eigenlijk.
1: Ja. Nee, gewoon met een zuidelijke G.
0: Ja, precies. Roggel, waar ik vandaan kom inderdaad. Daar woon jij ook een beetje in de buurt. Wat heb je er allemaal? Je hebt de Lijstert. Dat is het zwemparadijs. Daar mogen de echte roggelagen niet naartoe trouwens. Hè. Daar mogen alleen maar toeristen naartoe.
2: Gaan jullie wel eens even lekker met speetjes in de boxenpart? Ik wil wel een plaatje horen eigenlijk.

0: Chaperone en The Giver. NPO Radio 2. Deze zomerse tijd is de tijd voor muziek die je al een hele tijd niet meer op de radio hebt gehoord. Waarvan je denkt, hey, dat is lekker. Dat geeft me weer kippenvel. Dat geeft me weer een beetje verkoeling. We hebben heel veel mooie liedjes binnengekregen. Dank daarvoor. Blijf ze vooral doorsturen, want het inspireert ons ook weer gewoon. Marcel aan de lijn. Marcel, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hey.
0: Hallo.
1: Tim, hoi.

0: Nee, maar het ding is, Nathan, als ik dus iemand hoor die uit Limburg komt, dan wakkert dat gewoon bij mij iets aan.
1: Er ging een luik open.
0: Ja, maar ik vond het een beetje flauw hoe jij dat in één keer zo afkapte. We hadden het gewoon even over Rochel en dan ga je gewoon Rochel.
1: Ja, maar we kunnen het hele centrum van Rochel gaan bespreken.
0: Ja,
1: maar
0: misschien moeten we dat een keer doen, ja. Ja.
1: Maar er stond gewoon een hele lekkere plaat van Simon.
0: Ja, maar dat toch. Dat is, nou ja, goed. Waar had ik het dan over Odilia Peel moeten hebben, bijvoorbeeld?
1: Oh, dat kan ook wel, ja.
0: Daar komt Nona vandaan, namelijk.
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is What a Way to Die van Nona. NPO Radio 2 Topsong.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.

0: verwarmen en genieten maar.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Straks spelen we weer een spel Goed Spel. Twee liedjes en een link. Link mag jij uitzoeken. Welke twee platen ik ga draaien, hoor je zo meteen. Eerst het laatste nieuws, dat hoor je van Juri Stubinitsky.
10: Bij een grote brand in een flat in Antwerpen is een onbekend aantal doden gevallen. In het gebouw wonen meer dan 200 mensen. Deze bewoners konden op tijd wegkomen, vertellen ze bij de VRT.
11: Vanmorgen hebben we een uitval van elektriciteit gekregen. En 3 minuten later brandalarm. Er hing al wat rook in de gangen. En wij wonen op de 10e verdieping. We zijn proberen naar beneden te gaan, maar dat ging niet meer. Dan zijn we maar terug in ons appartement gegaan. Alles dichtgemaakt en gewacht op de terras. En een tiental minuten later is de brandweer ons komen halen met de ladderwagen.
10: Het appartementencomplex staat op de linkeroever van de Schelde in Antwerpen en de rook is van grote afstand te zien. De Amerikaanse zanger Chris Brown moet zijn voormalige schoonmaakster ruim 11 miljoen euro betalen, omdat ze door zijn waakhond is aangevallen. Terwijl de vrouw buiten het vuilnis wegbracht, werd ze gegrepen door de 90 kilo zware hond. De schoonmaakster raakte zwaar gewond aan haar gezicht, heeft oogproblemen en zenuwschade. En in plaats van dat Chris Brown haar hielp, ging hij er vandoor uit vrees dat hij slecht in het nieuws zou komen. De vrouw is blij met de uitspraak. Oud-justitieminister Vert Grapperhaus is tijdens zijn coronaverhoor in een stevige discussie beland met de enquêtecommissie. Onder meer toen het ging over een advies van de politie om de avondklok niet in te voeren.
12: U slaat een stuk over, want er staat namelijk tenzij medische noodzaken. En anders moeten we even schorsen, dan moeten we het even volledig voorlezen.
13: Dat staat er niet in.
12: Nou, dat staat er wel in. Dus dan heeft u niet het... Dat is raar.
14: Nee, maar we hoeven niet...
12: Dit vind ik een wezenlijk punt.
14: Nee, maar we hoeven hier niet in een wel eens niet discussie te belanden. Uiteindelijk stelt de commissie de vraag, meneer Grapperhaus. En dat weet
12: ik geef de antwoorden onder ede.
10: Vert Grapperhaus werd ook meerdere keren emotioneel. En het kookadvies voor kraanwater vorige maand in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht blijkt onnodig te zijn geweest. Dat advies gold enkele dagen omdat er volgens het waterbedrijf een ziekmakende bacterie in het water zat. Maar kennelijk is er in het lab een menselijke fout gemaakt en een verkeerde meetwaarde doorgegeven. Die waarschuwing veroorzaakte een run op flessenwater. Het weer blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen meer wolken, mogelijk een beetje regen. In de middag weer opklaringen en maximaal 25 graden.
9: Dankjewel, Juri. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Robert Vriezen. Robert, wat is het nieuws daar?
15: Dat er 60 kilometer file in het land staat. Op de A2 is een ongeluk gebeurd. Vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Alfred Everdingen. 10 kilometer file vanaf Waardenburg duurt het 3 kwartier langer over. Want er zijn 2 rijstroken dicht. 10 minuten vertraging aan de grens. Als je over de A12 naar Duitsland rijdt, rijdt het langzaam vanaf Zevenaar. En de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum veroorzaken 10 minuten vertraging bij knooppunt Gorkum.
9: Ja, straks draaien we weer 2 platen. En aan jou de taak om een link te verzinnen en een peper en zout stel daarmee te winnen. De 2 liedjes die ik ga draaien, die gaan als volgt. UB40 en Robert Palmer, I'll Be Your Baby Tonight. En de Stereophonics met Maybe Tomorrow. UB40 en Robert Palmer, I'll Be Your Baby Tonight. En de Stereophonics, Maybe Tomorrow. Wat is de link? Laat het nu weten met de NPO Luisterapp.
16: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.

0: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
13: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
14: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
13: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
15: Annemiekes A-lunch.
16: Avrotros.

0: Alex. And maybe tomorrow in Annemieke's A-lunch op NPO Radio 2. En daarvoor UB40 en Robert Palmer en I'll Be Your Baby Tonight. Nou, die twee liedjes die hebben iets met elkaar te maken. Dus, maar wat? Wat is de link? We krijgen echt hele mooie creatieve linkjes binnen. Petra zegt, ze hebben allebei een dagdeel in de titel. Ja, ja, dat is goed gevonden.
1: Zeker. Bart, die komt met een soort opbiechting eigenlijk neer.
0: Oh, ja. Dat zeg je dan?
1: Meestal, als ik met een zoele stem tegen mijn vrouw zeg, I'll be your baby tonight, dan zegt zij, maybe tomorrow.
0: Oude jongen. Patrick zegt, in UB40 zaten twee Campbells, de broers inderdaad, en in de Stereophonics had je twee Jones. Dat waren geen broers van elkaar, maar goed, je hebt wel twee mensen met dezelfde naam.
1: En Stefan gaat erop door, UB40 is tegenwoordig stereo, want er zijn twee officiële bands die allebei de naam UB40 gebruiken.
0: Ja.
1: Iets met ruzie.
0: Ja, het is echt treurig, hè?
1: Heel pijnlijk.
0: Ja, het is echt heel pijnlijk.
1: Er is een hele goede documentaire over gemaakt door de BBC. Promises and Lies. Als je hem opzoekt, hij staat volgens mij op YouTube. Ja, dat is, ja, het is een trainwreck waar je naar kijkt.
0: Ja, het is echt wat dat je denkt. Oh, zelfs Bart van Leeuwen had het niet kunnen fixen, weet je wel. Nee. Het reden van het diner. Nee. Even kijken, wie hebben we aan de lijn? Dat is Natasja. Natasja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Oh, Natasja, klinkt ook zuidelijk. Ik ga wel vragen.
1: Niet
0: waar kom je vandaan, Natasja?
2: Ik ben in
0: een Wengbuel. In een Wengbuel,
2: Oud-Heerle, joh. En ik woon in Edam, dus ik ben ook geïmigreerd.
0: Oké, we moeten nu echt stoppen, want Nathan wordt echt helemaal gek.
1: Ja, daar is goed.
2: Ik werk in zijn woonplaats, hoor. Dus ik bedoel, hij moet niet zo zeuren.
0: Weten wij waar Nathan woont? Waar werk je dan?
2: Nathan woont er volgens mij, wat ik al eens begreep, aan de Heerlijke Waard.
1: Ja, in de buurt van Heerlijke Waard, ja.
0: Kunnen jullie twee een box apart nemen? Dan kunnen wij verder met het spel. Wat is de link namelijk?
2: Maybe Tomorrow, dat was natuurlijk ook een liedje van UB40.
0: Even kijken. Dat is waar ook, ja. Ja. Wat een goede link. Nou, gefeliciteerd, Natasja. Je hebt hem gewonnen, een peper- en zoutstel.
2: Ja, super, dankjewel. Hartstikke leuk.

0: Grace Jones in de metamorfose in de jaren 80. Opeens schoudervullingen, dik mascara. Grace Jones, Grace Slick bedoel ik.
1: Zeggen.
0: Ja, Grace Slick. Ja. Van de Jefferson Airplane. En We Built This City werd uiteindelijk het Starship. En Jefferson Starship was het ook nog. Het heeft ik weet niet hoeveel namen gekend, deze band. We Built This City on Rock'n'Roll. Morgen gaan we bellen met Meteor. Dat is een nieuwe Belgische artiest. Was ook te zien trouwens op Cancer at Sea. Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het een ongelooflijk mooi liedje met een hele duidelijke boodschap. Dat je wat beter naar een ander moet uitkijken. Omdat er altijd iemand is die hulp nodig heeft. We moeten het met z'n allen doen. Dit is nooduitgang.
2: Dit was niet wat ik wil.

0: Leuk berichtje van Martine. Die zegt, ik stond gisteren uren het asfalt rondom Antwerpen te bestuderen. En de nooduitgang kwam 3 keer voorbij op de Vlaamse zenders. Ja, het is in België echt een mega-hit. En zegt erover, ik kon het meebrullen dankzij jou. Ik ga het liedje steeds meer waarderen. Dankjewel. Nou, dat is fijn om te horen. En ja, ook een paar mensen die zeggen, ja, het is echt geen nieuwe artiest hoor. Er is echt al een tijdje gaat hij mee. Klopt, dat is ook zo, zeker weten. En in België is hij echt al gepokt en gemazeld. Hier in Nederland moet hij nog wat meer voet aan de grond krijgen. Dus nou ja, bij deze nooduitgang dus van Meteor. Morgen gaan we even bellen om hem wat vragen te stellen over het leven en wat hij meer zei. Tijd voor
1: verkeer.
0: Precies, het asfalt op de Nederlandse wegen. Robert Vriezen, waar staat het stil en vast?
2: Nou, op een paar plaatsen al. 77 kilometer in Den Landen. Maar de meeste vertraging heb je op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Dat is na een ongeluk bij afrit Everdingen. Vanaf Waardenburg 11 kilometer file en 3 kwartier tijdsverlies. De linkerrijstrook is daar nog tot 1 uur of 3 vanmiddag dicht, meldt Rijkswaterstaat. De andere kant op is het ook file rijden op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij knooppunt Everdingen 5 kilometer en 1 kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Een ongeluk houdt 2 rijstroken van de A4 dicht vanuit Rotterdam naar Den Haag. Dat is bij Den Haag-Ypenburg. Vanaf Den Hoorn 5 kilometer file en bijna 20 minuten oponthoud. Kom je uit de regio Rotterdam en wil je richting Den Haag? Pak dan de A13.
0: Dankjewel. 1:30 precies tijd voor de headlines, dat hoor je van Juri Stubenitski.
3: Bij de grote brand in het appartementencomplex in Antwerpen zijn minstens 5 doden gevallen. Ook zijn er meerdere zwaar gewonden. De brand woedt in een flat met 10 verdiepingen. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad doodgedrukt bij een feest na de WK-overwinning op Ecuador. 10.000 mensen gingen de straat op. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Een deel van het centrum van Utrecht is afgezet vanwege een gaslek aan de Eerste Achterstraat. Zeker 6 woningen zijn ontruimd. Er waren werkzaamheden op de plek van dat gaslek. En zwembad De Wettervlekken in Suurhuisterveen is weer open. Gisteren werden ze nog ons goede kop bericht.
0: Ja, inderdaad.
3: Er was geen chloor geleverd, ze moesten dicht blijven. Maar inmiddels is alles daar weer oké.
0: Oh, wat goed, joh. Nou, leuk, hè? Dat is fijn.
1: Weer.
3: Op de meeste plaatsen droog bij 22 tot 26 graden. Morgen wat lichte regen, maar later klaart het op en wordt het maximaal 25 graden.
4: Goeie kop.
0: Ja, heb je ook weer vandaag een leuk bericht voor een goede kop?
3: Jazeker.
0: Zou het zo mooi zijn als die zou zeggen? Nee.
3: Nee. Ja, nou, misschien doe ik dat morgen wel. Nee, ik heb wel wat leuks. Want op een weg in de kop van Noord-Holland reed een eend. Geen deux-chevaux, maar een echte eend, een bergeend. Hij zat klem in de grill boven de bumper van de auto, waardoor die was geschept. Die bestuurder die merkte niks, nam de eend kilometers lang mee. Ging soms wel 100 kilometer per uur, maar het liep gelukkig goed af. Toen de auto was stilgezet en de eend werd ontdekt, konden medewerkers van de dierenambulance hem zo plop eruit halen.
0: Oh.
3: Levend bevrijd.
0: Ik zie net de foto. Nathan, laat me een foto zien. Het is echt,
3: hij zit er eigenlijk gewoon wel prima bij.
0: Ja.
3: Hij heeft echt een avontuur beleefd. En heeft er een paar schrammetjes aan overgehouden en sterkt nu aan in de wildopvang.
0: Oh, wat goed zeg. Nou, dat is allemaal goed gekomen. Een goede kop hoort je echt bij.
3: Mm-hmm.
0: Nathan, was het je echt gevriend vandaag even bij jou?
5: Oké, is goed. Ja. Hij kon het gelukkig wel snavel tellen.
0: Snavel tellen.
3: De dierenambulance was er maar duk mee.
0: De eend heeft heel veel veerkracht.
5: Mooi.
0: Ja. Als jij er ook eentje weet, laat het even weten met de NPO. Luister. En wie weet word je wel opgenomen in de galerij der goede koppen. De muziek van Cheap Trick.
6: I want you to want me.

0: dagen lang de beste live muziek.
1: Oh my god, Concert at Sea, wat ben je heet?
0: Concert at Sea 2026 en NPO Radio 2 was erbij.
1: I won't.
0: We genieten samen met jou nog even na met dit optreden.
2: Ja, ik... We zijn zo blij. We zijn zo dankbaar dat we hier mogen staan weer. Concert at Sea, echt een van onze V-festivals. Eigenlijk, wie was er net op het strand bij het strandshowtje? Was ook leuk, hè? Dit is ook leuk, maar op het strand is het ook leuk. Deze song... Die spelen we en die zingen we altijd voor degenen die niet meer onder ons zijn. Degenen die ons soms te veel te vroeg al hebben verlaten. En dan zingen we en dan zijn ze weer even wat dichterbij.
0: Gelang, de beste live muziek.
1: Oh my god, Concert at Sea, wat ben je heet?
0: Concert at Sea 2026 en NPO Radio 2 was erbij.
1: I won't.
0: We genieten samen met jou nog even na met dit optreden.
2: Ja, ik... We zijn zo blij. We zijn zo dankbaar dat we hier mogen staan weer. Concert at Sea, echt een van onze V-festivals.

bij het strandshowtje. Dat is ook leuk, hè? Dit is ook leuk, maar op het strand is het ook leuk. Deze song, die spelen we en die zingen we altijd voor degenen die niet meer onder ons zijn. Degenen die ons soms te veel te vroeg al hebben verlaten. En dan zingen we en dan zijn ze weer even wat dichterbij. So that's why. Sing with me.

0: medewerkers van de dierenambulance hem levend bevrijden. Dat is goed nieuws, maar boven dit bericht hoort natuurlijk een goede kop.
1: Laurens die zei, dat bedoelde ik niet toen ik zei een eendje op de grill.
0: Die is heel erg leuk. En René zegt, de dierenambulance moet even een eend bevrijden. Inroosteren. Ja, heel goed. Als je

0: miss you till I'm old.
1: Chef Special live tijdens Concert at Sea en In Your Arms. Hoor hier op NPO Radio 2, we waren een heel weekend erbij. En ik zie heel veel collega's die moeten nog echt bijkomen van een bloedheet weekend.
2: Leuk weekend, gewoon heel heerlijk gehad.
3: Ja, leuk man. Concert at Sea.
2: Heel alles meegezongen.
1: Lekker. We hebben het over de goede kop op een weg in de kop van Noord-Holland. Reed een eend. En dan heb ik niet over die schattige autootjes, dus geen decevo. Maar een echte eend, een bergeend, die zat klem in de grill. Dus boven de bumper van de auto, waardoor hij was aangereden. De bestuurder die heeft helemaal niks gemerkt. Die nam de eend gewoon kilometers lang mee. Af en toe ging die auto gewoon 100 km per uur. En dan zat die eend extra in die grill. Maar goed, het liep allemaal goed af hoor. Dat is echt heel fijn, want toen de eend eindelijk werd ontdekt, kon

0: wanneer de zon ondergaat, eigenlijk deze. Mark Amber en Belong Together.
1: Goeie kop.
0: Dus op een weg in de kop van Noord-Holland reed een eend. En dan geen echte eend, maar een bergeend. Die zat klem in de grill, net boven de bumper van een auto. Daar is hij door aangereden. Nou, en die bestuurder heeft helemaal niks gemerkt. Die nam de eend gewoon echt kilometers mee. Is allemaal goed afgelopen. De eend is uiteindelijk ontdekt, gered. En medewerkers van de dierenambulance konden hem uiteindelijk ook goed nog verzorgen. Dus dat is allemaal goed gekomen. Maar een goede kop voorbij dit bericht zou kunnen zijn. Jens die zegt, de meneer had het niet verwacht, maar hij reed niet in zijn eentje.
2: Pascal die zegt, wat een gevleugelde uitspraken allemaal.
0: Sterk. Stef die zegt, eend onderweg naar Woerden.
2: Woerden. Domien, Formule 1 in Noord-Holland.
0: Oh, sterk. Richard die zegt, een eend beleeft grillig avontuur.
2: En Bert heeft er twee.
0: Okay.
2: Waar kan je meer, maar ik heb er twee uitgekozen.
0: Oh, ja, cool.
2: Hij was gelukkig weer quickfit.
0: Ah.
2: En dat was een behoorlijke kwak, judokus.
0: Heel goed, heel goed. Maar soms kan het heel simpel zijn. En juist dan heel doeltreffend.
2: Ja.
0: Saskia.
3: Goedemiddag.
0: Hallo. Jij hebt een hele makkelijke, hele bijna van de hand liggende, maar toch geniale kop bedacht.
3: Oké, okay, nou, dankjewel.
0: Graag gedaan.
3: Ja, inderdaad vrij kort.
0: Ja, nou, laat maar komen.
3: Eend goed, al goed.
0: Dat is het. Eend goed, al goed. Gefeliciteerd. Jij komt in de galerij te hangen. De goede koppen. Stuur me even deze kant op.
3: Ja, prima.
0: Dankjewel, Saskia. Start!

0: Radio Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
3: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
4: eBoekhouder.nl. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Voel mij zo free.
16: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
16: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de

0: 50 verfzaken.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals... Aha.

0: Het is 2 uur, dit is Radio 2 met het NOS Journaal natuurlijk. Hier is Joeri Stubenitski. Goedemiddag, Joeri.
1: Hey Paul, goedemiddag. In Den Haag wordt door boeren gedemonstreerd tegen het stikstofplan van het kabinet. De burgemeester heeft een noodbevel afgekondigd en benadrukt dat het vanwege de veiligheid maximaal 20 trekkers toelaat bij het Tweede Kamergebouw. Aan de rand van Den Haag zijn inmiddels tientallen trekkers tegengehouden, meldt Omroep West. Bij een grote brand in een flat in Antwerpen zijn minstens 6 doden gevallen. Wordt nog gezocht naar eventuele andere slachtoffers. Een bewoner vertelt bij de VRT dat hij op zoek is naar zijn moeder, die een paar verdiepingen onder hem woont.
2: Ik ben zelf geëvacueerd, want ik woon op het tiende. Ik ben naar buiten kunnen gaan. Ik heb 5 mensen naar beneden gezien dragen door de brandweerladders. Entree animeren. Ik wil info over mijn moeder. Niemand kan iets zeggen. Wij staan hier gewoon te wachten. Ik hoop dat ze hier aankomt, gewandeld, zonder dat ze weet wat er gebeurd is.
1: Een flat in Leiden is ontruimd omdat in een woning en een garagebox veel zwaar vuurwerk is gevonden. Volgens Omroep West is de straat afgezet en gaat de explosieve opruimingsdienst het vuurwerk weghalen. Hoeveel woningen wordt ontruimd, dat weten we niet. Er is 1 verdachte opgepakt. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Afgelopen dagen zochten ze met honden naar overlevenden van de aardbeving.
3: Wij gaan weg omdat er eigenlijk een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening. De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mistzorg en spullen om te kunnen overleven.
1: In Venezuela zijn bijna 2000 mensen omgekomen door de bevingen. Er worden nog altijd tienduizenden mensen vermist. En terwijl hard wordt gewerkt aan het herstel van het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam, is de oorzaak van de brand in de kabelgoot gevonden. Volgens ProRail is kortsluiting ontstaan doordat een voedingskabel van de bovenleiding in een knik zat. Allerlei kabels moeten daarom worden vervangen en dat is een lange klus. Zeker tot en met zaterdagmiddag rijden er daarom geen treinen van ten zuiden van Rotterdam.
4: En je vergeet wel eens dat als je een kabelhaspeltje hebt om hem helemaal af te rollen.
1: Mensen, ja, dat moet, hè?
4: Ja, dat moet echt. Want als je dus een zwaar apparaat eraan hangt, bijvoorbeeld je caravan, dan wil je niet dat die kabel aan elkaar gaat.
1: Heb jij dat wel eens gehad, of niet?
4: Nee, ik heb een dikke, hele dikke kabel. En die rol ik ook
1: helemaal uit.
4: Ja.
1: Goed, vooral in Drenthe wat buien. Verder is het vrij droog bij 22 tot 26 graden. Morgen eerst wat bewolking, daarna lichte regen en in de middag weer opklaringen.
0: Dankjewel, Joeri. Hey Robert, hoe gaat het met je?
5: Ja, gaat hartstikke goed eigenlijk. Net terug van vakantie. Zo weer een paar dagen aan het werk. Dus gaat lekker.
4: Lekker. Ja. En waar staan die files?
5: Nou, die staan op verschillende plaatsen in het land. 68 kilometer bij elkaar. Op de A2 heb je behoorlijke vertraging nog. Vanuit Den Bosch naar Utrecht. Want bij knooppunt Everdingen gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nog dicht. Volgens Rijkswaterstaat nog tot 1 uur of 3 vanmiddag. De oponthoud is 30 minuten. 10 kilometer file dus daar. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag ging het mis bij Den Haag-Ypenburg. Maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. Is de vertraging nog 10 minuten. 20 minuten oponthoud voor het verkeer op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag na een ongeluk bij Woerden. Vanaf knooppunt Oude Rijn 7 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht.
0: Zometeen de eerste woordjes van veel baby's en ook een hit van de Police.
6: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
7: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws. En dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
8: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Vodafone Mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
5: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
7: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
6: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krüller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
9: Nu bij Dirk, Melvita honing, €2,79. Dat is een mooie prijs.

alle drie J's. En Turn the Lights Off. Je hoorde ook nog de Police daarvoor. Met een kinderlijke tekst. Sting leek het een keer leuk om een liedje te maken met nonsens erin. Zoals Do What Diddy. Dacht hij, nou, ik doe een gek kinderliedje. En het verhaal gaat dat de zoon van Sting de tekst bedacht heeft. Die was toen een jaar of 4, Joe Sumner. Dus ja, ik denk eigenlijk een kind van 4 kan wel iets meer dan do-do-do-do-da-da-da. Want mijn Pepijn van 1,5 is dat al voorbij. Die kan al iets meer. Sterk nog, ik weet dat een kind van 4 meer kan. Er is een kind van 4 dat een keer een hit gescoord heeft in Nederland. En die ga ik je laten horen. Yeah, yeah, yeah.

Ik heb die single nog gekocht. Dus mede dankzij mij stond hij hoog in de hitparade, denk ik. Er zijn weinig andere mensen die dit liedje nog willen horen, denk ik. Het is echt, het heeft iets heel irritants. Maar ja, het is je jeugd, hè? Dus dan is het niet erg meer. Straks weer een nieuwe top op 14 om dat te checken. Maar eerst een heel mooi nummer van de Pax

Patrick zegt dat het nummer in Engeland uitgeroepen is tot het slechtste nummer ooit vanwege de tekst. Er zijn mensen die liever niet live horen, die zeggen: doe maar liever dat liedje van daarvoor. Nee. Niet die met die baby, jongens. Dat liedje wat ervoor zat. Diamonds van Boxer Rebellion. Otmar zegt: geweldig. Ik hoop dat mijn zoon de radio aan heeft staan op zijn werk. Wij vinden dat samen zo'n te gekke plaats. Deze is voor Ion. Mijn toffe zoon, Ian. En Robin stuurt: hey Paul, het is 3:10. Je draait de verkeerde plaat. Het was iets te snel. Het liep een beetje uit. Maar daar is hij. Je kan de klok er echt op gelijk zetten. Ik zou hem niet meer draaien als het me zou vervelen. Maar dat doet hij helemaal niet. Hij wordt alleen maar beter. Elke dag, nog steeds. Lola Young, From Down Here.

0: Het muziekjuweeltje noemt Wilfred het. God Only Knows van de Beach Boys. Weet je van wie dit het lievelingsliedje is? Collega DJ op deze zender?
1: Nou?
0: Jan-Willem Roodbeen.
1: Echt?
0: Zijn lievelingsliedje. Dat zegt hij heel vaak. Elk jaar eigenlijk bij de top 2000 zegt hij dat dan.
1: Zou dat ook een beetje door Love Actually komen?
0: Ja, nou, ik denk eigenlijk door Robert en Brink. All You Need Is Love. Daar zit het ook altijd in. En ik weet dat Jan-Willem dat graag kijkt. Dus dat zou het ook goed kunnen zijn. Robert, hoe is het op de weg?
2: Nou, bijna 100 kilometer file bij elkaar. En op 3 plaatsen heb je wat meer vertraging. De meeste vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Ze nasleep van een ongeluk. Ze zijn bezig met opruimwerkzaamheden bij afrit Everdingen. Vanaf knooppunt Del kom je in 9 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Want de linkerrijstrook is dicht. De A12 is weer vrijgegeven vanuit Utrecht naar Den Haag na een ongeluk bij Harmelen. Nog een kwartiertje vertraging daar, want er staat nog 8 kilometer file. En de werkzaamheden op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum veroorzaken nu wat vertraging voor knooppunt Everdingen. 10 minuten op onthoud daar.
0: Ik kan wel horen dat je op vakantie geweest bent.
2: Jawel, hè?
0: Robert, je zit er weer lekker in.
2: Ik voel me ook als een vis in het water.
0: Ja, het is echt. Het is gewoon weer oud en vertrouwd. Lekker hoor.
2: Nou, goed zo.
0: Dag, Robert. Hey Juri, hoe is het met nieuws?
3: Het Eurovisie Songfestival gaat weer de Europese grenzen over. Want na Australië mag volgend jaar Canada voor het eerst meedoen.
0: Canada.
3: Ze zijn lid geworden van de EBU. Dat is het samenwerkingsverband van voornamelijk Europese omroepen. Later dit jaar maakt Canada meer bekend over hun inzending. Een Canadees heeft al wel eerder eens het Songfestival gewonnen. Namelijk Céline Dion. Voor Zwitserland in 88. Nou, ben benieuwd wat daaruit gaat komen. Ander nieuws dan. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen heeft zeker 6 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal gewonden is er slecht aan toe. De brand begon op de begane grond en de oorzaak wordt nog onderzocht. De vermiste shorttracker Sven Roes heeft een vliegtuig naar het buitenland gepakt, bevestigt de politie aan schaatsbond KNSB. Zijn familie laat weten dat hij een teken van leven heeft gegeven en wil er verder niks over kwijt. En het vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Dat betekent dat mensen komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Wel kunnen clubs en buurtverenigingen nog een vergunning krijgen. En voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen.
0: Inleverdagen, dus dan mag je het
3: brengen en niet afsteken.
0: Nee, ook precies. En als je je hele garagebox hebt vol liggen met illegaal vuurwerk, dan komen ze bij jou thuis de straat afzetten.
3: Ja, en dan word jij ook ingeleverd in een cel, denk ik.
0: Dat was toch ook in het nieuws net, of
3: niet? Ja, in Leiden volgens mij, ja. Flat in Leiden is ontruimd, ja. Het weer in het noordoosten enkele buien. Verder is het vrij droog, maximaal 26 graden. Morgen eerst wat wolken, rond lunchtijd wat lichte regen en een graad of 25 wordt.
0: Heb jij nog wat liggen aan vuurwerk, of niet?
3: Ik heb nog een paar sterretjes liggen, maar die mag je volgens mij het hele jaar doorhouden.
0: Ja, dat is categorie 1, ja. Toch? Dat mag altijd wel.
3: En jij? Je kijkt heel ondeugend ook opeens. Wat heb jij?
0: Ergens ben ik blij met het verbod, want ik denk altijd voor de kinderen verschrikkelijk heftig en zo, maar ik was zelf wel een klein pyromaantje vroeger. Ja. En ergens gun ik dat ook iedereen. Dus ik heb nog wel een paar ideeën voor hoe je zonder vuurwerk ook kan maken. Maar misschien dat meer mensen dat dubio daarmee voelen. Maar ja, het is nu verboden. Ja, dat is oké. Uit de tijd.

0: lithium. Dat pilletje dat mensen slikken als ze depressief zijn. Hij wist daar wat van. Kurt Cobain. Nou ja, never mind.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Ja, ik denk dat dit de meest bijzondere editie van Top op 14 gaat worden, Jessie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Want we gaan terug naar het moment dat jij 14 jaar oud was. Kun je je dat nog herinneren?
2: Ja, het is niet zo lang geleden.
0: Nee, het is echt niet zo lang geleden, hè?
2: Nee.
0: Wanneer ben je geboren?
2: 27 februari 2010.
0: Dus ja, jij was 27 februari 2024. 14, dat is 2 jaar geleden.
2: Ja.
0: Ja, ik denk dat jij beter weet dan wie dan ook wat er toen in de hitparade stond. Want ja, je jeugd, dan neem je dat allemaal tot je, toch?
2: Ja, ik luister wel van alles en nog wat. Dus ik weet niet zo goed wat er op de top 5 stond.
0: Wat hoop je? Wat zou je leuk vinden?
2: Ik heb eigenlijk geen idee, want heel veel liedjes die ik op Spotify luister zijn vaak ouder.
0: Wat luister je dan?
2: Musicals, rock, van alles en nog wat eigenlijk wel. Of de oudere liedjes van Taylor Swift en Sabrina en zo.
0: Sabrina Stark.
2: Carpenter.
0: Carpenter. Oh ja, nee, kan ook. Ja, en niet gewoon Sabrina, want dan zou je een ander liedje horen. Boys. Maar dat is echt van voor jouw tijd, dat ken je niet. Denk ik.
2: Nee.

0: bij. Wat je hopelijk wel kent is de top 5 van toen jij 14 was. Dit is hem. 5. Dit is Guetta en When We Were Young.
1: Ja.
0: Ja.
2: 4. Ik doe alles op gevoel.
0: Hey. Was nog op Confidentie.
2: Ik heb geen idee waar ik mee bezig ben, maar man,
0: Fleming.

0: niet heel bekend, maar niet ik ken hem wel.
1: Ja, okay.
2: 2.
1: Ja, Dua Lipa, vind je dat van ook leuk?
0: Ja, en die komt nu ook nog wel eens voorbij.
1: Zeker.

0: van Noah Kahan staat op nummer 1 twee jaar geleden. Ben je al een beetje sentimenteel over je jeugd?
1: Niet heel erg.
0: Nee, je zit er middenin nog. Nee, ja. Snap het. Wat zou je willen horen, Jessie?
1: Doe dan maar... heel moeilijk. Nummer 5, denk ik, ja.
0: Die When We Were Young met Guetta? Of juist Noah Kahan, dat was nummer 5 in de rij, maar ook nummer 1 eigenlijk.
1: Die met David Guetta.
0: Die met David Guetta. Nou, gaan we die doen.
1: Ja. Okay.
0: Vond je het leuk?
1: Ja, dank u wel.

0: Pet Shop Boys, What Have I Done to Deserve This? Daarvoor ook nog Guetta. Het was de keuze van Jesse, die wilde graag The Logical Song.
1: Ja, dat is logisch.
0: Hoorde van hem, veel luisteraars zullen het kennen, ook in een andere uitvoering, namelijk de originele. Maar ja, Guetta doet dat de laatste jaren, hè? Veel remakes maken. Niet per se verkeerd hoor, remakes kunnen heel leuk zijn. Sterker nog, sommige covers zijn beter dan originele. Ik wil niet per se beweren dat dat bij die plaat van David Guetta zo was. Maar misschien heb jij er wel eentje waarvan je denkt, ja, die cover is echt beter dan het origineel. Nou, vraag die dan vooral aan via de NPO Luister-app.

0: De One-Hit Wonder Neon Trees, Short Animal.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
3: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
7: Mooi van Ethos.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Hey, jij daar.
10: Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
10: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Prijsvrij vakanties.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was. Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
1: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Nu bij Dirk, Dreft wasverzachter. €2,99, prachtaanbieding.
3: Hey Juri, jij bent er natuurlijk, want het is 3 uur geweest en tijd voor het NOS Journaal.
4: Goedemiddag Paul. In Den Haag zijn 5 boeren opgepakt omdat ze met hun trekker de stad in wilden gaan, terwijl dat niet mag. Er geldt een noodbevel vanwege een boerenprotest tegen de nieuwe stikstofplannen. Daar praat de Tweede Kamer nu over. Er mogen maximaal 20 trekkers bij en andere trekkers mogen tot de rand van de stad komen en niet verder. Deze boer is er laaiend over.
5: Ja, je wordt hier helemaal gek van.
6: Dus, vertel.
5: Wij zijn hier namens de boeren, namens heel Nederland. En wij vinden dat het nieuwe beleid wat ze gemaakt hebben, we vinden dat dat echt niet kan. En wij komen hier eigenlijk gewoon normaal protesteren. En onderweg worden we staande gehouden door 20 ME-bussen. We worden allemaal van de weg afgehaald. Daarna moest de helft van onze stoet afhaken.
6: 20 trekkers, meer mocht niet, hè?
5: Ja, meer mocht niet. En je wordt gewoon behandeld als een crimineel hier in Nederland. Ik slaat helemaal nergens op.
4: Die 5 boeren wilden toch met hun trekker Den Haag in en zijn dus gearresteerd. In het parlement van Vlaanderen is een minuut stilte geweest vanwege de dodelijke brand in Antwerpen. Vanochtend ontstond brand in een appartementencomplex. Er zijn zeker 6 doden en een onbekend aantal gewonden. Oud-justitieminister Vert Grapperhaus is emotioneel geworden tijdens zijn verhoor voor de enquêtecommissie Corona. Toen het ging over de gevolgen van de avondklok kwamen er tranen.
7: Er zijn ook mensen die gewoon vereenzamen.
8: Wat raakt u zo?
7: Nou, we hebben het steeds over jongeren en allerlei andere groepen, maar daklozen, eenzamen, dat waren de mensen die echt verschrikkelijk de pineut waren.
4: Rond deze tijd begint het tweede coronaverhoor van vandaag en dat is met oud-OMT-voorzitter Jaap van Dissel. En de oorzaak van de brand in een kabelgoot waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld is bekend. Volgens ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik waardoor kortsluiting en brand ontstond. ProRail is nog steeds bezig met repareren. Waarschijnlijk kunnen er zaterdagmiddag weer treinen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het weer, vooral in Drenthe wat buien, mogelijk met onweer. Op andere plaatsen wolken en zon bij maximaal 26 graden. Morgen rond het middaguur wat lichte regen. Daarna klaart het op en wordt het een graad of 24.
3: Het wordt elke dag weer iets beter weer qua weer.
4: Ja.
3: En we gaan weer volgens mij naar weer zo'n, hoe noemde jij dat gisteren nou? Een hitte.
4: Koepel? Een hittekoepel? Nou, dat zou ik toch niet. Kijk, als ik bij het KNMI kijk, dan zeggen ze dat het de komende, in ieder geval een week lang, nog dit soort temperaturen zijn. Oh, en ja, misschien daarna wat omhoog. Maar dat is nog wel heel onzeker, hoor.
3: Nou,
4: ik ben al blij als ik het weer voor morgen een beetje goed kan vertellen.
3: Hoe zit het nou ook alweer? Je mag het nooit een voorspelling noemen.
4: Voorspelling? De weermensen bij de NOS, die
3: vinden dat
4: die
3: niet
4: leuk, tikken je op je vingers. Als je zegt, wat voorspel jij? Nee, voorspellen doe je met een glazen bol. Wij maken een verwachting.
3: Oh ja. Hey, voorspel jij een drukke avondspits eigenlijk, Robert?
9: Ik voorspel wel een redelijk drukke avondspits.
3: En dat doen ze gewoon bij de ANBB.
4: Toch anders slag mensen.
3: Ja. Glazen bolletje. En hoe is het nu?
9: Dat is wel met kennis hoor, want het is onder invloed van de afgesloten A27 onder meer. Dan blijft alleen de A2 nog over voor Noord-Zuidbewegingen in het midden van het land. En daardoor kan het inderdaad wat drukker zijn. Nu leveren de files die er staan niet meer dan 10 minuten vertraging op, veelal. Wel een kwartiertje oponthouden op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, bij Alfred Everdingen, 10 kilometer file. De A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen, bij Akersloot een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging een kwartiertje. Kwartiertje extra heb je ook nodig op de A15 vanuit vanuit Nijmegen naar Gorkum. 11 kilometer file tussen Meteren en afrit Arkel. En een kwartiertje vertraging door de werkzaamheden op de A27. Kijk, daar heb je ze al. Vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer.
3: We waren afgelopen weekend op Comfort at Sea. En daar zag ik mijn lievelingsdier weer. Die liggen daar natuurlijk gewoon voor de kust. En je hoort hem ook zo.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
11: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
12: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
17: Hak je dag!
15: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
18: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
20: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen.
21: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
22: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Ed Sheeran, Martin Garrix. This heart is bleeding. Gasten hebben wel lol samen. I love this feeling. Als je ziet op Instagram, dan zit er eigenlijk altijd wel één op de rug van de ander. Vorige week hadden ze een optreden samen en toen dachten ze, weet je wat, we hebben nog niet genoeg, we gaan nog even wat leuks doen daarna. Ze hadden een berichtje gehad op Instagram van een fan. Die zei, willen jullie misschien op het huwelijk van mijn zus komen optreden? Gewoon even een klein setje doen. Nou, dat is natuurlijk onbetaalbaar om dat te boeken. Maar die twee gasten hadden er gewoon wel zin in, dus ze dachten, we gaan dat huwelijk gewoon even crashen.
1: Right. Martin did a show, I did a show, we finished, he's got a DM from someone saying, can you crash my sister's wedding?
2: So we're going there.
1: So we're gonna go and crash the wedding.
0: En ze gaan het doen, ze komen binnen en er staat een paar honderd man en die worden gek. Als daadwerkelijk Martin Garrix en Ed Sheeran daar binnenkomen en een microfoon pakken en gewoon zingen. Dat is nog eens een verrassing. Siel, mijn lievelingsdier, de zeehond daarvoor natuurlijk met Crazy. Wat je nu gaat horen, dat is ja, toch een plaat die beter is dan het origineel, Martijn.
3: Ja, ja, dat klopt.
0: Veel luisteraars weten niet eens dat dit een cover is, denk ik.
3: Nou ja, ik weet het toevallig. En ik vind hem vetter dan het origineel.
0: En hoe weet jij dat dan zo toevallig?
3: Nou ja, ik heb een directrice hier, een oud-directrice, die is helemaal van Bob Dylan. En daar had ik nogal een handje klap mee toen Jimi Hendrix een keer op de radio kwam. En toen meldden ze dat. Dus ik dacht van, oh, dat wist ik helemaal niet. Dus ben ik het gaan onderzoeken. En nou ja, goed. Zodoende.
0: Zij houdt van deze versie.
3: Ja, die is een beetje plat.
0: Ja. En jij wilde wel iets meer flair erin.
3: Nou ja, Jimi Hendrix deed dingen met de gitaar die voor die tijd nog niet uitgevonden waren. Dus ja.
0: We gaan hem doen. Lekkere keuze, Martijn.
3: Yes, sir.

Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. En nog eentje, die beter is dan het origineel van de Nine Inch Nails, zegt Paolo, is deze. Het zullen een hoop mensen met me eens zijn, want hij staat hoog in de top 2000 elk jaar. Deze prachtige plaat van Johnny Cash, Hurt.

0: Weekend Wie, Erkend Wo, Erkend Wan. Dat had natuurlijk ook een origineel, maar dit hebben ze zelf opnieuw gedaan. Zij deed het al eerder, Nena, Kim Wilde kwam erbij. Leuke hits, Any Place, Anywhere, Anytime. Waar staan ze vast, Robert?
1: Nou, op meer en meer plaatsen, Paul. Ruim 300 kilometer file al op mijn tellertje. In de meeste files heb je niet meer dan 10 minuten vertraging. Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen. Zo is de linkerrijstrook van A4 dicht vanuit Rotterdam naar Amsterdam... na een ongeluk bij knooppunt Hofvliet. 20 minuten vertraging daar. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen gebeurde een ongeluk bij Akersloot. Daar zijn 2 rijstroken dicht. 5 kilometer file en 40 minuten vertraging. De andere kant op is de linkerrijstrook dicht op hetzelfde punt van de A9... vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Kooimeer ook daar 20 minuten op onthoud. De werkzaamheden op de A27 die veroorzaken al wat vertraging... vanuit Utrecht naar Gorkum, een kwartiertje bij Lexmond. En op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg... gebeurde een ongeluk bij Moergestel. Linkerrijstrook is dicht vanaf best 11 kilometer file... en 40 minuten vertraging.
0: Robert, dankjewel. Alsjeblieft. En wat heb jij aan nieuws, Juri?
2: Nou, Paul, er is een teken van leven van de vermiste shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd... dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat hij van zich heeft laten horen... maar zegt wel dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. Zuid-Korea profiteert van de wereldwijde jacht op chips... voor kunstmatige intelligentie. Vorige maand werd voor ruim 100 miljard dollar aan goederen uitgevoerd... en dat is de snelste groei in Zuid-Korea in bijna een eeuw. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden... Kitty Kotti kransen gelegd voor de slachtoffers van de slavernij... in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder andere premier Jetten en burgemeester Halsema. En aan het Eurovisie Songfestival doet volgend jaar een nieuw land mee. Canada. Dat is mogelijk nu de Canadese omroep CBC lid is geworden van de EBU. Of de EBU, dat is de organisatie van het Songfestival.
0: Ja, waar staat het ook alweer voor, EBU?
2: Volgens mij European Broadcasting Union.
0: Dat dacht ik ook, ja.
2: Ja, en die hebben hun statuten aangepast. En nu kunnen ook omroepen van buiten Europa lid worden. Als ze maar wel een omroepsysteem hebben dat lijkt op het Europese. En dan kunnen ze een aanvraag indienen. Een Canadees heeft met een ander land wel eens eerder het Songfestival gewonnen. Dat was in 1988. Céline Dion.
0: Ja, handen gaan gelijk de lucht in.
2: Ja, fantastisch. Het Songfestival is volgend jaar in Bulgarije. Dat land won dit jaar met het nummer Bangaranga.
0: Oh ja. Het is natuurlijk voor de EBU wel een opsteker... dat er nu wat positiefs te melden valt over dat er weer een extra land bij komt.
2: Ja, veel landen zijn natuurlijk weggegaan.
0: Ja. Daar ben ik ook wel benieuwd naar of daar al nieuws over gaat
2: komen. Dat is jouw omroep, toch?
0: Dat is mijn omroep. Ja, ik weet het nog niet eigenlijk.
2: Ik heb in de wandelgang gehoord. Kan je even met je ogen knipperen?
0: Even luisteren aan de deur van de directeur of er een nieuwe...
2: Maar niks nog?
0: Nee. Niet dat ik weet tenminste, maar...
2: Het weer dan, vooral in Drenthe wat buien, mogelijk met onweer. Op andere plaatsen wolken en zon, maximaal 26 graden. Morgen rond lunchtijd wat lichte regen, maar daarna klaart het op... en wordt het een graad of 24.
0: Canada. Dus ze zouden ook theoretisch Justin Bieber...
2: The Weeknd, Nelly Furtado...
0: Nickelback.
2: Nog een keer Celine Dion.
0: Ja. Brian Adams.
2: Michael Bublé.
0: Jij hebt Wikipedia geopend.

0: een makkelijke. En misschien ook best wel moeilijk. Want de vraag gaat over één titel. En die titel is gemaakt door Justin Bieber, door Kiteman, door Madonna, Nothing But Thieves. Vier verschillende nummers, maar ze dragen dezelfde titel. Welke is het? Laat het weten via de NPO Luisterapp.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Ben.

0: zomerhit van 2 jaar geleden. Die hoorde je net. Mwaki van Sophia en Zou en Zurp. En ook nog Billy Idol met die heerlijke sfeer in Sweet 16.
1: De moeilijkste vraag.
0: Met die hitte van de afgelopen dagen was er een run op waterflessen. Zozeer ook op deze, want dit is een nieuwe, speciale, unieke waterfles. Met Pauls gemeente Pils. Hij valt vandaag te winnen met de moeilijkste vraag. En daarna nog een makkelijke als je in de uitzending komt. Beloofd, echt.

0: mezelf nog zo zitten. In Bangkok. In een tempel, in een hoekje. Ik deed mee aan Wie is de Mol. Dit is echt lang geleden hoor. Lang geleden. En we moesten gaan studeren voor de eerste test. Dus de eerste executie was. Je bent daar net een dag in Bangkok. Ik wilde natuurlijk niet naar huis. En ik zette mijn oordopjes van mijn iPod, had ik toen nog, op. En draaide dit nummer van Queen. Don't Stop Me Now. Nou, het is gelukt. Ik hoefde niet naar huis, die aflevering. Maar mijn maatje Sander Land, ik ga wel. Eerste aflevering naar huis.
1: De moeilijkste vraag.
0: En toen zongen wij voor hem One Night in Bangkok. Oké, is eigenlijk helemaal niet leuk. Maar goed. Moeilijkste vraag, die stel ik aan jou, Jan-Marc. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag, Paul. Hoi.
0: De titel van verschillende liedjes, maar wel allemaal dezelfde titel. Van Nothing But Thieves, Madonna, Kite Man, Justin Bieber. Waar denk je dan aan?
2: Aan Sorry.
0: Sorry, is goed natuurlijk. Is it-

0: sorry. Helemaal goed. Ik hoop nog een makkelijk vraagje voor jou, Jan-Marc.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Nothing but Thieves, die ga ik zo draaien. Boeven in Amerika, die dragen in de gevangenis allemaal een uniform. En overal, in welke kleur is dat het meest voorkomend? Kleine...
1: Volgens mij...
0: Ja? Oh, neem het toe maar.
1: Nee, volgens mij oranje.
0: Ik wou zeggen, kleine hint. Veel van ons hadden het gisterochtend ook aan, maar dat heb jij niet nodig.
1: Nee.
0: Je hebt veel films gezien, denk ik, dat je dat weet.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Gefeliciteerd, je krijgt mijn waterfles thuis gestuurd.
1: Nou, geweldig, super, dankjewel.
0: Ja, zelf even vullen, maar dan werkt hij fantastisch, denk ik.
1: Nou, dat ga ik doen. Je mag

0: Thieves, sorry. Zometeen de Wild in de Middag na 4. Veel plezier.
1: Avrotros, de omroep voor ons.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arlidge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
5: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
11: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Kom naar Museum Batavialand.
3: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
2: Parkeren kan bij Bataviastad.
3: Dus kom naar Museum Batavialand.
4: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
6: Kom snel langs bij Museum Batavialand.

0: Het is ongeveer 4 uur geworden. Tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Joeri Stubenitski. Joeri, goedemiddag.
1: Hoi Ruud, goedemiddag. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die bekeek 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. 1 militair werd overreden nadat hij naast een panzervoertuig ging slapen, en de ander kwam om het leven toen een panzervoertuig kantelde. Defensie breidt fors uit en leidt veel nieuwe militairen op, maar volgens de Onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor de veiligheid. De prijzen zijn afgelopen maand minder hard gestegen dan een maand daarvoor, zegt het CBS. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl het in mei nog 3,5% was, zegt verslaggever Aida Brands.
2: Vorige maand steeg de inflatie juist nog heel hard, omdat de wereldwijde olieprijs gigantisch omhoog ging door de oorlog in Iran. En ook al is de situatie daar nog heel erg fragiel, oliehandelaren hebben er weer vertrouwen in. En de olieprijs is ook weer gedaald naar de prijs van voor de oorlog. En dat zie je nu dus ook terug in de prijzen die niet meer zo hard stijgen.
1: De straat van Hormuz was maanden zo goed als geblokkeerd, waardoor honderden olietankers vastzaten. Inmiddels varen er weer wat schepen door die zeestraat. In het Oosterpark in Amsterdam is het slavernijverleden herdacht. Er waren toespraken van onder meer burgemeester Halsema en premier Jetten.
3: Hoe meer aandacht er is voor deze schandvlek in onze geschiedenis, en hoe meer mensen zich betrokken voelen, hoe groter de kans dat we erin slagen het verhaal achter de komma op een goede manier in te vullen. Met als kern: iedereen hoort erbij.
1: Ook op talloze andere plekken zijn Kitty Kotti-herdenkingen en vieringen. Het is vandaag 163 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. En in een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd tegen de wil van de paus in. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die hervormingen in de kerk afwijst. Het Vaticaan heeft de betrokken priesters gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. Paus Leo had ook opgeroepen om die ceremonie af te blazen. Het weer, zon en wolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. Morgen wat lichte regen, in de middag opklaringen en maximaal 25 graden.
0: Joeri.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Tot zo weer. Robert Vriezen bij de ANWB.
4: Het is wat, hè?
5: Ja, als het Omroep Brabant was geweest, had ik gezegd, het is keidruk. Want we staan op 500 kilometer bij elkaar. En in Zuid-Holland veel files. En ook in het midden van het land rijden het op veel plaatsen langzaam. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein 12 kilometer file en een half uur vertraging. Want door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A9 gebeurde een ongeluk vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Akersloot. Daar nu 6 kilometer file. Vanaf knooppunt Kooimeer is je vertraging een uur. En de andere kant op is de linkerrijstrook dicht. Van diezelfde A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar dus bij knooppunt Kooimeer. Daar staat 10 kilometer file met ook 50 minuten oponthoud. Linkerrijstrook van de A10 is dicht vanuit knooppunt de Nieuwmeer naar knooppunt Koenplein. Dat is bij Durgerdam. Een half uur vertraging daar. En een half uur oponthoud ook op de A27 vanuit Almere naar Gorkum door de werkzaamheden. Tussen Utrecht-Noord en Lexmond wordt langzaam gereden over 15 kilometer.
0: Houdoe!
6: Zometeen bij De Wild in de Middag.
7: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl Iungo.
8: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus: AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle hak, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
8: Yes.
9: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster.
7: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl Iungo.
10: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
11: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
10: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
11: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
12: De scherpste zomerdeals? Ja.
4: dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
12: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
4: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
12: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
13: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
14: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
15: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
16: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
17: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.

vuurwerk verbod. Liedzanger Village People heeft zich vandaag gemeld bij God. En VS heft blokkade AI-modellen op. En Canada doet mee, dat zangfestival. Is dat de bottom? Nee, dat is top. We gaan beginnen.

0: Aha en Take On Me, dames en heren, van hartelijk welkom. Het is Katy Kotti.
1: Is het ja? Katy Kotti?
2: Katy Kotti. De ketens zijn verbroken.
0: Ja.
2: Toch al 163 jaar?
0: Ja, en dat wordt in Amsterdam gevierd, bijvoorbeeld. Maar ook op diverse andere plekken in Nederland. Einde aan de slavernij, wil ik toch even bij stilstaan. Toen ik hier het Mediapark opreed, dacht ik, al die slavenhandelaren hier, slavendrijvers. Oh nee, tot slavendrijf gemaakt. Nou goed, dat, ik weet niet hoe je dat goed moet zeggen. Maar...
2: Nee, dat weet ik ook niet zo goed.
0: Maar goed, nou, dat was het.
1: Is dat jouw nieuws?
0: Nee, dat is
1: jou bezig. Nee,
2: ik vind het wel goed dat je er even bij stilstaat. Ja, dat is een belangrijk iets.
0: Overal zijn hier kraampjes en hier wordt het natuurlijk gevecht.
1: Op Mediapark
0: hier. Het communistische
2: ja,
0: heel
2: wel.
1: Gratis
2: ja.
1: eten en gratis feest eten. En ja. muziek.
0: Zeg, iets houdt mij bezig.
2: Oké.
0: Okay. Gisteravond ging ik met Vivienne eten. Dat doen we één keer in zoveel tijd. En, dat
1: onze Viv.
0: Ons Viv.
1: Ja.
0: En dat was in Utrecht. En we zoeken om en om een restaurant uit. Dus gaan we gewoon eten ergens. En dan een beetje bijpraten. Zeiken over onze partners en kinderen en dat soort dingen.
2: Oh, ja.
0: Je kent het wel. Roddelen over jullie. Maar nee, we gaan bijpraten. Maar ik was met de auto. En dat heb ik in Utrecht Centrum de parkeer-app aangezet. En vanochtend kwam ik erachter dat dat klote ding nog aanstond.
1: Oh, de parkeerde, de parkeermeter.
2: En
1: dan
2: ben je 130 euro
0: zo
2: lichter of
0: zo. Zonde van dat geld. Ja. En toen dacht ik, ik heb nu, wat heb ik, Flitsmeister app.
1: Ja.
0: Maar er zit er geen einde aan. Dus je kunt geen einde aan.
1: Kun je niet van tevoren instellen.
2: Je kunt
1: niet
2: dat kan je wel bij Easy Park of zo. Nee, bij andere apps kan dat wel.
0: Precies, dat was mijn vraag. Ja, er zijn inderdaad apps die wel een eindtijd hebben.
2: Ja, ik heb er één op mijn telefoon. Want ik moet dat doen, anders dan... Ik heb dat ook altijd. Easy
0: ik zet namelijk iedere keer maar dan ook mijn wekker. Maar als je die wekker dan per ongeluk even uitzet of... begrijp je?
2: Nou, Easy dat Park op? Kan je al van tevoren de eindtijd instellen. En als je eerder er bent, kan je hem ook stopzetten.
0: Is die dan niet vreselijk duur? Want dat was een beetje het ding. Dat,
2: ja, maar dat weet ik niet. Maar nooit zo duur als dat je de volgende dag drie dagen later erachter komt.
0: Nee, dat kan maar 24 uur, toch? Dat
2: is laatst stond ik in Hilversum. Dat was ik vergeten. Die eindtijd te doen, kwam ik er drie dagen later achter. Was
0: echt
2: 150 euro of zo.
1: Jeetje.
2: Ik dacht, hè, wanneer heb ik in Hilversum gestaan? Dat was er weer een halve week geleden.
0: Wow.
2: Dus dat, okay. Ja, denk ik.
0: Goed, nou, ben jij een parkeermeter? Ken jij een parkeermeter? Dat is een goede. Dat is een goede app.
1: Want er zit volgens mij nog wel heel veel verschil tussen die apps. Wat je inderdaad betaalt aan servicekosten en opstartkosten.
2: Ja, dat geloof
1: dat
2: ik meteen.
0: Want ik had het laatst een andere, die heb ik er afgegooid. Omdat het je achterlijk was.
1: Ja, volgens mij is dat diegene van Bettina.
2: Ja,
1: die was heel duur.
2: Ja.
1: Maar ja.
2: Het is het een of het ander.
0: Ja,
2: kijk, als je de Flitsmeister app hebt, dan ben je dus... gaat dit gebeuren?
0: Ja, gaat dit gebeuren? Daar heb je helemaal gelijk in. Zeg, wat houdt jou bezig?
2: Ik was bij de supermarkt en daar was een mevrouw voor mij. Die was druk aan het bellen en die bleef bellen. Terwijl ze aan het afrekenen was.
0: Oei.
2: En de cashière die zei wel... Die zei gewoon wat ze altijd zei tegen iedereen. Goedemiddag, wilt u de bon mee of weet ik wat. Maar die vrouw bleef bellen. En ik doe dat persoonlijk nooit. Als ik gebeld word, zeg ik hang even op, ik beu straks even terug. Omdat ik het een beetje asociaal voelde, toch, om dat te doen. Maar ja, ik weet nou niet zo goed, is dat asociaal om te blijven bellen of niet? Want ik vind gewoon, je hebt menselijk contact. Je hebt contact met elkaar. Het is toch een beetje raar als je blijft bellen. Wat zouden jullie, wat zou jij doen, Ruud?
0: Nee, ik hang altijd op, of ik leg hem neer, dan zeg ik tegen de cashier. Of ik zeg heel duidelijk van, wacht even, ik ben aan het afrekenen. Even aandacht.
2: Dat,
0: en dan,
2: dat je even diegene wel gewoon aankijkt en gewoon normaal menselijk contact.
0: Ja.
2: Nou ja, ik dacht erover na.
0: Aso.
2: Ja, maar ik zie het best wel vaak.
1: In heel veel winkels en restaurants, snackbar en zo zie je nu ook van die stickers. Dat zolang u aan het bellen bent, helpen wij u niet.
2: Nee, dat vind ik eigenlijk wel goed. Want het is een beetje asociaal. Toch? Hetzelfde als dat wij ons werk doen. En ik ben hier aan het praten en jij bent aan het bellen.
1: En Ruud staat bijvoorbeeld koffie te zetten.
2: Ja, Ruud staat koffie te zetten en die heeft helemaal geen aandacht voor wat ik aan het vertellen ben. Nu wel. Ja.
1: Dat is vaak,
2: ik zie het vaak gebeuren en ik heb daar een mening over. En dat wilde ik even delen met jullie. Dus,
0: wat is jouw nieuws, Bettien?
2: Mijn nieuws is dat ik graag wil weten hoe het met Gijs gaat. Wat is jouw nieuws?
1: Nou, het viel mij op. Volgens mij is het nu een week of vier geleden dat de eindexamenuitslag kwam. En op weg naar de studio kwam ik nog steeds langs huizen waar de vlag en de schooltas nog uithangen.
0: Katy Kotti.
2: Ja, maar
1: is
2: luister.
1: Dat
2: die mensen, die ouders, hebben een schoolcarrière van hun kind.
1: Een keer klaar.
2: Van 16 jaar of 14 jaar.
0: Die zijn blij dat ik ga.
2: Die tas ga ik nu de komende 10 jaar aan mijn gevel hangen. Want, toch?
0: Ja.
2: Want die hebben allemaal achter die kinderen aan moeten zitten. Och, en ellende.
0: Het is ook lekker voor ouders, hè, dat het een beetje klaar is.
1: Dat ze waarschijnlijk uit huis gaan.
2: Zo.
0: Nou, waarschijnlijk, zeker. Ik bedoel,
2: nou, sommige kinderen zijn 15, 16, hoor.
0: Ja, dat weet ik, maar we hebben binnen de afspraak. Als je klaar bent, wegwezen. Ja. Maar ik dus. Maar dat...
1: Eigenlijk. Heb jij de vlag dan ook nog uithangen?
0: Nou, de vlag hangt bij mij al de helft op.
1: Oh ja, dat is zo.
0: Maar goed, zijn we over alles uit?
1: Ik zie heel veel parkeertipjes binnenkomen, dus ik ga even bundelen.
0: Lekker. Nou, dan zijn wij begonnen. De Wilde Meter.

0: Counting Crows and Accidentally in Love uit 2004. Ook nog Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Dit is de middagshow. Het is 1 juli 2027, precies een half jaar van 2025 verwijderd. Maar ook een half jaar voor de 2027.
1: Dat ik zat al even te denken, wat zeg jij? Je loopt achter. Wat zeg jij, broeder?
0: Nou, dat is een leuke vraag, broer. Ik zoek een parkeerapp, een goede parkeerapp, niet gelijk voor de hoofdprijs.
2: Nou, wat heel veel binnenkomt, dat wist ik helemaal niet. Bijvoorbeeld René en Michiel zeggen, veel mensen weten niet dat de Rabobank-app
0: wat?
2: Ook een parkeeroptie
0: je
2: heeft.
0: Lult, ik ben van de Rabobank.
2: Oh, geen extra kosten, je kunt dus de tijd instellen aan de voor- en de achterkant, ideaal. En Easy Park van jou, Bettina, gij Brutus, veel te duur geworden, zegt Michiel.
0: Easy Park zijn echt afzettende.
2: Gouden liters.
1: Ja, dat wist ik al, maar dan ben ik weer van het gemak. En dan denk ik,
0: heb je geen Rabobank?
1: Nee.
0: Hey, je bent toch een Nederlandse vrouw?
1: Nee, ik heb knap.
0: Oh, knap, ja, dat kan ook. Dat kan ook, ja.
2: Knap.
0: Ja.
2: Ik ken niemand met
0: knap.
2: Je bent
0: veel te rechts
1: voor knap. Dat ik heel knap ben.
0: Knap.
1: Nee, laat maar. Knap. Ik ben heel knap.
0: Ik vind je heel knap. Ik vind je heel knap.
1: Knap.
0: Vind je ook knap?
2: Ik ben heel knap.
1: Dat is de bank van de ZZP'ers.
2: Is dat zo?
1: Toch? Ja, weet ik veel.
2: Het enige wat ik weet is dat knap bank achterstevoren is. Wist je dat?
0: Echt?
2: Ja, wist je dat niet?
1: Nee, wist je dat niet? Nee. Waarom zou het anders knap heten? Ja. Nee, oké. Okay.
0: Knap. Rap. Nap. Bank. Rap. Bank.
2: Ja, dan hoor je dat.
0: Wat leuk.
2: Ja.
0: Kieler. Leuk.
1: Rabobank is dan... Nou, laat maar.
2: Ja, ook nog, kom binnen. Jelle zegt de Q-Park-app. Die zou ook goed moeten werken. En M van de Akker. Die zegt nog, ik leg altijd mijn parkeerschijf in mijn dashboard... zodat ik mijn meters niet kan aflezen. Dat is voor mij de reminder om de app uit te zetten. En dat zag ik ook nog van Jolien. Die zegt, bind de oplaadkabel van je telefoon rondom het stuur. Dan kom je binnen en dan denk je meteen... Ja,
0: dan denk ik, ook moet ik nog boodschappen doen. Ja. Moet ik iemand bellen?
1: Ja, dat maakt niet uit. Ga ik gewoon sturen met de kabel om mijn stuur heen.
2: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Maar de Rabobank heeft dus een...
2: Ik wist dat ook niet. Maar dat hebben ze blijkbaar.
1: Wat leuk.
0: Ja, dat vind ik echt serieus leuk.
1: Ja, vind
0: leuk.
1: Ik ook. Ik ga ook kijken of mijn of knap dat heeft.
0: Ja, bank.
1: Bank. Knap.
0: Bah, heb. Maar goed, we hadden ook nog bellen tijdens de afrekening.
2: Ja, er komt heel veel over binnen. Heel veel luistervriendinnen zijn woest.
1: Niet op ons, toch?
0: Wat?
2: Nee.
0: Wat?
1: Dit gaat de hele uitzending zo door, hoor. Dus je kan nog de radio uitzetten.
0: Afzak. Kassa.
2: Jelle, die zegt bijvoorbeeld...
0: Wat? Dag.
1: Ja, dit gaat door. Jij zit in een hyperfocus, merk ik.
0: Ja, maar ik vind het
1: eindelijk.
0: Leuk.
1: Hij heeft het weer.
0: Eindelijk. Maar mijn focus
2: wel,
0: terug.
2: Het klinkt wel goed. Ik vind het echt knap. Okay. Blijven bellen tijdens het afrekenen is echt aso, zegt Jelle. Hij heeft lange tijd in de winkel gewerkt. Hij voelt zich dan een verlengstuk van het kassameubel.
1: Ja, dat snap ik.
0: De kassa.
1: Alsof je niks bent, toch?
2: Nou, Gerben werkt in een koffiezaak en zegt als mensen aan het bellen zijn... ik help ze gewoon niet. Daar is hij heel duidelijk in. Denise ergert zich er mateloos aan. Ook nog als de mobiel op speaker staat. Ik hoef toch niet mee te genieten?
1: Dat vind ik, snap ik sowieso niet. Ook in het openbaar vervoer.
0: Nee, dat snap ik ook niet.
1: En ook heel hard muziek luisteren en zo.
0: Al die verhalen, ja, precies.
2: Maar, vind ik wel mooi, Bart die zegt... maar omgekeerd, als jij in een winkel aan de balie staat... en de telefoon van de winkel gaat... dan gaan ze waarschijnlijk die telefoon wel snel opnemen... en wordt dus de persoon aan de telefoon eerder geholpen... dan de klant die er staat. Vind ik ook asociaal, zegt Bart.
0: Oké.
1: Wow, ik ben duizelig nu.
2: Ja, stel, jij staat aan de kassa.
1: Maar hoe vaak gaat een telefoon van degene die achter de kassa staat, toch? Dat gebeurt toch nou? Ik heb het nu over supermarkt. Of bedoel je echt gewoon...
2: Überhaupt.
1: In de boutique.
2: Detailhandel. In de commercie. Goed.
1: Ja.
2: Chris zegt nog, het is allemaal asociaal. Hij had er vorige week een aanvaring over bij de Lidl... met een dame voor hem die dat deed. Toen ging hij er wat van zeggen.
0: Mannelijke Karen.
2: Ja,
1: dat zou ik dan weer niet doen. Vind ik op zich wel goed dat hij het opneemt voor degene achter de kassa. Maar misschien heeft degene achter de kassa er weer helemaal geen moeite mee.
0: Ja, dat kan ook. Ja, precies. Zou je gewoon... precies.
2: En heel veel reacties op de vlaggen die nog uithangen. Jos, Willeke, Patrick, Natasja, Johan, Marian, Suzanne, Caroline, Jolien, Arjan, Audrey, Frankie, Esther, Elzina, Sascha en Bram. Die zeggen allemaal, joh, de herkansingen zijn net.
1: Oh.
0: Herkansingen, heerlijk. En het is Katie Cotty.
1: Dat zeg je anders, want ik hoorde Joeri van het nieuws. Die zei dat op een andere manier. Die zei niet Katie Cotty.
3: Katie Cotty is het.
0: Oh, sorry, Katie Cotty.
3: Katie Cotty.
0: Katie.
3: Katie.
0: Katie.
1: Katie.
2: Jij zingt het.
0: Katie.
2: Katie Cotty.
3: Katie Cotty. Zeggen wij.
0: Katie Cotty. Hoor ik. Ja.

0: weer een ballad.
1: Nee, dit vind ik geen ballad.
0: Ja, Gijs, vind jij het een ballad?
2: Ik vind dat het allebei kan zijn. Ja. Dat kan toch samen?
0: Pop ballad. Ja, maar niet echt een ballad.
1: Er zit net zoveel drive in.
0: Ja, het is een drive ballad. Het is een drive ballad.
2: Een drive ballad?
0: Ja, ik weet het ook niet. Dat kan. Jury, wat vind jij het?
3: Ja, ik vind het wel een lekker liedje.
0: Ja, gewoon lekker
1: ja maar
0: liedje.
1: Dat voegen ja, we niet.
3: Nee, maar ja, weet je, ik vind het gewoon...
1: Geen mening.
3: Nou, ik heb niet echt een mening hierover. Nee, ik ben geen Swiftie.
2: Volgens het internet is het een ballad, hoor.
0: Wel.
2: Een orkestrale pop- en synth-pop ballad. Die bekend staat om zijn emotionele diepgang.
0: Oh, lekker hoor. En wie is Elizabeth Taylor?
3: Ik had Gijs dat...
0: Handmond... wat was dat weer?
2: Mondspraakarm.
3: Zij was natuurlijk zo'n actrice, toch?
2: Elizabeth Taylor was een legendarische Brits-Amerikaanse actrice.
1: Toch ze niet werd, serieus.
0: Oh, het gaat over Liz Taylor?
1: Ja, ze ik wou net zeggen, je praat er niet serieus wie Elizabeth Taylor is. Nee,
0: waarom zou ze daarover zingen?
1: Omdat het een legend was en misschien wil ze het leven van Hollywood bezingen.
0: Oh.
2: Was zij de OG?
1: Nou, ze had wel 8 mannen en kende Pardon? Michael Jackson en had hele dure juwelen. Ja, ze hebben en speelde Cleopatra.
0: En was vrienden met Michael Jackson.
3: Oh ja.
1: Dat zei ik al.
0: Dat zei je al.
1: Ja, dat zei ik al.
2: Maar ze was ook vrienden met Michael Jackson, wist u?
0: Ik kreeg daar de helft niet mee vandaag.
1: Nee.
0: Ik weet niet wat ik heb.
2: Jij hoort alles achterstevoren, denk ik.
0: Nou, sinds dat begin heb ik dat wel. Sinds dat kassa, hè, zak. Kan ik het niet meer uitzetten ook gewoon, de achterstevoren.
1: Nee.
0: Goed, was Elizabeth Taylor. Wie is Elizabeth Taylor?
2: Zij was van Michael Jackson,
1: ze had
2: toch?
1: Die hele mooie groene ogen.
3: Cleopatra.
0: 8 mannen.
1: Ja, 8 mannen, inclusief Burton, die gay was.
2: Maar tegelijkertijd...
1: Nee.
0: Tegelijk? Oh, nee. Nee, dan is het een...
2: Een
0: ramorgie. Of hoe heet het?
2: Wat zeg jij nou?
1: Een ramorgie? Sorry.
2: Zo bedoelde ik het niet. Maar,
1: wat is dat?
2: Een ramorgie?
1: Ik kan me wel eens bij voorstellen, maar dat jij dit zegt en weet... Een ramorgie.
2: Zat Michael Jackson dan bij die 8 in? Of zijn het er dan 9 eigenlijk?
0: Ik weet het niet.

0: gaat ook blozen.
1: Ik
2: weet helemaal niet wat het is.
1: Ja, het zal wel.
2: Nee.
3: Ik ga het wel weer googlen.
1: Doe net alsof iets achter sporen zijn. Maakt niet uit.
2: Nee, ramorgie. Oh. Ik dacht iets groots. Ik zocht een superlatief voor dat die orgie.
1: Dat het een orgie is, ja, en dat dan, ze elkaar rammen. Nee, ja,
3: het is geen officiële term, maar een figuurlijke samentrekking van het woord orgie. Wat een uitbundig of overdadig festijn. En random access memory, oftewel het werkgeheugen van een computer.
2: Dus een random access memory.
3: Orgie.
2: Nou, oké. Okay.
3: Het Radio 2 weerbericht. Vanavond en vannacht opklaringen, een graad of 14. Morgen bewolkt, later in de ochtend lichte regen, wordt het 25 graden. Verkeersinformatie
2: van de ANWB. Ik had ook Robert's visie kunnen vragen.
4: Ja, tuurlijk.
2: Had jij het kunnen samenvatten?
4: Ja, Elisabeth Taylor hangt bij mij op de wc.
2: Echt?
4: Ja.
1: Wauw.
4: Ik heb een hele oude foto van Elisabeth Taylor bij mij op het toilet hangen. Ja, wel een foto. Ja, ik geef het ook gelijk toe.
2: Wat een hele andere middag. Zeg, ja. Is het druk?
4: Ja, hartstikke druk. 640 kilometer file staat er bij elkaar. De meeste files in Zuid-Holland en in het midden van het land veel vertraging door de afgesloten A27. Neem je mee naar Noord-Holland, want daar is een paardentrailer gekanteld op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. 13 kilometer file en een uur vertraging doordat er twee rijstroken dicht zijn. De andere kant op zijn ook twee rijstroken dicht vanuit Alkmaar naar Amstelveen op knooppunt Kooimeer. En ook daar een uur vertraging. We blijven in de buurt, want bij Durgerdam op de A10 Oost, daar is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht op de buitenkant. Dat resulteert in 7 kilometer file en een half uur vertraging. 50 minuten vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle na een ongeluk met 3 voertuigen bij afrit Elspeet. 9 kilometer file daar.
2: Dat was hem.
4: Dat is hem.
2: Dank je, dat is hem weer. Dat is hem. Journaal van 4:30, hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen is geblust. Het vuur begon vanochtend op de begane grond door een technisch probleem, zegt de brandweer. Het dodental staat op 5 en er zijn meerdere zwaar gewonden. In Zutphen was vanmiddag een gijzeling in een flat. In de woning waren 2 mensen. Een man is inmiddels aangehouden. Hij wordt verdacht van bedreiging en wederrechtelijke vrijheidsberoving, oftewel gijzeling. Het wordt voor veel mensen duurder om naar Japan te gaan, want de kosten voor een visum zijn flink verhoogd. Het land vervijfvoudigt de prijzen vanwege het massatoerisme. Nederlanders gaan het op een andere manier merken, zegt correspondent Anoma van der Veren.
5: Landen met een visumvrije regeling, zoals Nederland, die zullen het terugzien in de vertrekbelasting. Dus de toeristenbelasting. Zal je merken dat je ticket tussen de 15 en 20 euro duurder zal worden per persoon.
0: Vorig jaar reisden 133.000 Nederlanders naar Japan. En een spelkaartenwinkel in de Amerikaanse staat Oregon heeft wekelijkse toernooien tijdelijk opgeschort, omdat er wordt geklaagd over de geur van sommige deelnemers. Ze stinken. Ook worden de toiletten ontzettend vies achtergelaten. De winkel hoopt met de annulering van dit toernooi goed duidelijk te maken dat kaarters zich aan de hygiëneregels moeten houden. Mensen moeten schoon zijn en ook schoon gewassen kleding dragen.
2: Dames en heren, wij hebben een nieuwe top 5 over 5.
1: Gedoe en ophef op een school in New Jersey. Een groep scholieren was gevraagd om een babyfoto in te sturen voor het jaarboek. En een van hen stuurde niet een foto van zichzelf, maar van Adolf Hitler als baby.
3: Ja. En daar kwamen ze niet op tijd achter, dus het jaarboek is gepubliceerd.
2: Wat?
3: En nu is er dus een jaarboek uitgedeeld met daarin een foto van Hitler als baby. Dus ons advies is misschien even jouw jaarboek ook goed controleren.
2: Ja, daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe herken je nou baby Hitler? Dus hoe herken je nou baby Hitler? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.
1: Met zijn luier zit het wel snor.
2: Mooi, ja.
0: Hij probeert zijn speentje al door weg te moffelen.
2: Hoe herken je nou baby Hitler? Zijn luier is Eva Braun.
3: Hoe herken je baby Hitler? De verloskundige die ziet er geen hel meer in.
2: Oh, mooi. Er is maar één. Zometeen ga ik toch uitleggen wie Elisabeth Taylor is.
6: NPO Radio 2.

0: Wat een magische plaat blijft. Toto uit 1988, Stop Loving You, ook nog Coldplay en Higher Power.
1: E-reader aanrader.
2: E-reader aanrader.
0: Bram Klein ging naar een veiling in Praag voor een bijzondere postzegel die 26 jaar eerder gestolen was van zijn vader. Daarvoor gaat het boek, pak het boek even bij. De gestolen zegel, dat is vandaag onze e-reader aanrader. Aan de telefoon heb ik Bram Klein. Bram, goedemiddag.
3: Hallo.
0: Waarom is jouw boek De Gestolen Zegel een e-reader aanrader?
3: Mijn boek is een e-reader aanrader, omdat het een spannend verhaal is waarin ik de verkeerde mensen vertrouw, de verkeerde mensen wantrouw, ruzie maak met een Tsjechische rechter, met de Tsjechische politie, bijna werd gearresteerd en dat alles om een postzegel, terwijl ik helemaal niets met postzegels heb.
0: Ja, jij zegt net spannend, het is gewoon een thriller. Want het gaat over hebzucht, fraude, gerechtigheid, geld, macht. En ja. Dat, wat je net al zegt, in je eigen woorden, nog even terugjattend. Jij hebt niks met postzegels. Waarom heb je dit, ben je dit avontuur dan toch aangegaan?
3: Omdat deze zegel die gestolen is, die was van mijn vader. En die was wel postzegelverzamelaar. Hij was een grote verzamelaar en hij had een hele bijzondere Tsjechische zegel. En die is in Japan gestolen in 1991.
0: En waar? Weet je, is dat bekend?
3: Waar die gestolen is? Ja, ja. In Japan, in Tokio.
0: Maar was het op een beurs? Of was het...
3: Ja, op een postzegel tentoonstelling.
0: Oké, en dan hebben we het niet over een tientje waarschijnlijk.
3: Nee, het was een hele dure zegel, toen al. Mijn vader was ervoor verzekerd. En dat was ongeveer toen in gulden zo'n 90.000 gulden.
0: Wow!
2: Zo!
3: Ja, dat is verschrikkelijk.
0: Maar als je een postzegel hebt voor 90.000 euro... hoe groot is het pakket dan wel niet wat je gaat kopen?
3: Ja, precies. En dat terwijl je gewoon bij een winkel hier voor 2 euro een postzegel kunt kopen. Ja. Ik begrijp het ook niet, Ruud, want ik ben geen verzamelaar.
0: Nee.
3: Maar ja...
2: Dan begrijp je het ondertussen wel.
0: Nee, nee, dat kan hij niet vertellen, want dan verraad je dan...
2: Nee, maar ik bedoel, begrijp je de liefde voor het postzegels verzamelen ondertussen wel, na deze hele zoektocht?
3: Voor een gedeelte wel. Wat ik nog steeds niet begrijp, is de belachelijke bedragen die worden betaald. Maar ik begrijp wel dat het verhaal achter een zegel eigenlijk het is waar het om gaat. En dat is ook dit verhaal.
0: Neem mij eens mee. Ik bedoel, welk verhaal dan?
3: Het verhaal is dat mijn vader wist wie deze zegel gestolen had. Hij kon het alleen niet bewijzen.
0: Hij voelde het.
3: Nou, hij had wel dingen gehoord waar hij moest blijken. Ja, dat moet hij geweest zijn. Het was een Tsjechische verzamelaar die zegel graag wou hebben. En mijn vader heeft altijd gezegd, nou ja, hij wacht tot ik dood ben. En dan gaat hij nog een paar jaar wachten en dan gaat hij proberen om hem te verkopen. En mijn vader is in 2014 overleden. In 2017 heeft hij inderdaad geprobeerd om deze zegel op een veiling te verkopen. Maar dat is gestopt, gelukkig.
0: Jouw vader, weet hij dat je hiermee begonnen bent met het boek?
3: Nee. Mijn vader was al 3 jaar overleden. En dat is dus ook wel iets wat ik wil vermelden. Het hele verhaal is voor mij een soort reis die ik maak. Ik was een soort kuifje in postzegelland.
0: Oh, wauw.
3: Maar ik reisde met mijn vader.
0: Oh, wat
3: zo
0: leuk.
3: Voelde het echt aan.
0: Ja.
3: En mijn vader heeft hier niets van geweten. Hij zou niet hebben geweten, niet hebben geloofd dat ik... juist wie die zegel terug heeft gevonden.
0: Wat leuk zeg. En mis je vader dan ook extra of niet?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is absoluut waar.
0: Ja. Je duikt in de wereld van postzegelverzamelaars. Wat voor mensen zijn dat?
3: Dat zijn mensen die echt bezeten zijn, maar dat kan je van alle verzamelaars wel zeggen. En het zijn vaak introverte mensen, maar niet altijd. Want ik heb daar toch ook wel voorbeelden van de juiste tegenovergestelde. Ja, het zijn ook mensen met heel veel kennis. Want postzegels zitten, wat ik zeg, er zitten verhalen aan vast. En ze kennen de geschiedenis goed. Mijn vader kende de geschiedenis fantastisch via zijn postzegels. En ja, het is een verzamelaarwereld, is niet de mijne, dus ja.
0: Mooi, Bram. Bram Klein, dames en heren, van De Gestolen Zegel. Het boek ligt nu in de boekhandel. Waarom ga ik het vanavond lezen?
3: Nou, omdat je gaat zien dat ik alles fout heb gedaan. Wat ik zeg, ik heb ruzie gemaakt met de rechter, met de politie. Ik vertrouwde mijn advocaat niet. En ik vertrouwde wel een hele chique kunstdetective en een hele chique man van de verzekering. En het was helemaal fout, want juist de kunstdetective en de man van de verzekering speelden uiteindelijk een hele slechte rol. En mijn advocaat was prima en de rechter heeft de zaak gered. Dus het is echt het was een rollercoaster van een verhaal.
0: De gestolen zegel ligt nu in de boekhandel. Bram Klein, dankjewel. Ladies.

0: Favorites en Are You Gonna Go My Way. We hadden ook nog Jonas Blue en Malef. Of Malef.
1: Malef.
0: Edge of Desire. Zometeen, dames en heren, het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
2: Die gaat vandaag over het jaarboek van een school in New Jersey. De leerlingen moesten een babyfoto insturen voor het jaarboek, wat natuurlijk wel vaker gebeurt. Maar een van die leerlingen stuurde niet een foto van zichzelf in, maar een babyfoto van Adolf Hitler.
3: En dat werd dus niet opgemerkt door de persoon die het jaarboek in elkaar zette. En de foto werd dus keurig gepubliceerd. En nu is er dus een jaarboek uitgedeeld met daarin bij een leerling een babyfoto van Hitler. Hitler.
0: Wat doe je gek?
3: Oh, ik dacht dat ik dat met galm ging.
0: Nee, dat kan ik alleen maar doen. Oh, Hitler.
2: Is het Hitler of Hitler?
0: Wat jij wil.
3: Is het Carbiet of Carbit? Dat is ook altijd.
0: Ja, precies.
2: Nou, dat zeg ik nooit. Hitler was niet weg. Ik zeg ook niet heel vaak Hitler.
0: Adolf Hitler? Of Hitler?
2: Ik zou zeggen Hitler, maar in Amerika zegt ze... Ja, ik...
0: Hitler.
2: Adolf Hitler. Hitler. Ja, ik weet niet. Nou ja. Dat soort dingen. Ik zit ook in een hyper...
3: Wat zeg je, maar wat zeg je thuis dan? Wat zeggen jullie thuis?
2: Nou,
3: voordat je gaat eten.
2: Iedere dag 8 keer over Adolf Hitler. Nee, ik spreek het thuis niet heel vaak uit. Eigenlijk. Nee.
3: Oké.
0: Nee.
3: Hitler.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe herken je nou een baby Hitler? Of Hitler? Hoe herken je nou een baby Hitler? Hitler. Alles welkom via de gratis NPO Luister-app.
2: Tim stuurt, hij heeft geen bruin hemd, maar een bruine broek.
0: Ja,
3: Tommy, Inne, AJ en Damir, hoe herken je nou een baby Hitler? Zijn rechterarm steekt op 45 graden omhoog.
0: Mooi. Olaf, dankjewel voor het meedenken. Hoe herken je een baby Hitler? Aan zijn kindermaatje SS in de kleertjes.
3: Oh ja.
0: Ja, mooi hoor. Meedenken we graag via de gratis app van NPO Radio 2. NPO Luister app. Ik ga nog steeds aan binnen. We hebben het pas een half jaar.
2: Doe gewoon
0: blu. Ja, app. Wap. Maar goed, zometeen het tweede gedeelte.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MKB

0: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
1: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
0: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
2: Lieslot, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrije vakanties.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.

0: verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Oh, nee hè.
2: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Exact 5 uur, tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
5: Hey Ruud, goedemiddag. Onervaren militairen moeten te snel meedoen aan gevaarlijke militaire oefeningen. Dat is de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken vorig jaar. Defensie wil snel uitbreiden en dat leidt tot risico's.
6: Als je gewoon heel veel jonge mensen opleidt, dan kun je die niet te snel blootstellen aan onveilige situaties. Dat moet je opbouwen. En die ambitie om snel een paraat leger te hebben, ja, die maakt dat we daar soms te snel in gaan.
5: Militairen hebben nu na een opleiding van 10 weken een vuurdoop, waarbij ze met slaapgebrek en onder tijdsdruk moeilijke opdrachten moeten doen. De man die in Den Dolder een vrouw van 76 zou hebben doodgestoken moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 6 jaar de gevangenis in. Ook is TBS met dwangverpleging geëist. De vrouw werd vorig jaar op straat met 17 messteken gedood. De verdachte zat in een kliniek in de buurt vanwege mishandelingen, maar mocht zonder begeleiding naar buiten. Hij heeft een verstandelijke beperking en is volgens onderzoekers sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Oud-OMT-voorzitter Jaap van Dissel neemt de schuld op zich voor de onrust over groepsimmuniteit. Aan het begin van de coronacrisis ontstond er discussie toen premier Rutte zei dat Nederland gecontroleerd groepsimmuniteit kon opbouwen. Van Dissel steekt de hand in eigen boezem.
7: Dat hele gedoe over kuddeimmuniteit is gewoon mijn schuld.
8: Wat bedoelt u?
7: Nou, ik heb dat in het begin gesuggereerd. Het is ook prominent in de toespraak van de premier gekomen. In de speech klinkt het, en zo is het ook wel eens door de media opgepikt, alsof het dan maar moest rondgaan. Want dan kregen we allemaal kuddeimmuniteit. Ik denk echt dat dat te simpel was.
5: Ja, Van Dissel wordt vandaag voor de 2e keer verhoord door de enquêtecommissie Corona. Deze keer gaat het onder meer over de avondklok en het coronatoegangsbewijs. En door zware onweersbuien zijn in het Drentse Veenhuizen meerdere straten overstroomd. De riolering kon het niet meer aan. Volgens RTV Drenthe kunnen inwoners van een aantal straten beter hun kaplaarzen aandoen, want het water staat tot ver boven de enkels. Voor zover bekend is er geen schade. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen bij een graad of 14. Morgen eerst bewolkt, later in de ochtend wat lichte regen en maximaal 25 graden.
4: Juri, dankjewel. Dat zou weer Robert Vriesen bij de ANWB. Hoeveel heb je? 677.
9: Het is druk op de weg, dus zeker voor een woensdagmiddag. Meeste files in Zuid-Holland en in het midden van het land veel vertraging door de afgesloten A27. Dan gaan we over de A4 hebben vanuit Den Haag naar Amsterdam, want daar is het extra druk. 13 kilometer file bij Nieuw-Vennep met een half uur vertraging. En die extra drukte komt weer door de afgesloten A44. De andere kant op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk een ongeluk. 11 kilometer file vanaf knooppunt Hofvliet, een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A9, de weg Amstelveen-Alkmaar, zijn in beide richtingen 2 rijstroken dicht bij knooppunt Kooimeer. Gebeurde een ongeluk met een paardentrailer vanmiddag. En in beide richtingen moet je ook rekening houden met een uur vertraging. Nog een half uur vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle na een ongeluk met 3 voertuigen bij Elspeet. Vanaf Harderwijk-Zuid nog 6 kilometer file, maar de weg is daar weer vrij.
1: Dankjewel, tot zo weer.
10: Zometeen bij De Wild in de Middag.
11: NPO Radio 2.
12: Ster. Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen.
8: Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
11: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
15: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
16: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
17: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
16: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
20: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website, bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!

0: hij dat prapap dan ook uitgeschreven?
1: Nee, ik denk dat hij lekker aan het sketten was.
0: Is dat sketten?
1: Weet ik veel.
0: You and me in the bar in the spin.
1: Ik zou.
2: Of het is een drankje. Dat hij in die bar.
1: Oh, jij en ik in Spanje. Wat goed we prapap.
0: Ja. Oké, ja, dat was het. You and me in the bar in Spain. Mag ik van u een prappa? Ja, precies.
1: De tapas en prappa.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan komt de caballero binnen. Dus de rest aan is een prappa.
1: Prappa.
0: Ja. Het wordt een hele andere avond. En, een hele andere notje.
1: Cerveza.
0: Cerveza?
1: Nee, ik weet niet eens wat ik zeg.
0: Cerveza.
1: Cerveza.
0: Dat is een biertje.
1: Oh, nou dat. Prappa.
0: Ja, prappa is een bepaalde...
1: Cerveza en een prapap.
0: Prapap, prapap.
2: En heb ik nou goed onthouden dat deze Michael Jackson dus...
0: Prapa is een tappa, denk ik.
1: Ik denk dat wij dan nooit zoveel onzin geluld hebben als deze.
2: Vergeet gisteren.
1: Gisteren.
2: Nee, maar ik steek er wel dingen van op. Want deze Michael Jackson, die ging dus met Elizabeth Taylor... waar we het een drie kwartier
0: geleden hadden. Ja, zeker.
1: Massia. Ja.
0: En misschien was zij wel de prappa.
2: Oh.
0: Of is het achterste voren?
1: Oh, ja. Is het Elizabeth Taylor achterste voren?
0: Ja, dat
1: prappa.
0: Kan. Prappa. Vuile visa. Prappa.
1: Don't you remember the time?
0: Ja, dat kan ook.
1: Elizabeth Taylor.
0: Of was het misschien wel precies het hotel waar ze zaten? Waar zaten ze? Ze zaten in een dure prappa.
1: Oh. Ja.
2: Klinkt wel chique.
1: Op dat grote plein.
0: Of een betaalmiddel. Prappa. Dat kan ook toch?
1: Nee, ik vind hem niet een type dat over betaalmiddelen.
0: Nee, dat bestaat bij hem ook niet. In Never Neverland heb je natuurlijk. Dat is alles gratis. Nee. Geen tijd, geen geld. Geen leeftijd ook vooral.
1: Nou, wel.
2: Oh ja.
1: Onder een bepaalde leeftijd.
0: Ja, niet.
2: Ja.
0: Ja, eigenlijk geen leeftijd.
1: Oh. Nee.
2: Dat zou natuurlijk ook kunnen, dat het enige is wat ze konden.
0: Ja, ze kunnen nog niet praten.
1: Ik vind dit weer te ver gaan.
0: Ja, dat gaat eigenlijk.
1: Dit gaat weer te
0: lekker
1: ver.
0: Makkelijk.
1: Lekker makkelijk, Gijs.
0: Goed, een nieuwe top 5 over.
1: Gedoe en ophef op een school in New Jersey. Een groep scholieren was gevraagd om een babyfoto in te sturen voor het jaarboek. En één van hen stuurde niet een foto van zichzelf in, maar van Adolf Hitler als baby.
2: Prappa. Je denkt dat je alles hebt gehad. En die foto die kwam er nog doorheen. En die werd nog in het jaarboek gepubliceerd ook. En dus is er nu een jaarboek uitgedeeld met daarin als fotootje Hitler, of Hitler, als baby.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: Maar wat wij natuurlijk prappa vandaag willen weten, hoe herken je baby Hitler?
3: De top 5 over 5. Nummer 5.
0: Ronald, dankjewel. Ja, natuurlijk. Hij is zo'n 40, 45 centimeter lang.
4: Nummer 4.
1: Nummer 4. Hoe herken je een baby Hitler? Jan stuurt. Hij speelt alleen met witte baby's met blauwe ogen en blonde haren.
3: Nummer 3.
2: Lange opzomming vond ik het ook.
1: Sorry hoor.
2: Bastiaan en Michel op 3. Hoe herken je baby Hitler? Nou, als hij zo'n konijnenknuffel wil hebben, dan roept hij... Nein, nein, nein.
4: Nummer 2.
1: Op nummer 2, hoe herken je een baby Hitler? Lenny, Maurits, Bastiaan en Barry sturen. Hij heeft een vierkante melksnoor.
3: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: Sophie, Jessica en Jasper. Hoe herken je een baby Hitler? Hey, het is een huilbaby. Snap ik niet.
2: Een huilbaby. Een huilbaby.
1: Een huilbaby.
2: Een huilbaby.
0: Een huilbaby.
1: Dan had het hier anders moeten staan.
0: Huh?
2: Een huilbaby.

0: luchtgitaristen. In 1980 was de Sniff in the Tears, de driver's seat. Ook nog Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Liefhebbers kunnen deze dagen weer genieten van tennissen. Wimbledon is begonnen. En ja, voetbalgeweld ligt achter ons. Dus we dachten, het is weer tijd voor andere sporten.
1: Gewoon door.
0: Zeg je tennis, dan zeg je natuurlijk contact zoeken met danser. Acteur. Tennisexpert. Jan Kooijman.
2: En fotograaf ook.

0: hoe kan ik dat nou vergeten? Vooral fotograaf.
1: Hij is nu fotograaf,
0: hij is fotograaf,
1: joh.
0: Ja. Perfecte plaatje.
1: Ja.
0: En dames en heren, mag ik een warm applaus voor Jan... Jan, moet ik zeggen, Jan Korman. Jan,
2: hallo, perfecte plaatjes van
0: ja, me. Ja. Hoe is het met jou?
2: Goed, met jou?
0: Ja, nou, lekker. Laat ik bij het begin beginnen. Zoals je weet, ik volg jou met alles wat je doet. En dat weet ik. Ik volg jouw Instagram. Dat wordt een beetje ongemakkelijk, maar zo bedoel ik het niet. Maar ik volg jou omdat ik wil proberen voor de luisteraar een beeld te schetsen hoe groot jouw fan zijn is.
2: Oh ja, mijn fan zijn van tennis is heel groot.
0: Niet normaal,
2: ja.
0: Waar komt dat vandaan, Jan?
2: Ja. Ja, ik ben daar gewoon gegrepen ooit door die sport. Dat was rond 1994, ik was denk ik een jaar of 13, 14. En toen ben ik gewoon gegrepen, kreeg mijn eigen televisie op mijn kamer. En toen heb ik tennis ontdekt. Ja, mijn ouders keken dat nooit, die haten het. Ja. Nou nee, die haten het niet, maar die hadden er niks mee.
0: Maar is dat omdat jij uit de dans komt? Is dat omdat je toch een, dan ben je ook een topsporter?
2: Ja, ik denk dat ik dat wel leuker aan vind. Of ik snap sporters altijd wel goed. Ja. En daarmee tennissers ook wel.
0: Is een tennisser een atleet net zoals jij dan?
2: Nou ja, dansers zijn wel atleten, denk ik. Ja, dat absoluut. Maar het is natuurlijk een totaal andere tak van sport. Maar ik moet wel zeggen dat er zijn wel veel tennissers in het verleden ook geweest die heel gracieus over een baan bewegen. Hè. Als je denkt aan iemand als Roger Federer bijvoorbeeld. Daar zijn echt van die foto's gemaakt van hem op een baan die dan naast een klassieke ballerina zijn geplaatst. En dat is eigenlijk heel grappig om dat bij elkaar te zien. Ja, ja. Sommige bewegingen lijken daar wel een beetje op. Maar ik denk niet dat dat is wat me grijpt. Ik geloof dat wat mij grijpt aan de sport tennis in specifiek is ook dat het een heel individualistische sport is. Het is echt gladiatoren van vroeger. Het is
0: precies.
2: Echt gladiator.
0: Ja.
2: Het is een arena, je staat er in je eentje, je moet het helemaal alleen uitvechten.
0: En ga je overal naartoe, naar de Parijs, naar de KLM Open ben je dan bij? Ja?
2: Ja, ik ben ambassadeur van ABN KLM ook.
1: KLM
2: Airways Open. Ja, ik vloog erheen. Ik ben ambassadeur al volgend jaar voor de 10e keer. Dat is een jubileum. Wow. Dus dat is leuk. En dan mag ik content maken met de spelers en leuk dingen verzinnen die we met hen doen.
0: Ja.
2: Dat is heel leuk. En verder ga ik graag ook af en toe naar een ander toernooi. Zoals ik was eventjes in Rosmalen van de week of twee weken geleden. En inderdaad was ik bij Roland Garros ook dit jaar weer.
0: Maar Wimbledon, word je voor alles nu uitgenodigd ongeveer?
2: Nee, was het maar zo weet. Ik wou dat ik echt tennis-influencer was.
0: Weet je wat ik niet snap, Jan? Jij bent, als ik zeg Jan Korman, is gelijk tennis.
2: Ja.
0: En dat is eerder, als je op jou googelt, is alleen maar tennis nu. Wat ik dan niet snap, is dat je niet door Studio Sport wordt gebeld.
2: Nee, dat vind ik ook jammer. Ja, nee, maar ik denk dat mensen dan... Nee, maar dat is allemaal zo credible. En ik ben natuurlijk helemaal niet credible, Ruud. Dus dat is natuurlijk het probleem. Ik word nooit credible in niets.
0: Ja.
2: Dus ook niet in tennis. Dus
1: nou, daar ben ik het niet mee eens.
0: Ben ik het ook niet mee eens.
1: Ik vind je heel credible. Ja. Houd toch op. Ja. Oh,
2: Nee, maar ik denk dat ik ben gewoon te raar. Ik heb zo'n rare fluïde achtergrond in alles. En dat vinden mensen gewoon ingewikkeld.
0: Je bent te knap, denk ik.
2: Ja, weet ik veel. Maar
1: niet goed genoeg.
3: Ja, en dan samen met Henry Schut, dat gaat niet goed.
0: Nee, dat samen met Henry Schut, dan klapt er beeld bij.
2: Nee, dat worden twee van die bavianen op de Apeldoorn.
1: Ja, dat is echt zo.
2: Dat gaat helemaal mis. Nee, Henry is hartstikke lief trouwens. Heel normaal lief, vriendelijk. Nee,
0: maar Henry ook.
2: Dus ik weet het niet. Ja.
0: Jan?
2: Henry ook.
0: Jan, ja. Serena Williams.
1: Serena.
0: Ja, ze heet echt gewoon Serena. Serena, kom hier! Serena Williams, die maakt haar rentrée. Dat is natuurlijk heel bijzonder, want ze is geen 18 meer.
2: Heel bijzonder, want dat is toch wel echt een van de grootste iconen van de sport. Misschien wel de allerbeste tennisser aller tijden.
0: Ja,
2: dan mag je over Osubatte, of dat nou Djokovic is, of zij. Of dan een of andere oud lijk uit het jaar Kruiken, Margaret Court, die net één Grand Slam meer heeft.
0: Ik snap dat de NOS wel.
1: Ik wou net zeggen.
3: Ik ga niet meer bellen.
2: Nee, dat mag ik zeggen, omdat zij is gewoon echt naar. Zij is heel homofobisch, is transfobisch. Ze heeft hele nare, rechtse, nazistische gedachtegoed. Dus dat is gewoon oud lijk. Dus, Serena is gewoon echt misschien wel de aller goat, weet je wel, de greatest of all time. En, er was dus eigenlijk, want ik las een heel artikel in het NRC erover, leuk geschreven door zo'n meisje, maar daar stond dan in, nou, grote verrassing, nou, dat is helemaal niet waar, want in december werd bekend dat zij op de antidopinglijst kwam te staan. Nou, je gaat niet voor je lol op een antidopinglijst. Dus toen kwamen al geruchten, Ze komt terug, ze komt terug. En toen had vervolgens iemand uit haar tijdperk, Maria Sharapova, op een Instagram bericht van haar op het strand had ze geschreven: meid, ga van dat zand af, je moet het gras op. Dus toen werd er ook al een beetje gezegd van ze gaat op Wimbledon terugkomen. Nou, en dat was dus ook het geval.
0: En nu dan, wat denk jij? Wat gaat er gebeuren met haar?
2: Nou ja, wat gaat er gebeuren met haar? Dat is een goede vraag. Ze heeft gisteren gespeeld in de eerste ronde. En iedereen had hoge verwachtingen. Of juist heel lage verwachtingen. Want die vrouw heeft 4 jaar niet gespeeld. Ze is 44. En dan is de vraag, hoe komt zij terug? Ze is vooral bekend de laatste jaren als een uithangbord voor Ozempic in Amerika. En nu dus weer aan het tennissen. Dus ze zou eerst alleen gaan dubbelen met haar zus. En nu heeft ze de eerste ronde verloren van Maya Joint, meisje van 20. En de vraag is, gaat ze verder? Ze heeft haar knie bezeerd, dus we weten het niet.
0: Jan, we zitten alweer 6 minuten te lullen. En we zijn eigenlijk helemaal niet tot de kern gekomen.
2: Wacht daar even.
0: Maar ben je morgen nog op Wimbledon dan?
2: Nee, ik ben helemaal niet op Wimbledon. Was op een feest.
0: Volg je alles?
2: Natuurlijk, ja, volg
0: je
2: alles.
0: Oké, dan bel ik je morgen weer.
4: NPO Radio 2.

0: dit stond gewoon op Pinkpop. Dat heb ik gewoon gemist. Sarah Larsson en Midnight Sun. Gijs, jij was erbij, hè?
1: Ik was erbij, absoluut.
2: Ja. Wat vond jij ervan?
1: Ik heb niet heel erg op de zang gelet, moet ik eerlijk zeggen.
2: Maar dan op haar make-up?
1: Nou, bijvoorbeeld. En de performance. Ik vond haar heel knap, maar ik vind haar nu niet heel knap meer.
0: Maar niet meer?
1: Nee, minder.
2: Ben je van type veranderd?
1: Nou, ook niet per se, maar zij... zij draagt, hoe zeg ik dat nou, sympathiek?
0: Zeg het maar gewoon zoals het is.
1: Ze draagt sinds een paar jaar heel veel make-up. Ze is zichzelf niet meer.
0: Oh.
2: Misschien is ze juist zichzelf nu.
1: Dat mag, maar dan is ze niet meer van mij.
2: Oh, ik denk dat... Ik denk dat Sarah Larsson dat heel jammer vindt.
0: Ja, ik denk het ook. Dat ze nu denkt...
2: Guys is not meer...
1: Maar ik vind het dus ook niet meer erg.
0: Ze komt nooit meer in Enter, denk ik.
1: Zou ze dat... Ik denk niet dat ze dat kent. Nee.
0: Dat denk ik ook niet.
1: Ik dacht het nog heel even. Zou ze dat... Nee, denk ik niet.
2: En ze zou toch naar de Entse dagen komen, Sarah Larsson?
1: Ja, maar... Ja,
0: op de broderie.
1: Ze had een dubbele boeking.
0: Wat ben je eigenlijk gemeen?
2: Net onder de plaats, ik heb een gemeene kwartiertje vandaag.
0: Net onder de plaats zei dat Gijs dik is geworden.
2: Nee, ja, wat helemaal is er met niet. Jou? Hij zat te vertellen dat hij tijdens Pinkpop, tijdens Sarah Larsson, 1,5 liter bier zat te drinken. En toen zei hij, daarom zag je er zo zie je er zo opgeblazen uit sinds Pinkpop. Ja. Maar dat zijn grapjes. En die maak ik omdat ik zie dat jij het kan hebben. En omdat ik je lief vind.
0: Nou, Gijs, even
1: ben jij cabaretier dan geworden nu?
2: Nou, in sommige theaters staat dat ik een cabaretvoorstelling ga doen.
0: Jij?
2: In Lelystad onder andere en in Drachten.
0: Lachen.
2: Ja, ik heb die theaters ervan gemaakt.
0: Het lijkt me lachen als je gewoon niet grappig bent. Dat lijkt me in zo'n lachband. Dat je zo, goedenavond mensen.
2: Dat je gewoon een lachband meeneemt.
0: Ja, precies. Dat je gewoon...
2: Wel handig.
0: Wordt een lange avond. Of even, ja. Zijn we klaar.
2: Ik zie wel, ik hoor wel dat jij cabaretier kan worden.
0: Ja, ik vind het heel grappig op het podium. Ja. Als ik er wel opkom, dan ga ik nep vallen, weet je wel.
2: Oh ja.
0: Ja, zo. Het lijkt me verschrikkelijk wat jullie doen.
2: Wat jullie doen?
0: Jij en Jim.
2: Maar ik ben geen cabaretier, hè? Dat heb ik zelf nooit gezegd.
0: Oh, nee, maar je zegt...
2: sommige theaters, nee, maar, die zetten je dan weg als...
0: Ik zou bang zijn dat er komt op een gegeven moment een pauze of een einde. Dan moet je toch moet je de folière in.
2: Folière? Ik ga nooit de folière in.
0: Moet je folière
2: nee,
0: in
2: dat doe ik niet.
0: Met al die vreemde vogels?
2: Dat doet alleen Michiel Vos, die houdt daarvan.
0: Ja, die gaat de foyer in.
2: Nee, ik ben mensenschuw.
0: Die gaat de foyer in. En Michiel, die gaat zeer schaamteloos...
2: Die gaat met zijn armen bijt, komt hij waarschijnlijk binnen. Here's God's gift to you.
1: Maar je denkt... Nou, dat het een grapje is, maar dat...
0: Die gaat er heel lekker op. Ik ben er wel eens met hem mee, maar...
2: Staat dan achter een pilaar.
0: Nee, sterker nog, ik heb wel eens een theatershow met hem gedaan. Nou, ik ging echt kapot. Omdat ik op een gegeven moment dacht... ik zou nooit vergeten dat we klaar waren. En dat op een gegeven moment een mevrouw zei... Weet je dat, Gijs, toch?
1: Ja.
0: Ja, superleuk, Michiel Vos, maar wie was die andere meneer op het podium?
1: Ja. Ja. Ja. Nu was al een half uur met Michiel bezig. En dat maar die vrouw bij aantikt, wie is die andere man eigenlijk?
2: Maar zeg Michiel dan niet, dames en heren, hier
0: nee,
2: is Ruud
0: Nee, dat
2: wild.
0: Heeft hij gewoon nooit gedaan.
2: Dus iedereen dacht, wie is die man?
0: Wie is die man? Ja, ik kan me voorstellen dat je een man op het podium ziet staan... waarvan je denkt, wie is die man eigenlijk? Maar, ik had ook even kunnen zeggen van... Hallo, ik ben voor de mensen die dat niet weten... Het zijn er ongetwijfeld hier heel veel, want anders ga je niet naar Michiel Vos. Maar ik ben Ruud de Wild.
2: I'm world famous.
0: Nee, nu maak je het weer belachelijk. Maar
2: oh, sorry.
0: Ik ben Gijs niet, hè. Maar...
1: Stapelman. Het Radio 2 weerbericht vanavond en vannacht de opklaringen gaat op 14.
0: Lullig, jij bent ook lullig.
2: Oh, je hebt ook je lullige kwartiertje.
0: Ja, je bent dik geworden. Goed, ga verder.
1: Morgen bewolkt, wat regen, in de middag wat opklaringen, worden 20 tot 25 kilo.
0: Robert Swiesen, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ruud. Ondertussen ligt het hoogtepunt van de avondspits net achter ons. Maar niet getreurd, er is nog 767 kilometer file over. En die files staan veelal in de Randstad... en in het midden van het land veel vertraging door de afgesloten A27. Om dat gelijk maar te illustreren, de A27 zelf vanuit Almere naar Gorkum. Bij knooppunt Everdingen de kop van 14 kilometer file. Vanaf Utrecht-Noord doe je er 3 kwartier langer over. Een uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Want bij Rijswijk Plaspoel-Polder staat de kop van 21 kilometer file. Die reikt helemaal tot aan Roelof Arendsveen. En dan heb je toch 50 minuten extra reistijd erop zitten. Een ongeluk houdt de rechterrijstrook van de A7 dicht vanuit Heerenveen naar Groningen bij Drachten. Vanaf Tenje 8 kilometer file en een half uur vertraging. En op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Ravenstein. Vanaf Os-Oost 7 kilometer file, half uur tijdsverlies.
0: Dankjewel, tot zo weer.
3: Alsjeblieft.
0: Het NOS Journaal van 6:30, hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Ruud. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit helemaal vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met een beeldscherm. Eén iemand uit het publiek is afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwden. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is onder controle. De brand is geblust en de zoekacties zijn afgerond. Bij de brand zijn zeker 5 doden gevallen. In het Vlaamse parlement is een minuut stilte gehouden en koning Filip brengt een bezoek aan de flat. De vermiste shorttracker Sven Roes heeft een teken van leven gegeven. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes weer van zich heeft laten horen, maar heeft nog wel veel vragen. En de medeoprichter en leadzanger van The Village People is overleden, Victor Willis. De besnoorde zanger droeg vaak een politie- of marineuniform en werkte mee aan de grote hits.

0: Victor Willis was ernstig ziek. Hij is 74 geworden.
1: Oh, staat hij nu... Eigenlijk is het te vroeg om dood te gaan in het jaar. Want als je een hogere plek in de top 2000 wilt...
0: Ja, dit is te vroeg.
1: Ja.
2: Oh, dan had je dat even moeten melden.
3: Even over na moeten denken.
0: Ja, ja, en ik heb wel gekeken, maar ze stonden ook niet in de lijst van afgelopen jaar.
2: Helemaal niet?
0: Nee, ik kon niet vinden. Misschien heb ik een spelfout gemaakt, maar... Kon niet vinden.
2: Ja, omdat de YMCA.
1: Omdat
2: zo.
1: De YMCA natuurlijk een favoriet van Trump is.
3: 2018 ja, voor het laatst.
0: Ja.
1: 2018 voor het laatst?
3: Daarna niet meer in de top 2000.
2: Echt?
3: Ja. Ja. Terwijl ze in de eerste editie op 377 stonden.
1: Wauw. Dat weet jij.
2: Kan
1: maar
2: het
1: jij
2: raar
1: bent...
2: lopen, hè?
1: Ja. Ja. Goed. Wat een ongemakkelijke sfeer.
3: Wat is het vandaag?
1: Hou je mond, dikke.
4: Hier. Welk jaar hoor je hier?
1: De Nederlandse publieke omroep is aan het bezuinigen. En daarom krijgt Gijs niks meer te eten. Nee, Gijs is helemaal niet dik, dat is de grap van.
2: Gijs, ik maak maar één grapje. Dik. Ruud maakt het veel erger allemaal,
1: ja.
2: Hoor je dat?
1: Ja, ik word vandaag nog gecanceld.
3: Nou, dat zal
1: maar
3: wel meevallen.
1: Maar één dag niet gecanceld is één dag niet geleefd. Goed, de Nederlandse publieke omroep is aan het bezuinigen. En daarom ben ik even door de ordners van oud-NPO-radio-corriveeën gegaan. En ik heb hem toch een mooi spel in elkaar geknutseld.
3: Ik vond dat knap van jou, inderdaad. Ja.
1: Je hoort zometeen allemaal fragmenten uit één bepaald jaar. Aan jou de vraag, welk hier hoor je hier? Goed luisteren.
5: De Tweede Kamer moet er zich nog over uitspreken. En de organisaties van studenten zijn tegen. Maar toch ziet het er niet naar uit dat iemand de openbaar vervoerkaart voor studenten nog kan tegenhouden.
4: Vanuit het RTL Hofkwartier in Luxemburgstad. Hier zijn Katharien Keil en Wessel. Welk jaar hoor je hier? Welk jaar hoor je hier?
1: De Nederlandse publieke omroep is aan het bezuinigen. En daarom krijgt Gijs niks meer te eten. Nee, Gijs is helemaal niet dik. Dat is de grap van.
2: Gijs, ik maak maar één grapje. Ruud maakt het veel erger allemaal. Ja. Hoor je dat?
1: Ja, ik word vandaag nog gecanceld.
3: Nou, dat zal
1: maar
3: wel meevallen.
1: Één dag niet gecanceld is één dag niet geleefd. Goed, de Nederlandse publieke omroep is aan het bezuinigen. En daarom ben ik even door de ordners van oud-NPO-radio-corriveeën gegaan. En ik heb hem toch een mooi spel in elkaar geknutseld.
3: Ik vond dat knap van jou, inderdaad. Ja.
1: Je hoort zometeen allemaal fragmenten uit één bepaald jaar. Aan jou de vraag, welk hier hoor je hier? Goed luisteren.
5: De Tweede Kamer moet er zich nog over uitspreken. En de organisaties van studenten zijn tegen. Maar toch ziet het er niet naar uit dat iemand de openbaar vervoerkaart voor studenten nog kan tegenhouden.
4: Vanuit het RTL Hofkwartier in Luxemburgstad. Hier zijn Katharien Keil en Wessel van Diepen.
6: Ze is de enige DDR-burger.

0: knap van jou, inderdaad. Ja.
1: Je hoort zometeen allemaal fragmenten uit één bepaald jaar. Aan jou de vraag, welk hier hoor je hier? Goed luisteren.
2: De Tweede Kamer moet er zich nog over uitspreken. En de organisaties van studenten zijn tegen. Maar toch ziet het er niet naar uit dat iemand de openbaar vervoerkaart voor studenten nog kan tegenhouden.
3: Vanuit het RTL Hoofdkwartier in Luxemburgstad. Hier zijn Katharien Keil en Wessel van Diepen.
4: Ze is de enige DDR-burger op de weg. Geen enkele andere Oost-Duitser durft het sperrgebied in te rijden.
5: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Och man. Ik zie het toch allemaal gebeuren, dit.
0: Ja?
1: Ja. Huh? Dat verraadt ook mijn leeftijd.
0: Ja, ja.
1: Maar als je het weet, stuur het dan naar... Wat zullen we doen, NPO Luister?
0: Absoluut.
1: Welk hier hoor je hier, dus dat.
6: Er is maar één.
1: Gijs, zometeen krijg je van mij een gratis Ozempic.
0: Oh, lekker.
6: Radio 2. Als ik rondjes draai in mijn ogen.
1: Gewoon preventief.

0: 38 Irene Cara, Flesh Eng. Flesh Eng.
1: Flesh Eng.
2: Wel, daar van.
3: Ik hoorde net toen ik wilde het niet benoemen, maar gelukkig doe je dat zelf.
2: Flash Dance. Want je bent begonnen met achter te horen praten.
1: Flash Dance.
2: Mooi, dat kan ik nog nooit meer zeggen.
3: Alsof je een kustgebied hebt en het niet in
2: hebt. Tegenwoordig iets nieuws, dat heet escapism.
3: Oh ja, dat is niet nieuw.
2: Nee, maar dat woord kan ik ook niet uitspreken. Nu toevallig is het gelukt.
3: Escapism?
2: Ja, escapism. Oh. Maar daar heb ik echt gewoon zo vaak over moeten. Zo vaak mee moeten oefenen om dat fatsoenlijk uit mijn bek te krijgen. En van de week had ik een presentatie en toen moest ik het zeggen. En toen kwam ik er weer niet uit.
3: Maar
2: dat is het wel geinig dat we Marije hebben hangen. Zij is logopedist. Misschien kan ze jou helpen. Hier. Marije, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Hoe kan het? We hebben alle drie iets vandaag dat we blijven haken. Heeft dat met het weer te maken of zijn we moe?
4: Ja. Ja, ik denk allebei wel een beetje.
2: Toe aan vakantie.
4: Ja. Laten we het daar maar op houden.
2: Dat denk ik ook. Zeg, nu dat ik jou toch aan de telefoon heb, moet ik natuurlijk duidelijk spreken.
4: Jazeker.
2: Ja. Ik heb jaren logopedie gehad, dus ik kan me aanpassen. Zelfs een knoop in mijn mond had ik. Met zo'n touwtje, dan moest je lippen om de knoop heen.
5: Is dit echt?
2: Ja, dat is serieus.
3: Kan je heel goed articuleren daarna.
2: Marije, is dat waar of niet?
4: Ja, dat klopt helemaal.
2: Ja, een knoop in je mond. En dan, Marije, je bent 51, je bent logopedist. Ja. Hoe leuk is dat van 1 op 68?
4: Ja, heel erg leuk. Ja. Ik denk wel bijna 100%.
2: Oh, wauw. Oh. Dat is tegen 68 aan. Overigens, Zoe Levi en Snelle hadden we ook nog. Ik zing, anders krijgen we boze mensen die zeggen, ja, welke plaat heb je gedraaid, dat is jouw werk, klootzak. Dus dat willen we niet hebben. Zeg, heb je enig idee welk jaar wij spelen in het spel?
4: Ik heb een vermoeden.
2: Ja, zullen we terug luisteren nog even?
4: Ja,
6: okay.
4: Goed.
6: Welk jaar hoor je hier?
7: Welk jaar hoor je hier?
2: Ja, je hoort een aantal platen. Je hoort nieuws. Gebeurtenissen. We gaan er even doorheen. Wat hoor je nu?
8: De Tweede Kamer moet er zich nog over uitspreken. En de organisaties van studenten zijn tegen. Maar toch ziet het er niet naar uit dat iemand de openbare...
2: Ik hoor je niet, Marije.
4: Oh, sorry, ik moet meteen aan de slag. Ik hoor Lampada, ik hoor... De OV-studentenkaart.
2: Ja.
4: En
8: de organisaties van studenten zijn tegen. Maar toch ziet het er niet meer uit.
4: Volgens mij was dat ook de muur die ik hoorde. De val van de muur.
2: Ja.
9: Vanuit het RTL hoofdkwartier in Luxemburg stad.
2: Dit was RTL Veronique toen. De openingsshow vanuit Luxemburg. Want dat. Ja.
4: Ja. Nou ja, dat was voor mijn tijd. Nee hoor. Ja.
2: En hier hoor je René Vroeger natuurlijk.
4: Ja.
2: Ja. Dus aan jou de vraag. Welk jaar hoor jij hier?
4: Ik denk 1989.
2: 1989, en dat is goed.
3: Je winter de wild in de middag fluit, want de week is doormidden. Een Ruud du Soleil bumpersticker om nu al op te plakken voor volgende maand. Als wij de Ruud du Soleil gaan rijden. Een echte de wild in de middag strooikaart. Die staat mooi bij het oud papier. En de wild in de middag sokken. Ook lekker warm in de zomer.
2: Mag je ontzettend bedanken.
4: Ja, jullie.
2: En een fijne avond.
4: Dankjewel.
2: Dag hoor.

0: Van René Vroeger met zijn eigen huis, een plek onder de zon. Naar Homewrecker van Sander, dames en heren. Tot zover dit radioprogramma. Van dit middagprogramma naar het vooravondprogramma. Emily de Wild met een T. Zometeen. Ja, het is vandaag alweer woensdag.
1: Ja, gaat snel, hè?
0: Niet normaal. Dan woensdag is 80 seconden voor de ethisch.
1: Ja, met deze. Ken jij dit? Look at her, she's a bad. She's a bad mamma jamma. Van Carl Carlton, wat ik niet uit kan spreken.
0: Bad mamma jamma.
1: A bad mamma jamma.
0: Wow, okay. Dat klinkt goed. Bad mamma jamma.
1: Carl Carlton.
2: Wat knap dat jou dit dan wel lukt, Ruud.
0: Bad mamma jamma.
1: Ja. Dat je dat er wel uit kan spreken.
0: Lijkt me te gek als ik zo zwak word. Hoe ga je weer staan met bad mamma jamma? Lekker.
1: In mijn bed. In mijn bed, mamma jamma. Ik kan allemaal manieren kunnen interpreteren.
0: Wat ga je voor het leukste?
1: Wij gaan even bellen met Ramon Brugman over zomerse gerechten. Wat niet te zwaar op de maag is. En met ook dingen die nu in het seizoen zijn en misschien lekker goedkoop zijn.
0: Kun je een handstand eigenlijk?
1: Ik? Ja.
0: Oké.
2: Mogen we dat zien?
0: Ja, mag ik dat een keer zien? Dat
1: zeker. Nu? Maar gewoon zo hier op mijn armen? Ja, dat kan ik. Ja? Vroeger deed ik hem ook alleen op mijn hoofd. Op bed.
0: Oh, wow, dat vind ik inderdaad.
1: Maar dat kan ik niet meer, hoor. Dat kan ik niet meer.
0: Je zit met Rox. Dat is natuurlijk, zij is een...
1: Zij is een halve atleet.
0: Ja, halve atleet. Sterker nog, zij heeft met onze minister-president atletiek bedreven.
3: Wat zeg je nou?
1: Ja, dat is waar, ja.
0: Ik weet alles van Rox.
3: Ik wist niet dat het hierheen ging momenteel, maar dat is waar. Dat is waar. En ik go way back.
0: Ja, minister-president Jette, die is... Die komt uit die wereld. Maar kun je dat nu doen dan?
1: Nu een handstand.
0: Ja? Dat vind ik wel spectaculair.
1: Gaat dit van mijn tijd af?
0: Oh ja, dat gaat wel van je tijd af. Ja, maar mag ik morgen beginnen wat eerder als je dat wilt?
1: Ik weet niet of ik het...
0: Nee, nu is spannend. Nu is spannend.
1: Oké, wacht. Echt?
0: Ja. Emily, maakt u een...
2: De microfoon uit voor de zekerheid. Dat vind ik jammer. Ja.
0: Nee, de microfoon is uit.
4: Gaat
0: het
4: nou tegen de beeldschermen aandoen?
2: Nee, dat... NPO Radio 2.nl
4: slash
2: live.
4: Komt-ie?
0: Ja.
2: Oh, ja. Oh, ze durft niet.
4: Nou.
0: Jawel, ze gaat het
4: doen. Je kan het.
2: Kom op.
4: Armen recht houden.
0: Ja. Holy shit.
4: Ja, hier, kijk nou.
0: Oh, ja.
4: Hoppa, yes.
0: Heel knap. Goed. Goed. En
1: nog
0: dan
1: meer vragen?
0: Nee, eerst maar. Oké.
2: Mennis.
0: What the fuck?
4: Weet je, wij doen wel niet meer mee.
0: Nee, wij doen wel niet. Als je nou
4: wij doen niet meer mee.
2: Wat is...
1: Ja, het is goed.
0: The train to...
1: Nightboat to Cairo.
2: Ja, dat doet er voor een trein, hoor. Ja.
0: Dames en heren, veel plezier.
1: Ik heb meteen spierpijn.
0: Ja, dat geloof ik
1: wel. Ik merk het even. Dat zijn
0: ik wil dat wel heel leven kunnen, daarom vroeg ik het ook.
2: Dus wil jij het ook eens proberen?
0: Nee, dat durf je
2: wel.
0: Nee, ik kan het niet. Goed, we zijn er morgen weer.
5: Dit is NPO Radio 2.
0: Veel plezier met Handstand Emily.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Ster. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Een over zes, goede avond. Je bent bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Juri Stubenitski. Juri, goede avond.
4: Hey Emily, goedenavond. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit helemaal vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met een beeldscherm. Tijdens het debat ging het er onder andere fel aan toe tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
5: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
6: Mevrouw Keijzer.
5: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeten.
6: U kunt
5: gewoon toch wel even uw vraag herhalen?
6: U kunt gewoon mag dat, de voorzitter? Vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties.
4: Nee. Buiten de Tweede Kamer staan 20 trekkers als symbool van het boerenverzet. Het 15-jarige kind dat wordt verdacht van de moord op haar ouders in Meerstad in Groningen blijft in elk geval nog 90 dagen vastzitten. Het kind werd 2 weken geleden aangehouden nadat de politie thuis de lichamen van de ouders had gevonden. Omdat de verdachte minderjarig is, zegt de politie verder weinig over wat er is gebeurd. Er gaat volgend jaar een nieuw land meedoen aan het Songfestival en het is Canada. Het is mogelijk nu de Canadese omroep CBC lid is geworden van de EBU, dat is de organisatie van het Songfestival. En dus komt deelname niet als een grote verrassing, zegt verslaggever Joris van Poppel.
7: Want de EBU, de organisatie achter het Songfestival, probeert al langer meer landen bij het Songfestival te betrekken. Dat moet ook wel, want het gaat slecht met het Songfestival. Dit jaar haakten 5 landen af, waaronder Nederland. En het aantal kijkers daalt ook sterk. Daarom probeert de EBU andere omroepen enthousiast te maken om mee te doen. Alles om meer landen erbij te betrekken, meer kijkers en zo ook meer inkomsten voor de IBU.
4: Volgend jaar is het Songfestival in Bulgarije. Dat land won dit jaar met het nummer Bangaranga. En over 2 jaar stopt Sony met het verkopen van fysieke games voor de PlayStation. Je kunt ze dan alleen nog maar downloaden. Een directeur van Sony zegt dat de vraag naar digitale spellen veel groter is dan fysieke games. En dat betekent onder meer dat gamers hun spel niet meer kunnen doorverkopen of uitlenen. Het weer vanavond helder, ongeveer 14 graden wordt het. Morgen meer bewolking, beetje regen ook, maar in de middag opklaringen en 20 tot 25 graden.
3: Dankjewel Juri. Dan de files bij de ANWB is Robert Vriezen. Hi Robert.
8: Hi Emily, goedenavond. Ruim 400 kilometer is er nog over van deze drukke avondspits. Veel vertraging nog wel in het midden van het land door de afgesloten A27. Daar wordt aan de weg gewerkt. In het noorden van het land een ongeluk op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Tussen Tijnje en Drachten 12 kilometer file met een half uur tijdsverlies. Want de linkerrijstrook is dicht. De A12 is net weer vrijgegeven na een ongeluk vanuit Utrecht naar Duitsland. Dat gebeurde bij Zevenaar. Vanaf Arnhem-Noord nog wel 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunetten nu een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Je kan er wel langs via de parallelrijbaan. Maar dan moet je eerst een file van 5 kilometer trotseren met een half uur vertraging. Op de A50 nog steeds een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Dat is vanuit Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Daar een half uur vertraging en aansluitend op de A59. Vanuit Den Bosch naar Os. Een half uur vertraging voor knooppunt Paalgraven.
3: Dankjewel. Zometeen het Orwell ook wel te beginnen met de Nightboat to Cairo. Madness komt eraan. Tot zo. Ster.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
11: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
12: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
0: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
13: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
14: Lieslot, wat ben je aan het doen?
15: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Prins 5 vakanties.
14: Dus?
15: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
14: Ah, met superkorting.
15: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Prijsvrije vakanties.
16: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst. Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
17: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
18: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
19: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
20: Iedereen begrijpt elkaar.
21: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
22: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Madness en Night Boat to Cairo.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Hey, goedenavond op deze woensdag 1 juli alweer. Gelukkig half jaar. Ja, ja, nog 176 dagen en dan is het kerst. En dan is het al gewoon weer de top 2000. Schiet lekker op, schiet lekker op. Hey, wat ook goed is voor het gemoed, dat is iets lekkers en kleurrijks op je bord. Dus zometeen bel ik even met onze lievelingschef Ramon Brugman over al het zomerfruit en over die zomergroenten en hoe je dan op een creatieve manier daar iets makkelijks lekker van kan maken. Nou, en welk gewas laat zich bijvoorbeeld ook weer met dit weer uitstekend planten in je moestuin, als je die eventueel hebt, hoor je zometeen van Ramon. Maar we maken eerst ruimte voor heel veel muziek, want je oren die willen vast wat. Wat dacht je van John Mayer bijvoorbeeld en zijn ode aan lekker eenzaam zijn. En hoe fijn dat is.

0: Shakira samen met Burna Boy en Die Die. En voor John Mayer Perfectly Lonely.
1: Jij moet straks nog Carl Carlton uit gaan spreken.
0: Carl Carlton. Ik ga Carl Carlton 1 keer doen en dan stop ik ermee. Okay. Koenie zegt, zo, wat een avond. Nou ja, dagje of 2. Ik ben helemaal alleen. Geen tweeling, geen partner. Rox, weet wat ik bedoel? Vraagteken. Weet jij wat Koen bedoelt?
1: Ja, ik weet het niet helemaal. Ik denk dat hij doelt op geen tweeling, want ik heb ook een tweeling. En het is best lekker als je een keertje zonder ze bent. Een dagje dan... of 2. Volgens mij hebben we hem niet gesproken. Is die tweeling van hem niet een half jaar oud of zo? Want dan is dit wel echt even... even ontspannen, zeg maar.
0: Even perfectly lonely.
1: Ja, ik heb daar geen last meer van.
0: Ga dat niet meer zeggen. Goed, je bent bij het Orwell ook wat. Ja, sex and drugs and rock and roll. Jij denkt nu waarschijnlijk, is het al weekend? Maar nee, ik heb het over de hit van Ian Dury. Uit 1977 werd destijds uiteraard niet gedraaid door de BBC. Maar ik dacht, wel leuk om even hier op NPO Radio 2 te draaien. Want dit nummer markeert de start... door Ian Dury, van het gebruik van de uitdrukking... sex and drugs and rock and roll. Zou Ian daar patent op hebben gevraagd? Ik denk het niet.

0: Stop playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: George Michael. Het is inmiddels bijna iets voor 6:30 NOS Headlines. Krijg je van Jori.
2: Een flat in Leiden is vanmiddag ontruimd omdat er veel zwaar vuurwerk in een huis en een garagebox lag. Buren zeggen bij Omroep West dat het gaat om duizenden kilo's vuurwerk, onder meer cobra's. Er is een verdachte opgepakt. De Belgische koning Filip is aangekomen bij het appartementencomplex in Antwerpen, waarbij een brand vandaag 5 doden vielen. Er zijn ook meerdere zwaar gewonden. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Ze gaan naar de gevangenis, terwijl ze eerder naar de gesloten jeugdzorg gingen. Al jaren heeft Zweden last van bendegeweld en steeds vaker worden daarbij jongeren ingezet, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Met als argument, ze worden toch nauwelijks gestraft. De rechtse regering die kwam 4 jaar geleden aan de macht in Zweden, die heeft vanaf het begin strengere straffen als prioriteit gesteld. En ja, deze jongerengevangenis is één van de maatregelen.
2: En Omroep Rijnmond meldt een recordvondst aan snoes in Rotterdam. In een opslag daar lagen 80.000 doosjes met nicotinezakjes. Die zijn verboden in Nederland en die worden daarom vernietigd. Het weer vanavond opklaringen bij een graad of 14. Morgen meer bewolking, ook een beetje lichte regen. Maar 's middags klaart het op en wordt het 20 tot 25 graden.
1: Dankjewel, Jori. Dan de files. Willen ze een beetje oplossen? Of is het nog hommeles op de weg? Robert?
4: Ik zal je vertellen hoe dat in mijn hoofd klinkt. Op de files die lossen maar heel langzaam op. Het klaart dus maar langzaam op de weg. 238 kilometer nog bij elkaar. Het was al een hele drukke avondspits. Onder aanvoering van de problemen op de A27 natuurlijk. Die waren te voorzien, want de A27 is in beide richtingen dicht voor werkzaamheden. Dus in het midden van het land rijdt het nog op veel plaatsen langzaam. Nu een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ypenburg. 8 kilometer file en 20 minuten vertraging daar, doordat de linkerrijstrook dicht is. Bergingswerkzaamheden nu toch nog op de A7. Vanuit Heerenveen naar Groningen is de rechterrijstrook dicht weer bij knooppunt Drachten. 5 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. Dan staat er de hele middag al een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A50. En die staat er nog steeds. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem 6 kilometer file bij Ravenstein met een 1/2 uur tijdsverlies. En daardoor een 1/2 uur vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar Os bij knooppunt Waalgraven.
1: Dankjewel.
4: Alsjeblieft.
1: Ja, wat voor lekkers kun je creëren op je bord met al die goede zomergroenten en dat zomerfruit? Nou, chef-kok Ramon Brugman heeft raad.

0: Van Hillen, 20 seconds. Ja, het is zomer, jongens. Het weer vraagt om kleurrijke gerechten, maar ook op dingen die niet te zwaar zijn op je maag. Je wil natuurlijk ook gebruik maken van wat er in het seizoen is. Ja, er is dan maar één man die ik daarvoor bel natuurlijk. Dat is onze Ramon Brugman van 24 Kitchen en van Binnenste Buiten. Hi.
1: Hi, hi, hi.
0: Hi, hey. Allereerst gefeliciteerd. Je bent 50 geworden.
1: Ja, moet dat gelijk op nationale radio?
0: Ja, zeker moet dat op Abraham gezien. Hoe voel je je nu? Is het heel anders?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, in gedachten zeg maar, ben ik nog steeds 20. Maar lichamelijk word ik toch echt wel een stukje ouder.
0: Oh ja? Is het pijn bij het opstaan of nu gewoon bij alles?
1: Nou ja, bijna bij alles eigenlijk.
0: Dat je iets snijdt en dan denk ik, ja, dat herken ik. Ramon, wat zijn groenten en fruit die specifiek rond de zomertijd nu verkrijgbaar zijn? Of op ze lekker zijn? Want het is nu, 1 juli. Waar denken we dan aan?
1: Ja, nou kijk, als je bijvoorbeeld naar het fruit kijkt. We zijn eindelijk overgestapt van het winterfruit naar het zomerfruit. Dus als eerst krijg je de aardbeidjes en dat soort dingen. Die zijn er vaak al in mei. Maar nu, vanaf, ik zag ze deze week echt weer liggen in de winkels. De perziken, de steenperziken, de nectarines, veel meloenen, dat soort dingen. Die liggen er allemaal weer. Ze zijn nog niet allemaal zo rijp als dat ze horen te zijn. Maar het weer is om. Dus we zitten weer echt in de zomerperiode. Dat vind ik altijd erg leuk.
0: Ja, weet jij wat? Het is natuurlijk, we hebben echt een enorme hittegolf gehad. Zijn er bepaalde soorten fruit die daar heel goed op gaan juist in Nederland? Weet jij dat?
1: Nou ja, kijk, ik weet in ieder geval van de groentes dat de spersiebonen het heel erg goed gedaan hebben dit jaar. En die zul je dus binnenkort op de markten en zo echt voor weinig geld kunnen kopen. Dus wil je nog bezuinigen, heerlijke salades met spersiebonen, dat zit eraan te komen. Maar kijk, we hebben een goed voorjaar gehad. Hè. We hebben warm weer gehad, daarna wat regen, daarna weer warm. Dus eigenlijk is alles wat groeit en bloeit, daar gaat het wel goed mee.
0: Nou, dat is fijn. Ja, toch, dat is toch iets om te vieren. En waar moet je op letten bij seizoensfruit? Hoe bewaar je het bijvoorbeeld zo lang mogelijk in verband met fruitvliegjes? Ik doe nu alles in de koelkast, maar daar wordt het niet echt beter van.
1: Nee, ja, dat is altijd lastig. Hè? Die fruitvliegjes, daar word je echt helemaal scheidziek van.
0: Ja.
1: Kijk, de ene kant wil je dat je fruit narijdt. Want wij plukken het allemaal veel te vroeg, zodat het allemaal vervoerd kan worden, et cetera. En dan rijpt het na in de fruitschaal. Nou, daar een tip over als eerst. Leg het als het heel hard...
0: Het is natuurlijk, we hebben echt een enorme hittegolf gehad. Zijn er bepaalde soorten fruit die daar heel goed op gaan juist in Nederland? Weet jij dat?
1: Nou ja, kijk, ik weet in ieder geval van de groentes dat de spersiebonen het heel erg goed gedaan hebben dit jaar. En die zul je dus binnenkort op de markten en zo echt voor weinig geld kunnen kopen. Dus wil je nog bezuinigen, heerlijke salades met spersiebonen, dat zit eraan te komen. Maar kijk, we hebben een goed voorjaar gehad. Hè. We hebben warm weer gehad, daarna wat regen, daarna weer warm. Dus eigenlijk is alles wat groeit en bloeit, daar gaat het wel goed mee.
0: Nou, dat is fijn.
1: Ja,
0: toch, dat is al iets om te

0: mogelijk in verband met fruitvliegjes. Ik doe nu alles in de koelkast, maar daar wordt het niet echt beter van.
1: Nee, ja, dat is altijd lastig, hè. Die fruitvliegjes, daar word je echt helemaal scheidziek van.
0: Ja.
1: Kijk, de ene kant wil je dat je fruit narijdt, hè. Want wij plukken het allemaal veel te vroeg, zodat het allemaal vervoerd kan worden, et cetera. En dan rijpt het na in de fruitschaal. Nou, daar een tip over als is. Als het heel hard is, leg je het naast een banaan of een appel. Die stoten een bepaald gas uit, waardoor ander het fruit sneller rijp wordt. Wil je het helemaal snel, doe je dat in een papieren zak met z'n tweeën. Dan is het gewoon binnen 2-3 dagen is je fruit rijp. Heb je nou heel veel van die fruitvliegjes, dan zitten er vaak beursplekjes op. Ja. Ja, de enige manier om daarvan af te komen is of een netje eroverheen te doen, of ze toch echt in de koelkast leggen. En als je dan van dat harde fruit hebt wat je niet rijp kunt eten, bijvoorbeeld die nectarines en persiken, die kun je perfect bakken in een klein beetje boter of op de barbecue en dan met een beetje honing en citroensap, dan krijg je zoiets lekkers, joh.
0: Oh ja, lekker. Want anders wel weer dan hoe jij. Dat vind ik dus een leuke tip om te bereiden. En je zet dispersiebonen. Hè? Dan denk ik meteen aan een salade niçoise. Is dat ook wat je.
1: Ja. Oh, dat is toch heerlijk?
0: Ja, love it. Ja. Maar hoe maak je nou een goede salade niçoise? Wat is nou. Wat vind jij?
1: Een goed stuk tonijn natuurlijk. Hè. En die moet je aan één kant maar bakken. Dus dat die eigenlijk lauw, warm en rauw is. En dan aan één kant dichtgeschroeid. Goede tomaten, spersiebonen en dan vinaigrette. Gewoon echt een vinaigrette met een shallotje, azijn, rode wijnazijn met olie, klein beetje mosterd, zout, peper.
0: En wat voor sla? Want is het die Romeinen? Hoe zeg je dat?
1: Romein, ja. Romeinsla. Ik vind dat fantastisch. Je kan daar een heleboel dingen voor gebruiken. Maar als je die Romeinsla gebruikt, kijk, die is heel knapperig. Dan kun je of de lange bladeren gebruiken en verwassen en dan kort snijden. Maar wat ik heel vaak doe, is dat ik hem in kwarten snij.
0: Ja.
1: En dan zo'n halve krop gewoon op het bord leg. En dan is die eigenlijk het krokantst. En dat is toch wel het leukste, dat je nog een beetje structuur overhoudt van die sla. Laat pas de dressing erop doen, want die dressing die maakt de sla heel snel zacht.
0: Oh ja, en dan heb je een soort van krokante deconstructed salad. Heb je dan.
1: Ja,
0: ziet het
1: ja,
0: er ook nog eens hip uit op je bord.
1: Kijk.
0: Hey, stel je voor je hebt een inimini moestuintje op je balkon of in de tuin. Wat is dan nu een goed moment om wat te planten?
1: Nou, weet je, wat ik je echt nog wil meegeven en wat heel erg makkelijk is, is als je in een grote pot, of je nou in je tuin doet of op een balkonnetje, en dat je een courgetteplantje haalt. Dus niet meer helemaal opkweken van zaad, gewoon naar zo'n tuinwinkel, daar hebben ze allemaal een courgetteplantje staan. En dan doe je een beetje paardenmest of koeienmest onder in de pot. Daar doe je aarde op en dan zet je dat courgetteplantje erin. En binnen no time begint dat ding te groeien, als je hem maar elke dag water geeft. En dan eet je de hele zomer kleine courgettes van. En dat ding, dat blijft maar geven, hoor. Dus dat is echt, je moet er echt tegenaan eten. En als je dan de courgettes plukt, die zo groot zijn als een vinger, die kort snijdt en met een beetje ui, knoflook, bak door een pastaatje heen, dan ben je gewoon net in Italië.
0: Ja, maar ik vind wel vaak, met alle respect voor de groenten, dat ze geen smaak hebben.
1: Ja,
0: dus het is net als aubergine, dat je er echt tegen aan moet met kruiden. En ik denk, zo'n gedoe om daar een beetje smaak in te
1: hebben. En weet je hoe dat komt? Omdat ze worden in een kas vaak gekweekt. Maar als jij hem gewoon in de grond, in een potje doet, en je oogst ze klein, want daar gaat het om. Dus een klein courgette. Nou, die heeft echt wel smaak. Zeker als je daar wat ui en knoflook en een beetje basilicum in doet. Heerlijk.
0: Oké, goede tips.
1: En als je niet gelooft, dan moet je maar langskomen. Dan maak ik het voor je.
0: Krijg je nog een cadeau van me trouwens voor je verjaardag?
1: Oh, top.
0: Ze komt langs. Hey, dankjewel Ramon weer. Het was me weer een waar genoegen.
1: Doei, Hanne.
0: Bye bye.

Zo niet, kijk vooral even nog op die Instagram van Ramon Brugman. @RamonBrugman is het, zoals je het zegt eigenlijk. Voor allemaal hele goede gerechten en lekkere dingen. Altijd leuk om hem te bellen. Ik heb hoe dan ook een hele fijne uitbuikplaat voor je. Ik hoop eigenlijk dat ze een keer met nieuwe muziek komt. Omdat ze zo'n mega goed album vorige keer heeft afgeleverd. Ik heb het over Chapel Roan en het prachtige The Subway.

0: Zometeen spelen we weer een nieuwe editie van ons spel, The Sound of Music. Daarin hoor je gekke geluidjes uit de muziek. En aan jou dan de vraag, uit welke plaat komt die? Dit is de opgave van vandaag, niveau 1. App me maar als je het antwoord weet.
1: Niveau 1.
0: Succes!
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook! Uit de meterkast!
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
11: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
12: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.

0: even mee verwarmen en genieten maar.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: NPO Radio 2.
6: 7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt nu dat ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
7: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
8: Mevrouw Keijzer.
7: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeten.
8: U kunt
7: gewoon toch wel even uw vraag herhalen?
8: U kunt vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
6: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken. Maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af. En bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, Christian. Bonenbakker, Robert, hoe is het? Zowel met jou als op de weg.
10: Nou, met mij gaat het goed. Want ik zit, inderdaad. Ik zit aan het einde van mijn dienst en ik vond het toch weer vlot gaan vanmiddag. Verder staat er nog 76 kilometer file op de Nederlandse wegen. Ik heb erboven gezet, heel langzaam komt het einde van de avondspits in zicht. Nou, dat is wel het geval. Maar de mensen op de A2 moeten nog geduld hebben vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Waardenburg 10 kilometer file en een kwartiertje vertraging. Een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam houdt de linkerrijstrook dicht bij knooppunt Ypenburg. Daar 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten vertraging. En 25 minuten vertraging door een kapotte auto op de linkerrijstrook van de A16. Dat is vanuit Breda naar Rotterdam. Daardoor 8 kilometer file bij Dordrecht.
9: Dankjewel.
10: Alsjeblieft.
9: En fijne avond.
10: Fijne avond.
9: Zometeen in 80 seconden voor de 80's. She's the bad man with Gemma. Ja, ja. Komt eraan.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Maak een uitstapje naar de Veluwe.
13: en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
19: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
21: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken. Begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
22: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
21: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
22: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

0: Honky Tonk Women zouden zijn.
1: Wat is een Honky Tonk Women?
0: Weet ik niet.
1: Weet ik het ook niet.
0: NPO ja, denk ik dan.
1: Dan ja.
2: Het oor wil ook wat.
0: Denk het ook. Ik weet niet wat het is, maar het is wel goed. De Stones waren dat. Je bent nog steeds bij het oor wel ook wat welkom. Ja, benzine is duur, maar mijn muzikale tijdmachine is voor jou helemaal gratis. Hey. Dus hij staat klaar voor gebruik. Zometeen ga ik even terugreizen naar de jaren 80. In 80 seconden voor de 80's voor het verhaal achter She's a Bad Mamma Jamma van Carl Carlton. Wat een bekkenbreker is voor mij. Carl Carlton.
1: Misschien moeten we even vast voor de luisteraar. Je gaat gewoon heel vaak hij zeggen en dan even één keer Carl Carlton in het begin.
0: Carl
1: en op
0: Carlton?
1: Het eind.
0: Carl.
1: Of wil je dan liever Carl in de tekst?
0: Ja, Carl is ook een bekkenbreker.
1: Ja, is heel lastig.
0: Carl.
1: Ja, succes alvast.
0: Carlton. Dat is ook niet snel achter Carl Carlton. Is niet. Als je me nu luistert, denkt Emily Amateur, spreek hem even in via die NPO Luister-app. Hè? Met je grote mond. Als je denkt dat jij het beter kan dan ik. Want Carl Carlton is echt Carl Carlton.
1: Of mag je gewoon Carl Carlton, Carlton zeggen?
0: Carl Carlton? Hoe?
1: Gewoon Carl Carlton.
0: Carl Carlton.
1: Kunnen
0: ik heb geen rollende erf. Ik moeilijk.
1: Oh, oké. Okay. Nee, nou, het is op.
0: Nou goed. Anyway, je hoort zo meteen het hele verhaal achter die vette plaat. En we doen ook natuurlijk weer ook gewoon een trip naar de historische stad Salzburg. En het adembenemende merengebied Salzkammergut. Ja, dat is in Oostenrijk, want daar is de Sound of Music opgenomen. En laat dat nou net de titel zijn van mijn eigen lievelingsspel. Gaan we zo weer spelen. Trek iets uit, zou ik zeggen, maar hou je radio aan.

0: Warren. A Fever Dream. En ervoor Queen Bee, Beyoncé en Single Ladies Put a Ring on It. Dus we hebben nog vragen gesteld. Zijn wij Honky Tonk Women?
1: Ja, en als je een vraag stelt, dan moet je niet vreemd opkijken als je een antwoord krijgt.
0: Nee, zeker niet. Want Jan die heeft geappt, jullie zijn absoluut Honky Tonk Women, Rox. En Bies die zegt, een Honky Tonk is een bordeel in het Wilde Westen. Nou ja, de shoe fits, zeggen we dan.
2: 80 seconden voor de
0: 80's. Ja, keeping it real, keeping it real. Hey, we zijn dan wel in de 2026, maar wie zegt dat die jaren 80 voorbij moeten zijn? Ik vind het eigenlijk van niet. Dus doe je disco legging aan, want deze week herbeleven we een stukje van het jaar waarin het NOS Jeugdjournaal voor het eerst werd uitgezonden. En waarin de Python in de Efteling zijn eerste rondje maakte. En waarin Carlton een tot Grammy genomineerde plaat heeft uitgebracht. Ik heb het over 1981 en deze hit. Look at her, she's a bad. Ja, in het staartje van de disco-era komt Carl met She's a Bad Mamma Jamma. Vergis je niet, Bad Mamma Jamma is helemaal niet negatief bedoeld. Integendeel, hij beschrijft een uitzonderlijk aantrekkelijke, zelfverzekerde, indrukwekkende of stijlvolle vrouw, kan ook. In het geval van Carl gaat het om een vrouw met rondingen in all the right places. Je mag zelf invullen waar dat is. Leon Haywood die heeft het nummer geschreven. Maar het wordt pas een hit dus met de stempartij van Carl. Wat hem een Grammy-nominatie heeft opgeleverd voor Best Male R&B Vocal Performance en een hoop nieuwe roem ook. Want zijn carrière neemt een vlucht. Carl en zijn prachtige Soul Glow krullen die zijn graag gezien op tv. En hij doet eigenlijk ook precies waar hij al die tijd zo hard voor heeft gewerkt. En dat is entertainen.
3: You know, you want entertainment to be one of the greatest things in the world. And to be a great entertainer takes a lot of work. And I got the heart and I got the soul.
0: Ja, you got the heart, the soul. She's a Bad Mamma Jamma is eigenlijk een prachtige post-disco R&B funk klassieker uit de jaren 80. Dus ook net 81. En die is gemaakt om, net zoals Carl dat zelf graag deed, de heupen op te draaien. Tussen een ode aan de vrouw, haar prachtige rondingen die er gewoon mogen zijn. A Bad Mamma Jamma. Mamma Jamma. Carlton. Stop de tijd.

Oh, ik weet nog wel dat ik niet wist waar ik naar keek op tv, maar dat ik het zo mooi vond. Kylie Minogue samen met Nick Cave en Where the Wild Roses Grow. En daarvoor hadden we Carl Carlton in 80 seconden voor de 80's. Was dat natuurlijk She's a Bad Mama Gemma. We gaan zo meteen spel spelen, The Sound of Music. Ik ben heel benieuwd hoe het de kandidaat er aan toe gaat. Hoor je zo meteen naar Duncan Lawrence.

0: Steve Winwood en Higher Love. Er is nog een en ander aan verkeer bij de ANWB. Is Dennis mooi. Dag Dennis, goedenavond.
1: Een hele goede avond. Ja, op de A4 richting Rotterdam heb je nog 10 minuten vertraging voor het knooppunt Ypenburg. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En je bent nog 5 minuten extra kwijt op de A20 naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel.
0: Dankjewel.
2: Het oor hoort alleen.
3: Welk lied komt dit geluidje?
0: Oren gespitst, lederhosen aan jou, want het is tijd voor The Sound of Music. Hallo Constans.
4: Hey, goedenavond Emily.
0: Hallo, uit Driehuis. Driehuis of Driehuis? Hoe zeg je dat?
4: Nee, eentje, Driehuis.
0: Driehuis.
4: Ja.
0: En waar is
4: ja,
0: even Velsen?
4: Bij Haarlem is dat.
0: Oh ja, ja.
4: Tussen Haarlem en de Muiden.
0: Oh, jullie hebben een slot, Ruïne van Brederode.
4: Jazeker.
0: Ik heb even snel gegoogeld. Mooi, pittoresk wel.
4: Heel leuk. En we hebben een buitenplaats.
0: Een buitenplaats?
4: Oh. Ja, ook. In het dorp.
0: Leuk. Landgoed Waterland, zie ik ook.
4: Ja.
0: Mooi hoor.
4: Ook nog. Dan kan je leuk wandelen.
0: Ja, ik vind het een tip. Want ik ben wel een beetje op zoek naar leuke plekken in eigen land. Want ik blijf toch deze zomer in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het op het lijstje. Driehuis. En dan kom ik even koffie bij je doen. Ben jij een muziekliefhebber / popquizzer?
4: Nou, ik ben wel een muziekliefhebber. Ik vind een pubquiz heel erg leuk, maar ik heb het niet altijd goed, helaas.
0: Nee, maar dat geeft het niet. Het is voor het plezier, hè? Doen mensen zijn zo veel te fanatiek. Ik ook hoor, ik ben ook zo. Maar het is ook gewoon wel leuk om mee te doen en lekker je hersenen te laten kraken. Ja, jij hebt dat ingestuurd. Luister even goed, want dit was ronde 1.
5: Niveau 1.
0: En wat dacht jij?
4: Ik dacht dat dat Mr. Blue Sky was van ILO.
0: Mr. Blue Sky van ILO. Eens even kijken. Ja hoor. Leuk man. Ja, Electric Light Orchestra, ILO is dat. Ja, dat is helemaal goed. Wat geweldig. Dat betekent op dit moment, Constans, dat jij op de eerste trede staat van de Vondtrap.
4: Dat is mooi.
0: Ja, dat houdt ook in dat je direct wat hebt gewonnen. Namelijk Emily's zaadzakje. Jij blij. Bij blij op het zakje staat wanneer je die zaadjes kunt planten. En er komen dan bloemen uit. En die zijn goed voor de vlinders en de bijen en allemaal andere beesten. Maar let op, Constans. Je staat op dit moment dus op niveau 1 van de trap. Het wordt steeds moeilijker op de weg naar boven. En bij een fout antwoord val je naar beneden van de trap af. Mag iemand anders jouw plek op de trap innemen.
4: Ja,
0: dus als jij het niet goed hebt, kan je 0800-1122 bellen. En dan komt iemand met het hopelijk goede antwoord jouw plek op de trap innemen. Tenzij jij gewoon naar niveau 3 gaat, dan heb je de eer van de avond en ook alle prijzen. Ben je er klaar voor? Want dan gaan we meteen naar niveau 2.
4: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: We gaan beginnen.
6: I have confidence they'll put me to the test. But I'll make them see I have confidence in me.
0: Voor de oordoppen deze ronde. Luister goed, Constans.
5: Niveau 2.
0: Ja.
4: Dat klinkt een beetje als... hoe heet het ook alweer? Billy Joel?
0: Oh, Billy Joel. Ja, ja, ja. Jij bedoelt die Vietnam, over Vietnam. Saigon. Goodbye Saigon. Ja. Nee, is niet goed.
4: Nee,
0: is niet goed. Maar sorry, je bent van de trap gevallen. Maar we bellen je zo meteen terug, want om even je gegevens te noteren in het prachtige driehuis. Dankjewel, Constans.
4: Oké,
0: doei,
4: fijne
0: doei.
4: Avond.
0: Dank je, zelfde doeg. 0800-1122. Eens even kijken wie er hangt. Goeie avond. Hallo?
7: Goedemorgen.
0: Met hoe? Met wie?
7: André. Café.
0: André. Hi, André. Wat denk je?
7: Ik denk One van Metallica.
0: One van Metallica. We gaan hem nog één keer even luisteren.
5: Niveau 2.
0: Ja, oké. Dat was niveau 2. Eens even luisteren naar het goede antwoord, oké? Okay? Ja hoor. Dat is goed. Goed gedaan. André,
7: dank je.
0: Ben jij fan van...
7: Zeker, ik ben geweest ook 3 jaar terug in rond Koninginnedag.
0: Oh, waar was dat?
7: In Amsterdam.
0: Oh, vet hè, was leuk of niet?
7: Jazeker, ik was met Bente, een dochter van vrienden. En die vindt het ook heel erg leuk. En dan is samen leuk om daar mee te gaan.
0: Nou, te gek. Nou, gefeliciteerd. Je hebt op dit moment de oordoppel gewonnen voor je volgende optreden om je oren te beschermen. Dat betekent dat we op dit moment met jou dus doorgaan naar niveau draai op de Vondtrap. Ik wens je heel veel succes. Luister goed.
5: Niveau draai.
0: Ja.
7: Nou, zeg maar helemaal niet.
0: Oh, nee? Ik vind deze dus heel makkelijk.
7: Ja, het klinkt wel ergens bekend, maar...

0: gehaald. Dankjewel, André.
1: Oké, okay, dank je.
0: 0800-1122, goedenavond.
2: Hi, goedenavond, met Nina.
0: Hi Nina. Nina, wat denk je?
2: Ik denk Chaka Khan.
0: Chaka Khan. Ik ga hem nog één keer even draaien.
3: Niveau 3.
0: Ja, Chaka Khan is niet goed, maar ik snap je idee van Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan. Die bedoel jij dan, hè? Waarschijnlijk.
2: Ja,
0: nee, het is niet goed.
2: Oh, nou, jammer.
0: Nee, sorry, dankjewel Nina. Doeg, 0800-1122. Hallo, met wie?
4: Michel Oosterhout.
0: Michel Oosterhout?
4: Ja, Michel.
0: Oké, Michel. Michel, wat denk je?
4: Michael Jackson, Working Day and Night.
0: Michael Jackson, Working Day and Night.
3: Niveau 3.

0: Goed zo, goed gedaan. Jij hebt de hoogste trede behaald vanavond. En jij mag de oordopper in ontvangst nemen, Michel.
1: Dat meen je niet.
0: Ja, goed gedaan.
1: Ja, dat vind ik echt super
0: gaaf. Nou, superleuk. Ja, ik vond het hele makkelijke. Maar ja, dus, One had ik misschien niet geraden, denk ik. Dus dat ze zien maar.
1: Nou, maar ik zat een beetje in de Michael Jackson vibe laatste weken natuurlijk, door de film. Dus ik herkende het eigenlijk in één keer.
0: Ah, oh, vet. Briljant album ook, hè, Off the Wall. Ja, dat is echt zo goed
1: absoluut,
0: allemaal.
1: Absoluut. Hey, een van mijn lievelings.
0: Ja, bij mij ook. Wat leuk, Michel, je hebt dan die oordoppen gekregen. En dan zeg ik alleen...

Whitney Houston, I'm Every Woman. En daarvoor ILO en Mr. Blue Sky, hier nog steeds op 2. Ja, ik ga alweer naar de laatste, denk ik, van dit uur van het oor. En zometeen neemt Morat het over. Maar ik draaide gisteren die nieuwe plaat van Now Rogers samen met Sophie Ellis Baxter en Disco Bambino. Dit is een beetje een soort ABBA-achtige Italo-disco. Ik vind het leuk. Het was zeg maar 60% vond het leuk in de NPO Luister-app, 40% niet. Dus ik geef het nog één kans. Laat maar weten wat je ervan vindt. En anders ga ik hem volgende week gewoon weer draaien. Zo ben ik.

0: is wel, ja, hij groeit bij de mensen. Ik denk dat nu 70% vindt hem geweldig. Ja. Bijvoorbeeld Mark zegt, wat is het voor een heerlijk songfestival nummer? I love it. Jeroen die zegt, heel erg leuk, blijft een mooie stem. Peter zegt, like deze Italo Disco sound. Manoush zegt, zet af, nooit meer draaien.
1: Nee, toch? Het is toch een hele super vrolijke plaats.
0: Ja, Chris zegt, nee. Ik denk, 75% zegt, ja, lekker. Ja. Heerlijk, lekker zomers. En een kwart zegt, mwah. Maar
1: wat doe je dan met de mening van die kwart?
0: Ja, weet ik niet. Ik twijfel. Misschien om en om de dag. Met een disclaimer.
1: Dat doe je als het 50-50 is. Dat doe je om de dag, zeg maar. Dan klopt het inderdaad.
0: Nee, dat is waar. Ja, maar het is nu. Dan doe ik hem 3 keer wel en 1 keer niet.
1: Ja.
0: Misschien moet ik het zo doen, ja. Dat is precies dan toch een kwart niet.
1: Ik vind het echt een lekkere plaat. Want het brengt me helemaal naar ABBA. Het brengt me naar de Pride.
0: Ja, ook wel, ja.
1: Ja.
0: Ik zou hem niet in de winter willen horen. Dat is wel...
1: Maakt niet uit. ABBA is toch ook lekker in de winter.
0: Ja, maar deze heeft wel echt dat warme... Alsof je zeg maar met in de jaren 80 even teruggaat en dan zo met een cabrio in een cabrio rijdt. Weet ik veel, naar de club.
1: Ga je naar de Pride dit jaar in Amsterdam?
0: Is dat ook alweer?
1: De World Pride. Volgens mij de laatste week van juli, augustus.
0: Kan wel, ik vind dat wel leuk.
1: Ja.
0: Mag ik daarheen als hetero?
1: Volgens mij wordt de hele Amsterdamse binnenstad overgenomen door hetero's. Het lijkt net een soort Koningsdag.
0: Ja, ze zitten overal.
1: Een stukje, kleurrijker. Ja. Erg leuk. Het is echt wel een botenparade, zeg maar. Ik was laatst naar een wat kleinere Pride geweest in Utrecht.
0: Ja.
1: En daar heb ik echt iets bijzonders meegemaakt. Maar dat is een lang verhaal.
0: Ja, Serge, dat gaan we niet erin. Oké, dat gaat hij zo vertellen. Serge zegt ook in de app, heel lekker zin in de gay Pride. Dus het is misschien gewoon een lekker Pride-nummer. Veel plezier bij Morad.
2: Dit is NPO Radio 2.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoerde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
1: Doei.
2: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten... haarverzorging en styling ook tweede gratis.
1: Yes.
2: En de leukste hamster...

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Dit is NPO Radio 2.
8: 8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
9: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
8: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. En daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
10: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
8: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
11: Christian, dankjewel. En dan de situatie op de snelweg. Dennis, mooi, maar maak je niet druk. Volgens mij staat er maar één, hè?
12: Nee, dat klopt, er staat één file. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht loopt het vast tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. Er staat 4 kilometer file door een ongeluk. Je hebt een kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht.
11: Dankjewel.
12: Hoi.
13: Kom naar Museum Batavialand.
14: Stap aan boord van de Batavia. Een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
13: Parkeren kan bij Bataviastad.
14: Dus kom naar Museum Batavialand.
15: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
14: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
13: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
16: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
17: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
3: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Met Morad.
4: Bond.
6: Zomer op je radio. Radio 2.
7: Wednesday. The sky over Holland holds its breath tonight. Warm air. Restless clouds. The kind of evening where something is about to break loose. Somewhere out there, a million quiet thoughts are waiting for permission. Waiting for one voice to rise above the noise and say what everyone else is too afraid to say. Tonight,

0: voor ogen gaat. Dat Beautiful Ones zwerden op NPO Radio 2. Op deze woensdag 1 juli. Het is weer een gloednieuwe editie van Morad. En net even, als ik zeg juli, dan begrijpen we ook wel dat we in de zevende maand van 2026 zitten. Ja, en soms moet je dat soort dingen gewoon even hardop zeggen, want dan heb je pas door hoe snel de tijd eigenlijk gaat. En weet je waardoor dat besef nog een beetje extra krijgt? De muziek van Weemoed Woensdag. Want we duiken in de geschiedenis. Elke week gooi ik 3 platen uit een jaar in een tijdcapsule. En jij mag bepalen welke plaat uit die tijdcapsule mag stappen nu vandaag in 2026. Geef je eerst even een paar hints voordat ik je het jaartal geef. Vanavond gaan we terug naar het jaar waarin Italië het WK voetbal wint. Iedereen een Wii spelcomputer wil hebben. En het platform Twitter wordt opgericht. Maar in welk jaar zitten we?
1: Weemoed Woensdag. In Weemoed Woensdag reizen we terug naar
0: 2006.
1: Dit zijn de opties.
0: Ja, fijne plaatjes hoor uit dat jaar. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat je deze wil horen. In 2006 is dit namelijk de grote zomerhit in Nederland. Gemaakt door de Colombiaanse zanger Juanes. Oké, onthoud deze. Ik heb nog een

prachtige albumtrack van Bluff. En hij stond op het album Umoja uit 2006. Optie nummer 3 is er ook nog. Wordt een lastige deze, hè? Als het succes van La Camisa Negra een beetje begint te dalen in de top 40, dan is daar opeens Maskinada om het stokje over te nemen. En dit liedje wordt dan ook een dikke nummer 1 hit. Alleen jij mag het zeggen, hè? Als we het hebben over 2006, wat is dan toch die fijne plaat die ik voor je mag gaan draaien? We hebben dus La Camisa Negra, optie nummer 1, Aanzoek zonder ringen van Bluff, optie nummer 2, Maskinada is de derde optie. Maar welke geeft voor jou het beste gevoel van 2006 weer? En ook een andere, toch wel belangrijke eis is, waar word je gelukkig van? App me via de NPO Luister-app, een berichtje inspreken mag ook. En dit is David Guetta, samen met Sia.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is What a Way to Die van Nona. NPO Radio 2 Topsong.

0: deze week is voor Nona met haar nieuwe single What A Way To Die. En we hoeven het natuurlijk niet meer over die fantastische James Bond sound te hebben, want dat horen we allemaal. Zie je ook onder andere het appje van Jeroen. Beetje James Bond vibes dit. Ja, inderdaad, Jeroen. Maar het verhaal achter het nummer is eigenlijk best wel hartverscheurend, hè? Daar vertelde Nona zelf meer over toen ze te gast was bij de ochtendshow.
1: Ik heb het geschreven toen ik erachter kwam dat mijn toenmalige relatie vreemd ging, zonder dat ik dat door had. En ja, dat was voor mij gewoon zo pijnlijk dat ik echt zo erg schrok daarvan en het niet had verwacht. En ik kwam er ook op een hele rare nare manier achter. Maar ja, dus, dat heb ik daarover geschreven.
0: Ja, en de titel What A Way To Die is eigenlijk dan een metafoor voor hoe je soms ook bijna dood kunt gaan door een verscheurd hart. En misschien herken je het bij jezelf. Ik wel. Inmiddels is Nona weer helemaal gelukkig in de liefde en heeft ze een fijne nieuwe vriend. En dat gunnen we haar natuurlijk allemaal.

0: Rondé en Love Myself.
1: Weemoed woensdag.
0: Ja, Weemoed woensdag. We gaan terug naar 2006. Ik had drie lekkere opties voor je uit dat jaar. Namelijk Juanes, La Camisa Negra, Bluff, Aanzoek zonder ringen. En Sergio Mendes met de Black Eyed Peas en Masquerada. Maar jij mag het zeggen met je enthousiaste verhaal. Welke het uiteindelijk moet gaan worden, Lilian.
2: Ja.
0: Maar je zit daar met een dilemma en je maakt het mij moeilijk.
2: Ja, dat klopt. Mijn zoon en ik verschillen van mening.
0: Ja, je zoontje van 10 die zit naast je. Hoe heet hij?
2: Thijs.
0: Hey Thijs.
3: Hoi.
0: Hallo. Oké, Lilian, jij gaat namelijk voor nummer 1.
2: Ja, klopt.
0: Jij wil dus La Camisa Negra, terwijl je zoon voor Masquerada gaat.
2: Ja.
0: Dus dan moet ik maar gaan beslissen welke het gaat worden. Dan krijgt u van mij allebei wel gewoon een opdracht. En aan de hand van hoe jullie die opdracht uitvoeren...
3: Wat?
0: Wint degene uiteindelijk zijn plaats. Ja, oké. Okay.
2: Ja.
0: Ja, het gaat hier om enthousiasme en toewijding. Oké, ik begin met jou, Lilian. Zit je er klaar voor?
2: Ik zit er klaar voor.
0: All right. Juanes is dus jouw favoriet, La Camisa Negra. Jij mag 10 seconden lang een stukje zingen van La Camisa Negra. En als dat goed genoeg klinkt, dan win jij.
2: Oké. Tengo La Camisa Negra. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Ja, dat is wel genoeg zo. Dit is wel goed zo. Thijs?
3: Ja?
0: Je snapt natuurlijk wel wat ik aan jou ga vragen, toch?
3: Nee.
0: Ja, volgens mij snap je het wel. 10 seconden. Ja,
3: ik ken die tekst niet.
0: Je mag hem ook neuren, je Thijs.
3: Dat ken ik ook niet.
0: Na, na, na, na, na, na.
2: Je kan je wel.
3: Nee.
0: Thijs, hoe kan ik je laten winnen? Thijs, ik was nog zo van plan om jouw plaatje te draaien. Hoe moet ik dit nou doen?
3: Alsjeblieft doen.
0: Disqualificeren. Maar hoezo gaan we je moeder disqualificeren? Met welke reden?
3: Omdat zij een stom liedje heeft.
0: Oh, ja, omdat ze een stom liedje... Ja, nou ja, Lilian, je hoort het.
2: Ja, ik hoor het, ja.
0: Je hebt een stom liedje, dus ik kan hem helaas niet draaien. Dus de grote winnaar, denk ik, van dit moment is toch wel... dames en heren, geef hem een warm applaus. Thijs! Lekker man, Thijs. Je mag hem aankondigen. Je mag het plaatje aankondigen.
3: Mooi zeggen. Masquerada van Black Eyed Peas.
0: Komt-ie.
1: Weemoed.

Average and Queer op NPO Radio 2. En daarvoor hoorde je Maskinada van Sergio Mendes en Black Eyed Peas, aangevraagd door Thijs, het 10-jarige zoontje van Lilian. Lilian had zelf zijn moeder dus een andere plaat aangevraagd, maar ze werd gedisqualificeerd door haar eigen zoon, omdat hij het een stomme plaat vond. Nou, daar waren we het een heel klein beetje mee eens. Dus Maskinada, dat is wat je net hoorde op NPO Radio 2. Ik heb even je hulp nodig. Want zometeen trekken we weer een bal uit de ballenbak van Morad. En we weten allemaal hoe het werkt. De bal bepaalt de categorie waarbinnen jij je favoriete plaat mag aanvragen zometeen. Alright, we hebben de afgelopen tijd alle 90 ballen eruit getrokken. Dat betekent dat alle 90 ballen er vanavond weer ingaan. Niet voordat we drie categorieën eruit halen. Drie categorieën die volgens de statistieken niet zo heel goed hebben gewerkt het afgelopen seizoen.

Birds and Queer op NPO Radio 2. En daarvoor hoorde je Maskinada van Sergio Mendes en Black Eyed Peas, aangevraagd door Thijs, het 10-jarige zoontje van Lilian. Lilian had zelf zijn moeder dus een andere plaat aangevraagd, maar ze werd gedisqualificeerd door haar eigen zoon, omdat hij het een stomme plaat vond. Nou, daar waren we het een heel klein beetje mee eens. Dus Maskinada, dat is wat je net hoorde op NPO Radio 2. Ik heb even je hulp nodig. Want zometeen trekken we weer een bal uit de ballenbak van Morad. En we weten allemaal hoe het werkt. De bal bepaalt de categorie waarbinnen jij je favoriete plaat mag aanvragen zometeen. Alright, we hebben de afgelopen tijd hebben we alle 90 ballen eruit getrokken. Dat betekent dat alle 90 ballen er vanavond weer ingaan. Niet voordat we drie categorieën eruit halen. Drie categorieën die volgens de statistieken niet zo heel goed hebben gewerkt het afgelopen seizoen. Dan moeten drie nieuwe categorieën voor terugkomen. Nou, oké, welke drie gaan eruit? Dat zijn de categorieën winnen.

Morad. En we weten allemaal hoe het werkt. De bal bepaalt de categorie waarbinnen jij je favoriete plaat mag aanvragen zometeen. Alright, we hebben de afgelopen tijd hebben we alle 90 ballen eruit getrokken. Dat betekent dat alle 90 ballen er vanavond weer ingaan. Niet voordat we drie categorieën eruit halen. Drie categorieën die volgens de statistieken niet zo heel goed hebben gewerkt het afgelopen seizoen. Daar moeten drie nieuwe categorieën voor terugkomen. Nou, oké, welke drie gaan eruit? Dat zijn de categorieën winnen, 60s en Eurodance. Oké, dus winnen, 60s en Eurodance, die gaan eruit. Dat betekent dat er een plek is gekomen voor drie nieuwe categorieën. Net als de vorige keer mag jij weer meebepalen over welke categorie erbij komt. Vorige keer was een van de luisteraars die kwam met George Michael. Toen hebben we een balletje gehangen aan George Michael. Dus als we dan dat balletje trekken, dan moet er een George Michael track komen. Vond ik een leuke, goed gevonden dat je er een artiest aan trekt. Maar het mag dus ook een andere categorie zijn. Mijn vraag aan jou is, noem een leuke categorie en daarvoor mag je me appen in de NPO Luister-app die we kunnen toevoegen aan onze ballen van Morad. Ik ben er op zoek naar drie. Voegen we die meteen toe, dan gaan alle ballen terug in het apparaat en trekken we een nieuwe bal voor de ballen van Morad. Yes?

0: Een van de beste platen van Elvis Presley. Suspicious Minds hier op NPO Radio 2. En jullie zijn snel hoor. Zoveel nieuwe categorieën in de NPO Luister-app. En we hebben er 3 gekozen die worden gekoppeld aan een bal. Let op. Maarten, dankjewel. Een van de nieuwe categorieën is door jou gekozen. De categorie voor een vriend. Hij zegt, ik gebruik die ook voor mijn top 2000 stemlijst. Dan stem ik altijd op een nummer die een vriend belangrijk vindt. Hele goeie. Voor een vriend wordt gekoppeld aan bal 1. Arnold, ook jij hebt een categorie gekozen. Carnavalskrakers. Die wordt gekoppeld aan bal nummer 16. En de laatste categorie die we moesten invullen, die wordt gekozen door, even kijken, Manouk. Nieuwe categorie, ijskoud. Lekker op snikhete dagen, maar ook als het fris is. En jouw categorie, die wordt gekoppeld aan balletje 85. Dan is dit het moment om alle ballen in het apparaat. Daar gaan ze. 1, 2... Hoppa! Hoppakee, die zit dicht. De ballen van Morad, zometeen.
1: Er is maar één.
2: NPO Radio 2.
1: NPO

0: dagen lang de beste live muziek.
1: Oh my god, Concert at Sea, wat ben je heet?
0: Concert at Sea 2026 en NPO Radio 2 was erbij.
1: I won't.
0: We genieten samen met jou nog even na met dit optreden.
2: En brand een lampje als je dat mooi vindt. Wij vinden dat mooi.

0: Maar wat was dit ook echt mooi op die Brouwersdam het afgelopen weekend. Aftellen geblazen naar volgend jaar. Want dan zijn we er gewoon weer bij. En dan is dit het moment, dames en heren, voor een nieuwe ronde.
1: De ballen van Morat.
0: De allereerste bal die ik uit het apparaat trek.
2: Even kijken,
0: Anne. Het is een blauwe bal die ik uit het apparaat... Het is balletje nummer 15.
2: Nummer 15.
0: Wat is de eerste categorie van het nieuwe seizoen?
2: Een tranentrekker.
0: Een tranentrekker op een mooie zomerse dag.
2: Ja, kan eigenlijk niet, hè?
0: Maar blijkbaar kan het wel. Wat is die hele fijne tranentrekker die ik voor je mag instarten zometeen? App me via de NPO Luister-app. Berichtjes typen vind ik leuk, maar als ik je stem hoor... en als daar misschien een kleine snik in zit... dan vind ik dat misschien net wat leuker. Je favoriete tranentrekker via de NPO Luister-app. Kom maar door. En dan als tegenhanger even iets moois, iets positiefs, iets ergs, ups. Dit is Queen met A Beautiful Day. It's a beautiful day.

0: is NPO Radio 2.
1: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
7: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
0: NPO Radio 2.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
11: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
10: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
12: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
10: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
13: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
14: Oh, wat een goal! Goal?
15: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
16: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
20: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een...
21: Oh, nee hè.
20: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
22: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
23: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
24: Wow!
23: Is binnen 3 minuten geregeld.
24: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
23: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
25: Nummer 15. We zijn op zoek naar de allerbeste tranentrekker volgens jou. Kijken wat er binnenkomt in de NPO Luister-app. Rita, zing het maar.
26: Waar?

0: gaan. Mijn god, wat een treurnis inderdaad. Deze staat genoteerd. Dankjewel, Rita.
1: Borat. Ja, Paul hier. Ja.
0: Ja.
1: Shallow.
0: Ja.
1: Bradley Cooper. Lady Gaga. Had deze jongen een traantje van laten. Dus bij deze vraag ik die aan voor de ballen van Borat.
0: Mooie plaat. Prachtig opgedragen ook, Paul. Dankjewel voor deze suggestie. Er komt nog meer binnen. Josephine heeft het over Bright Eyes van Art Garfunkel. Ja. En Freek, die wil hem ook graag nog even snel zingen, oké.
2: Mijn zoon was gisteren jarig.
0: Ja hoor.
2: Hij werd 8 jaar oud, schat.
0: Duidelijk, André Hazes. Staat genoteerd. Jouw tranentrekker nog niet geappt. Het kan nog even snel via de NPO Luister-app. Kom maar door.
3: Met Morad.

0: Tell Me op NPO Radio 2. De ballen van Morat, het eerste balletje alweer van een nieuw seizoen. Alle 90 ballen zitten weer in het apparaat. Op eentje na, die we hebben getrokken, dat is meteen een hele gevoelige. Dat is namelijk een tranentrekker. Dat is de categorie die we hebben getrokken bij balletje nummer 15. Daar komt wel echt van alles binnen, hè. Van Dr. Bernard tot aan Het is koud zonder jou van André Hazes. Dankjewel Maarten voor die optie. Maar voor de uiteindelijke plaat heb ik Thijs aan de telefoon. Thijs.
1: Hallo.
0: Hey Thijs, je bent 15. Dat betekent dat je in je schoolvakantie zit.
1: Ja, net vakantie nu, toetsen ook net klaar.
0: Beter. En is dat een beetje, zeg maar, succesvol afgerond, de toetsweek?
1: Ja hoor.
0: Fijn. Goed. Ga je nog op vakantie?
1: Ja, wij gaan met de camper weg nog. We gaan of naar Denemarken of naar Spanje toe.
0: Wauw, geweldig. Hè? Dat maakt volgens mij niet uit waarheen. Hè? Denemarken of Spanje lijkt me allebei een super tof avontuur.
1: Ja.
0: Ja. Hey, we zijn op zoek naar een tranentrekker. Voordat je die plaat noemt, hè. Weet je nog wanneer het voor het laatst was dat je echt een traantje hebt gelaten?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Maar heb je al sinds, zeg maar, de laatste paar jaar helemaal niet gehuild?
1: Nee, niet echt.
0: Was
1: op een ontroerende manier, zeg maar.
0: Ja. Nee, oké, op welke manier dan wel, als ik vragen mag?
1: Ja, gewoon als er iets heel vervelends was gebeurd of zo.
0: Ja. Ja, precies. Maar niet dat we, zeg maar, zo ver moeten terugdenken als in van toen je baby was. Dat je bijvoorbeeld je flesje niet kreeg op tijd. Dat je...
1: Nee.
0: Nee, oké. Wel, zeg maar, iets recenter dan dat.
1: Ja.
0: Ja, precies. Of dat je je speentje... We moeten baby's ook vaak omhouden, toch? Dat ze dan het speentje niet krijgen.
1: Ja, dat denk ik.
0: Ja, ik heb een peterkindje. Die heeft sinds een paar weken hebben ze, zeg maar, afscheid genomen van alle speentjes. Dat is wel lastig, hoor, 's avonds voor het slapen gaan.
1: Dat kan
0: ik
1: me voorstellen.
0: Ja, man. Hey, wat is de plaat die we als tranentrekker mogen instarten?
1: Another Love van Tom O'Dell.
0: Hoe kom je aan deze plaat?
1: Ik vind het zelf een heel mooi nummer. En een klasgenoot van mij die heeft een keer heel mooi mee opgetreden. Dus daarom wil ik het aanvragen.
0: Wauw, als je deze live hoort en dan ook nog een klasgenoot die dat dan supermooi brengt, dan komt dat wel binnen, denk ik.
1: Ja.
0: Mooie platen, Thijs. Dankjewel voor deze optie.
1: Nou, alsjeblieft.
0: Hey, fijne vakantie en groetjes aan je ouders.
1: Dankjewel, fijne vakantie.
0: Oh, nou ja, ik knal nog even door voor de mensen thuis. Maar okay. Toch nog bedankt.
1: Ja,
0: hoi.
1: Doei.
0: Hoi.

0: Harry Styles, American Girls, door je speakers op NPO Radio 2. Ja, als muzikant wil je jezelf natuurlijk wel gewoon blijven uitdagen. En zanger Michael Stipe die verzint voor zichzelf steeds weer nieuwe dingen voor die uitdaging. Zo heeft hij ook iets bedacht wanneer R.E.M. in de jaren 90 aan een nieuw liedje werkt. Hij wil dat nummer namelijk in één take inzingen. Maar tegelijkertijd moet het wel klinken alsof de songtekst echt recht uit zijn hart komt. Nou ja, op een live podium is dat geen enkel probleem voor Michael. Maar in een kunstmatige setting, zoals bijvoorbeeld een studio, vindt hij dat toch wel een beetje spannend. En zijn hartslag die stijgt nog een beetje verder als hij doorheeft dat de technicus van de dienst niet helemaal wakker is.
1: With an engineer who's a little sleepy because they had too much barbecue for dinner or whatever it is. I remember very distinctly being really upset. And I also got really hot because I was all worked up and so I took my clothes off. Actually, I recorded the song almost naked. I remember that. And then when it was done, I walked out.
0: Ja, Michael heeft het dus zo heet van angst en irritatie dat hij het liedje gewoon bijna naakt inzingt. Het gaat om Losing My Religion.

0: Tammy Terrell en Ain't No Mountain High Enough. Even kijken op het klokje. Er is nog zo'n half uur te gaan voordat de show eindigt. Dus heb ik één belangrijke vraag aan je. En dat is: welke plaat is...
1: What's most wanted?
0: Elke avond neem ik twee platen voor je mee die een bepaalde connectie met elkaar hebben. Elke dag is dat natuurlijk een ander linkje tussen de liedjes. En vanavond is het thema supermodellen. Nou ja, je kan ze zoals George Michael deed in een videoclip stoppen. Maar er een liedje over schrijven is net zo leuk. En kies je voor de ene optie, optie A, dan krijg je deze van RuPaul. Supermodel, maar is dat niet helemaal? Je

0: Ja, maar welke vind je leuker, hè? Wat is volgens jou het knapste model van deze twee? Dat mag je me laten weten door te stemmen via de poll. Daarvoor ga je naar de NPO Luister-app en open je de chat. En dan verschijnt de poll automatisch in je beeldscherm. Supermodel van RuPaul dus, optie A. Of de model van Kraftwerk, dan is het optie B. Kom maar door via de NPO Luister-app. Onderweg de Sugar Babes, Hole in the Head naar Raccoon.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Raccoon en Fela met Daffodils.

Het NPO Radio 2. Oh, wat werkt het gewoon lekker, man. En dat overzicht ook van die poll. Oké, er is dus wat nieuws. Als je de NPO Luister-app opent en je gaat naar de chat, dan zie je meteen op welke twee platen je kan stemmen voor Morad's Most Wanted. Eén van deze twee platen wordt zeg maar de laatste plaat van de show. Daarmee gaan we je laatste minuten vullen. Maar voorheen moest je dus echt zeggen optie A of optie B. Nu is het gewoon een klik. En het wordt allemaal geteld. En de uitslag, die hoor je dan pas aan het einde van de show. Alright, de twee platen die ik voor je heb. Supermodel van RuPaul. En daar tegenover staat Kraftwerk met The Model. Inderdaad, met als linkje natuurlijk modellen. Maar jij mag me vertellen welke plaat uiteindelijk Morad's Most Wanted is. Ja, de NPO luistert toen. Stemmen! Onderweg, Jewel, Foolish Games, Direct. Is ook lekker. Oh my god, it's happening. En deze klassieker, ja, het maakt niet uit wanneer en op welk moment van de dag je deze hoort, hij valt altijd lekker. Broken.

ook lekker. Oh my god, it's happening. En deze klassieker, ja, het maakt niet uit wanneer en op welk moment van de dag je deze hoort. Hij valt altijd lekker. Broken.

0: maar welke is het? We hadden twee keuzes vandaag met als linkje modellen, supermodellen. RuPaul, supermodel, you better work. Of wordt het Kraftwerk met de Marrel? Anne, wat gebeurt er in de appbox?
1: Ja, we hebben natuurlijk weer veel stemmen binnengekregen via de poll. Maar er kwamen ook wel berichtjes binnen. Mariette zegt bijvoorbeeld, ik ben nieuwsgierig naar het nummer van RuPaul. Want die ken ik namelijk niet. Maar ze zegt, ik ga toch voor optie B, Kraftwerk. Ik ben vanavond bezig geweest met het opruimen van mijn zolder. En tussen een stapel oude cassettebandjes vond ik een mixtape die mijn oudere broer had gemaakt. En dit nummer stond erop. Dus nou ja, dan is het makkelijk kiezen. En als ik kijk naar de uitslag van de poll en alle andere stemmen meeneem, dan komen we uit op 78%.

0: een zuur, vies, smerig gezicht bij de plaat van Kraftwerk.
1: Ja. Ja, een afschuwelijke plaat.
0: Die gaat het niet overleven,
1: gaat het
0: denk
1: niet,
0: ik.
1: Ik weet niet wat je er tegenover zet.
0: Nou ja, Kraftwerk of...
1: Ja. Dead or Alive, toch of niet?
0: New Order.
1: New Order natuurlijk, nou, Blomman. Nee, sorry.
0: Ja, maar dan nog. New Order it is, oké. New Order of...
1: Oh.
0: Ja, deze is ook... Ja, vals.
1: Nee, dan blijf ik... New Order.
0: En een, New Order of een andere grootheid als we het hebben over synthesizers.
1: Jean-Michel Jarre. New Order.
0: New Order nog steeds. Oké, dat wordt het. Dat is jouw finale order. Heel goed, bal. Zometeen Gijs en Tim's avondslot.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75.

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
2: Hey, jij daar!
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
2: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de ander een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
8: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
7: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
9: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
7: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
10: Christian Bonenbakker, dankjewel. De ophaalbrug gaat naar beneden. Het muzikale vuurwerk wordt ontstoken. Want het mag met de jaarwisseling niet meer. Dus dan kunnen we het net zo goed nu doen. Treed binnen in Tim's avondslot. Je bent van harte welkom. We gaan over een paar minuten van start. En de poortwachters van vanavond geloven dat je oogst
11: wat je zaait. Wie het zijn hoor je zo.
12: Ster. Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
13: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
0: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel!
15: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
18: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
19: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
20: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
21: Maar 2 glaasjes bubbels mogen van mij en mama?
22: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
23: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
22: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
24: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.

0: naar 1972 met de OJ's en Backstabbers.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Zo! Hè? Vrolijk woensdagavond, vrolijk Tim's Avondslot en vrolijk... Q3! Ja hoor, de eerste dag van juli 2027 zit er alweer bijna op. De poorten zijn geopend, de woensdag is bijna gesloten. Tot 12 uur neem ik je mee via de Kasteellaan keuken en houten trap naar de eerste verdieping. Langs alle muziek die uit Tim's Avondslot galmt. Ik kijk even met een schuin oog naar Griffie en Milou. Zij zit hier gewoon. Zei ik iets geks?
2: Jij loopt een jaartje voor.
0: Zei ik 2027?
2: 27.
0: Ik heb daar zo zin in 2027. Moet je nagaan. Hé, kan niet wachten.
2: Ik kan niet wachten.
0: Ik ben Gijs, de interim kasteel hier bij absentie van Tim op het broek. Het is overigens mijn laatste week als interim kasteel hier. Maar wie er vrijwel wel altijd is, is Milou dus.
2: Ja. En ik zit even met een schuin oog onze zuiderburen in de gaten te houden. Ook
0: België-Senegal. Zijn we nu voor België, nu wij eruit zijn?
2: Ja, daar zijn we wel een beetje. Dat is wel een beetje de bedoeling volgens mij. Maar ik heb ze in mijn poeltje dus laten verliezen. En daar heb ik een beetje spijt van, want ik ga morgen naar België. Ja,
0: ik zit net te kijken. 61% balbezit voor Senegal. Dus dat pleit nog niet voor ze. We houden je natuurlijk absoluut niet op de hoogte van hetgeen daar allemaal op het veld gebeurt. Want het is inderdaad wel weer een avond met veel voetbal. Engeland-Congo was eerder vanavond. België-Senegal is nu een kwartiertje bezig. Maar dat is wel leuk. Onze Nederlanders, die moeten straks aan de bak. Ja! Ze moeten namelijk hun koffer van de bagageband gaan halen. Want met een minuut of 20, 15, landt er een Airbus A330 van National Airlines. Dat heeft de KNVB even afgehuurd. Met daarin het Nederlandse team op Schiphol. En dat kon je allemaal zien op Twitter, dus ik ben daar even ingedoken. Dat toestel wat ze hebben gehuurd, dat telt dus 30 business class stoelen. En 222 economy plaats. En nou hebben wij 26 spelers. Maar dan zijn we er nog niet, want er zit 5 man in de staf. Ronald Koeman, Erwin Koeman, Wim Jong, Ruud van Nistelrooy en Patrick Lodewijks. Tel je dat bij elkaar op, dan kom je uit op 31 man. En wat wil dat zeggen? Dat er dus nu één iemand, moederziel alleen, economy zit.

een van mijn favorieten van Ed Sheeran, maar eigenlijk vrij onbekend, Nancy Mulligan. Want stel je voor, je gaat trouwen. Het is de dag van je leven. Je hebt de bruidstaart besteld. Je hebt een aardig pakkie uitgezocht. Je hebt een DJ geboekt. Uitnodigingen ruim van tevoren verstuurd naar vrienden, familie en andere genodigden. Anders stuur je ze geen uitnodiging. De grote dag breekt aan en dan komt er niemand opdagen. Dat is wat er is gebeurd bij de opa en oma van Ed Sheeran. Nou, de DJ hadden ze niet echt geboekt, want dat begrip bestond toen nog niet, de DJ. Maar verder komt het verhaal best wel, want er kwam helemaal niemand naar de bruiloft. Zijn oma kwam namelijk uit Ierland en was een katholiek. Zijn opa kwam uit Noord-Ierland en was een protestant. En we hebben het hier over de jaren 50, dat werd niet geaccepteerd. Want je weet wat men zei? Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Potverdikkeme! Het hield ze niet tegen om er een geweldige dag van te maken. En de liefde te vieren, maar dan met z'n tweeën. En Ed Sheeran die had zoveel bewondering voor zijn grootouders dat hij er dit liedje over schreef. Niet dit liedje, want dit is The Boys of Summer van Don Henley. Daar gaat daar natuurlijk niet over. Maar dat schitterende Nancy Mulligan, wat ik net voor je draaide. Gaat dus eigenlijk over zijn oma. Nou. Ik ga je zo meteen uitleggen waar Don Henley over zingt. Want zijn overgrootouders, godverdorie, dat is een verhaal. Luister maar eens goed, The Boys of Summer.

en Hypnotize. In Tim's avondslot, daarvoor draaide ik Don Henley en The Boys of Summer voor je. Het is iets na 10:30 zometeen tijd voor de karaktertrack. Een liedje dat perfect past bij het karakter van een van de luistervrienden. En vandaag is René aan de beurt. Hij heeft zich vorige week opgegeven en vandaag is zijn moment. Hij neemt straks plaats op de muzikale sofa. Ik ga hem op een uiterst respectvolle, maar ook liefdevolle manier proberen door te zagen en een plaat te vinden die perfect bij hem past. En mocht jij nou ook leuk vinden om binnenkort een persoonlijk liedje cadeau te krijgen, en als het goed is dus helemaal past bij wie jij bent, dan stuur je karaktertrack naar de NPO Luister-app. En dit is de nieuwe Bente.

0: René. René, goedenavond.
1: Hey, goedenavond. Fijn is het,
0: René, hoe zit je erin?
1: Nou, ik zit lekker in een overkapping en ik moest even lekker ontspannen. Ik heb een wijntje erbij.
0: Lekker.
1: En nou ja, ik ben benieuwd lekker naar wat je voor mij gaat vinden.
0: Nou ja, ik ga mijn best doen, René. Bij het begin beginnen. Rode of witte wijn?
1: Ik heb witte wijn.
0: Witte wijn.
1: Ik vind lekkere koude witte wijn vind ik heerlijk.
0: Ja, nou,
1: lekker een Pinot Grigio.
0: Nou, heerlijk, zeg René. Hey, ik heb begrepen, dan wel gelezen, dat jij jezelf extreem gelukkig getrouwd noemt.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, vertel eens, wie is die gelukkige dan?
1: Nou, die gelukkige is Jolanda. En wij hadden 13 jaar geleden, of nee, 2013 hadden wij een pub, Eder. En we zijn hebben elkaar ontmoet in het Streekbos in Boven Kaspel. Ik was aan het eind van een wandeling en Jolanda kwam net aanlopen. Ik had een border collie en Jolanda en Jack Russell. En nou, die hondjes begonnen te spelen. En later bleek dat de eerste hond was van de Jack Russell die leuk vond. Die andere snauwde die alleen maar af.
0: Oh.
1: En wij raakten aan de praat. En we zeiden op een gegeven moment, we gaan wel even doorlopen. Nou, ik zeg, kijk of de hondjes met ons meegaan. Nou ja, de ander zegt van, Olly blijft echt niet achter. Nou ja, dat gebeurde dus wel. Dus dan zijn we weer verder gaan praten. En daarom in de omgeving is er restaurants. Op een gegeven moment, ik zeg, ik krijg een beetje een droge keel. Zullen we een bakje koffie gaan halen daar? Nou, dat wilde Jolanda eerst niet doen. En ik ben het kon haar toch overtuigen. En toen hebben we nog een uur op het terras verder gepraat.
0: Nou ja.
1: En voor mij sloeg de vonk in één keer over. En de hondjes begonnen te spelen. En wij hebben een vervolgafspraak gemaakt.
0: Nou ja, en jij hebt het over die vonk. Die sloeg dus meteen al over op het moment dat jullie honden met elkaar niet uitgespeeld raakten. En jullie op dat terras belanden.
1: Ja. Want, ja, ik weet je. Zij was zo empathisch en belangstellend. En ik viel gewoon helemaal ervoor.
0: Ja, en ik hoor jou dus zeggen dat jij de mooie pick-up line zei, ik krijg een beetje een droge keel. Maar dat je hebt moeten werken om Jolanda mee te krijgen, René. Want dat zag ze dus niet zitten. Hoe is je dat dan toch gelukt?
1: Ja, er was gewoon één onderliggende reden. Ze had een portemonnee in mijn...
0: Ah, nee. Kijk! En dus jij hebt betaald, denk ik dan, René?
1: Ja, nou. Ja, en dat vond ik helemaal niet erg.
0: Ja, en op dat moment werd er meteen een vervolgafspraak gepland. En hoe lang geleden is dit?
1: Nee, dit was in 2013. En via ben ik achter telefoon van Jolanda gekomen.
0: Dat heb je niet uitgewisseld toen, René?
1: Nee, dat hadden we niet uitgewisseld. Nee, dat, ja. Dat was een beetje stom. Maar
0: ja.
1: Goed, op Facebook kan je een heleboel dingen achterhalen.
0: Ja.
1: En ik wist ongeveer waar ze woonden in Boven Kaspel. Dus ik heb dat achterhaald. En ik weet niet meer hoe ik contact opgenomen heb. Maar ik heb gezegd van ja, zullen we dat nog een keertje overdoen?
0: En daar had Jolanda wel oren naar.
1: Ja, dat vond ze leuk, ja.
0: Oh, fantastisch.
1: En dat gebeurde. En ik had een leuk cadeautje, een bloemetje voor meegenomen. En ja, weet je, we hebben gewoon toen weer ruim anderhalf uur zitten praten.
0: Wat een heerlijk verhaal. Ik wil het hier de rest van de avond met jou over hebben, René. Maar die tijd is er natuurlijk niet. Ondertussen dus gelukkig getrouwd met Jolanda. Extreem gelukkig getrouwd zelfs. En nu, wat doen jullie graag met z'n tweeën? Op, laten we zeggen, een regenachtige zondagmiddag.
1: Wij doen sowieso altijd met de honden lopen. Ja. We hebben er nog helaas nog maar eentje over, dat is die Jack Russell. En we houden echt heel ook veel van bordspelletjes.
0: Huh?
1: En in West-Friesland is het caseboarden een beetje uitgevonden.
0: Sorry?
1: Ja, het caseboarden.
0: Caseboarden?
1: Ja. Dat is een West-Fries spelletje op een bord met de soorten mensen erg hier niet.
0: Oké. Okay.
1: En daar is nog een zwaardere versie opgekomen. En dat heet Tokken.
0: Tokken?
1: En dat doen we heel vaak met vrienden. En dan

0: Ja, dat, soms doet het spelletje anderhalf uur en soms ben je binnen 45 minuten klaar. En dan gaan we gewoon weer verder. Dus ja, het wordt wel eens een keertje nachtwerk.
1: Wat heerlijk. Wat een idyllische situatie, René.
0: Ja, gewoon, dat vonden wij ook alle twee leuk. Hè. Dat sloeg bij ons ook aan. En net als met de honden lopen. Nou, heel veel buiten zitten. En we zijn ook alle twee een liefhebber van de sauna. Dus daar gaan we ook regelmatig heen. Ja, dus genieten van het leven, Gijs.
1: Lekker zeg, René. Ik heb zitten luisteren met open mond, moet ik eerlijk zeggen. Ik hoor de liefde voor jouw lieve Jolanda hoor ik door de radio heen komen. Je hebt jullie elkaar dus leren kennen toen jullie puppies met elkaar begonnen te spelen en ze eigenlijk niet meer konden stoppen. Nou, met jouw overtuigingskracht wist je het voor elkaar te krijgen dat jouw Jolanda meeging voor koffie. Sindsdien zijn jullie niet meer van elkaar zijde geweken. Zij is de belangrijkste persoon in jouw leven. Jullie houden van erop uittrekken, maar jullie grootste hobby zijn spelletjes spelen. En dan kom ik eigenlijk alleen maar hieruit, René. Luister goed.

0: Het zou zomaar de karaktertrack van René kunnen zijn. Santana en The Game of Love. René, luister goed. Zowel game, oftewel spel en spelen, als love zijn twee thema's die op meerdere manieren met jouw leven zijn vervlochten. Jij bent bijvoorbeeld knettergek op jouw grote liefde Yolanda. Dat hoor ik overal tussendoor. Die heb je leren kennen doordat jullie puppy's samen begonnen te spelen. Jullie raakten aan de praat, de vonk sloeg over en het liefdesvuur laaide op. En je hoort de zang One Kiss and Boom, You're the Only One for Me. En sindsdien is zij niet meer van jouw zijde te krijgen. En op een regenachtige zondag, of tijdens een gezellige avond met vrienden, is er voor jullie niets fijners dan een hapje, een drankje en een bordspelletje. Maar het mooiste spel heb jij volgens mij al gewonnen, René. Dat van de liefde. It's all in the game of love. René, verlos ons, is dit wellicht jouw karaktertrack?
1: Nou, ik had hier niet aan gedacht, maar ik vind het wel heel goed gevonden. Ja, en ik heb met Yolanda de hoofdprijs gewonnen.
0: Nou, potverdikkeren, nee, maar dat hoor ik door de radio heen ook.
1: Ja, en Santana is ook een van mijn favoriete gitaristen. Dus nou ja. Dubbel bonus, denk ik. Gijs, voor je.
0: Nou, wat fijn. Ik ben blij dat je hem kunt omarmen. En dat je hem met jou, Yolanda, hopelijk nog heel vaak mag gaan luisteren in de toekomst.
1: Dat doen we zeker. Ja,
0: zit ze in de buurt bij, of niet?
1: Ja, ze zit in de buurt.
0: En wat vindt zij ervan? Is ze het ermee eens?
1: Ja, ik moet eventjes naar toe lopen.
0: Ja. Oh, jullie hebben een hele grote overkapping dan, denk ik.
1: Ja, ik mocht niet bij de radio. Oh, nee. Ze zit er niet.
0: Ze is er niet!
1: Ze is weggelopen!
0: Ze is er vandoor! Wat een afschuwelijk nieuws.
1: Ja.
0: Nou, Oké. Nou, René, sterkte.
1: Oh, deze zit er wel.
0: Oh, godzijdank. Of...
1: Ze knikt ja, nog heel goede karakter.
0: Ah, heel goed. René en Yolanda, het gaat jullie goed en een fijne avond.
1: Dankjewel, Gijs. Veel succes. Doei.
2: Tim's karaktertrack. Luister naar de echo van je ziel.
0: Oh. Eind goed, al goed voor René en Yolanda. Mocht jij nou ook zo'n karaktertrack willen? Waarvan je zegt, nou, die kon wel eens bij mijn leven passen. Dan pak je de NPO Luister-app en dan stuur je...

0: is NPO Radio 2.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Ster. Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: Stel je voor, jij, zorgeloos

0: 5000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei! Tegen je buren, schoolpleinouders

0: van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Ketikoti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de ander een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond, op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Clemens Peters, dank je.

0: een langspeelplaat van Steelers Wheel. Ik heb ook een hit van Bruno Mars voor je. En het is woensdag. En dat betekent dat ik mag afdalen naar de kerkers van Tim's Avondslot. Waar de vleermuizen al zijn begonnen met feestvieren. Het is Nieuw Weef woensdag en er is mij beloofd dat ook daar iets van vinyl voor me klaar ligt. Maar wat dat is, dat hoor je zo. Vet hoor.
1: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20

0: Ik zit nu te zoeken van, is er een ezelsbruggetje waarmee ik je kan helpen? Maar ik ga er even over nadenken.
1: Het is dus vandaag de New Wave Kerker. Vorige week daalde ik daar ook naar af. En toen draaide ik The Smiths voor je. There's a light that never goes out. Over een 10-ton truck die je samen met je geliefde samen perst. En wat wil nou het toeval? Afgelopen zaterdag op Concert C speelde Bluff die plaat, maar dan in het Nederlands. Moet je horen hoe dat klonk.

0: Ze noemen het Er is een licht. Ze hebben hem nooit uitgebracht. Ze zongen hem een jaar of 11 geleden samen met de Counting Crows. En nu dus gewoon zelf, alsof ze het wisten dat ik hem vorige week hier draaide. Op conservatie. Maar nu ga ik opnieuw naar beneden. Naar de plek waar altijd een soort mist hangt. Of is het rook van een sigaar of een sigaret? De plek waar iedere plaat klinkt alsof iemand met eyeliner in de regen staat te genieten. Het is een New Wave woensdag.
1: De duisternis is ingezet. En de vleermuizen fladderen rond Tim's avondslot. De man in zijn lange zwarte leren jas staat bij de poort op je te wachten. Hij reikt je de hand en trekt je mee de kerkers in voor New Wave woensdag.
0: En vanavond heb ik in die kerker weer iets op vinyl gevonden. Major, If I Was. Je kent hem als de stem van Ultrafox. Van die grote, stijlvolle Britse jaren 80 sound. Het is allemaal dramatisch, elektronisch. En hem solo is misschien iets meer poppy. Maar op If I Was hoor je onmiskenbaar het New Wave geluid. Grote synthesizers, galm op de drums. Een plaat die met recht thuis hoort in de New Wave kerker. En het liedje is eigenlijk één grote hypothese. Stel dat ik een soldaat was. Stel dat ik een dichter was. Stel dat ik een leider was. Stel dat ik alles kon zijn wat jij nodig hebt. Zou jij dan bij me blijven? Het is romantiek en wanhoop in één. En dat in de Extended Mix vanaf vinyl.

Extended mix van If I Was. Helemaal tot het bittere eind. Mature. In Tim's avondslot.

0: maken van Joe Cocker en Summer in the City. En Gotye en Kimbra daarvoor. Somebody that I used to know. Het is iets voor 11:30. Steken nog, het iets na 11:30. Want dit wordt met een paar seconden vertraging uitgezonden. Dus het is tijd voor een lekkere late night track.
1: Het is al laat.
0: Ja, precies.
1: Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Nou, ik begin ook wel weer een klein beetje honger te krijgen, moet ik zeggen hoor. Want ik ben, neem je weer even mee in mijn eetroutine. Ik ben na de middagshow hier op NPO Radio 2 even naar de supermarkt gereden. Hier in Hilversum.

0: 5 geleden. Dus, ja, honger. En daarom tijd voor een lekkere late night track. Vandaag een plaat die ik 1 jaar of 2 geleden heb leren kennen, toen ik het programma van Wijlen Jeroen van Inkel mocht vervangen. Nou ja, Jeroen leeft nog, hè, maar zijn programma niet. Van Inkel's Choice was dat. Dat mocht ik altijd overnemen op het moment dat Jeroen met zijn pootjes op een strandbedje lag. En daar was luistervriend Marco. Ik heb dat even teruggezocht. Hij appte toen: joh Gijs, als dit een beetje jouw muziek is wat je aan het draaien bent, dan ken je dit plaatje vast ook wel. En hij had het over Bob Seger en de Silver Bullet Band en het plaatje Main Street. En ik heb dat gedraaid, die nacht. En ik kende de plaat wel, maar ik had tot dat moment eigenlijk geen idee wie het zong. En die stem van Bob Seger, die komt meteen binnen. Hij klinkt alsof hij al een heel leven heeft meegemaakt voordat hij überhaupt is begonnen met zingen. Amerikaans tot op het bot, het is rauw, het is warm. En ik heb het even teruggezocht. Hij is dit jaar nog niet gedraaid op de radio. De laatste keer was in november 2025 en het toeval wil, dat was door mij. Ja. De plaat gaat over terugdenken aan vroeger, aan één bepaalde straat, de Main Street. En aan één bepaalde avond waar Bob Seger een meisje zag dansen in een club. Een onbereikbaar meisje, wat symbool staat voor alles dat spannend en onbereikbaar is.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's Avondslot. Dit is
0: Bob Seger en zijn

0: klanken van Spendo Ballet en Gold.
1: Bel of heb je me nou? Want ik ben pluizig en blauw. Het is het lied dat je

0: ja, echt vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Al vanaf de oprijlaan van Tim's avondslot is het geluid te horen. Het knorren van zijn maag. Het verzoekiemonster gaat nooit hongerig naar bed. Ik zou fijn vinden als jij mij mijn nachtrust gunt en hem dus een liedje wil voeren. De poorten staan nog 15 minuten open. En de vraag is dus eigenlijk gewoon, wat wil je horen?

0: achtergrondzangeressen nam deze man mee. Teddy Swims en The Door. Potverdikke, is er nou 2-2? Het is 2-2 tussen België en Senegal. Toch een minuut voor de eindtijd. Nou ja, dat gebeurt hier van alles. Willeke, goeie avond.
1: Ja, goedenavond, Gijs.
0: Zit je te kijken ook, of niet?
1: Nee, ik zit in de auto terug van het concert van Mumford & Sons.
0: Je bent bij Mumford & Sons geweest. Wat leuk, waar stonden ze?
1: Ja, in Groningen.
0: In Groningen?
1: In dat park. En ja.
0: Hoe was dat, Willeke?
1: Ja, dat was super. Hartstikke leuk.
0: Ja? Hebben ze alle hits achter elkaar geregen of gereigd of geroegd?
1: Nou, niet achter elkaar, maar ze hebben ze wel allemaal voorbij laten komen. En een paar nieuwe ertussen en hele stille, hele kleine nummers. Maar heel gevarieerd. Leuk.
0: Wat leuk zeg. En dan wil jij nu vast iets horen van Mumford & Sons, of niet, Willeke?
1: Nee, ik heb Kingfisher aangevraagd.
0: Nou, hoe kom je daar nou bij, Willeke? Wat een frappante situatie.
1: Nee, helemaal niet. Ik heb alles nu van Mumford & Sons gehoord.
0: Oh ja, zo kun je het ook zien.
1: Ja, en er kwam reclame voor Kingfisher. En toen dacht ik, oh ja, daar zijn we vorig jaar geweest. Ook in de Oosterpoort in Groningen. En die komen in december weer. Maar ja, ik heb helaas geen kaartjes. Ze zijn uitgekocht. Dus gaat hartstikke goed met Kingfisher. Ja. Goed optreden op Pinkpop, had ik gehoord. Dus heel Nederland weet dat nu. Ja, en dan wordt het lastig, hè, om kaartjes te krijgen.
0: Ja, ik vind het wel mooi, want Kingfisher zit op de een of andere manier niet heel erg top of mind bij mij. Ik weet niet waarom ik dat nog niet heb omarmd. Ik heb dat bijvoorbeeld bij Mumford & Sons heb ik dat wel. Maar Kingfisher, daar loop jij ook gewoon mee weg.
1: Ja, zeker, zeker. Nou, dat doe jij straks ook, als je deze gehoord hebt.
0: Ja, nee, ik ken het liedje wel, hoor, daar niet van. Maar welke zou je willen horen van Kingfisher?
1: Ja, doe maar Man on the Moon.
0: Man on the Moon, nou, die pakken we er gewoon even bij. Hoe lang moet je nog rijden?
1: 10 minuten.
0: Och, joh, dan kun je hem precies 3,5 keer luisteren en dan ben je thuis.
1: Hartstikke mooi.
0: Nou, heel goed. Ik dank jou voor jouw suggestie, Willeke.
1: Zeker, graag gedaan.
0: Goede reis, hè, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Snack time!
2: Ster.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals...

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams. Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
11: Dit is NPO Radio 2.
12: Middernacht, het begin van donderdag 2 juli. Sit van der Linden met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingsdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. De voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.